0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, zaterdag live op TV West vanaf 3 uur.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Zaterdag is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: AZ ADO Den Haag, zaterdag om 9 uur.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Zaterdag is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: AZ ADO Den Haag, zaterdag om 9 uur.
2: Op 89.3 Radio West.

to answer is I agree, but then I've got to know.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Heb je nu waardering voor wat je zelf gedaan hebt al die jaren? Hoe kijk je daarop terug?
2: Dat vind ik... Nou wil ik eens één keer niet zeggen dat ik dat een hele moeilijke vraag vind. Hoewel hij het wel is. Begrijp je wel?
1: Ja, ik begrijp het.
2: Nee, ik niet.
1: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïnse krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dan gaan we in gesprek met de bollensector van hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. Nou, hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: ontdek hoe leuk Nederland is. Ren schilder bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
5: Straks weer West wordt wakker op de zender met nieuws en het krantoverzicht. Maar nu is het nieuws met Bob Brinkman. Goedemorgen.
6: Bij een voetbalvereniging aan de Boshuizerkade in Leiden is gisteravond iemand met een nog onbekend voorwerp op het hoofd geslagen. Er is een verdachte aangehouden. In een woning aan de Stokdijkhof in Naaldwijk is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft iemand in de woning opgepakt. En voetbalclubs in het Westland willen ondanks de aankomende droogtemaatregel minimaal één keer per week de velden kunnen sproeien. Vanaf morgen geldt een verbod om oppervlaktewater te gebruiken, met de glastuinbouwsector vooralsnog als enkele uitzondering. Meer regennieuws hoor je over een half uurtje, om 6:30. Nu het overige nieuws.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
9: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
10: Omroepwestadverteren.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.

grappig was dat iedereen in mijn historie het nummer leuk vond. Behalve mijn eigen vader. Ik vraag me eigenlijk af waarom dat nou is. Welkom bij het ochtendprogramma uit de regio.

0: Een bijzonder goedemorgen aan iedereen die of op het punt staat naar bed te gaan omdat ze nachtdienst hebben gehad, of iedereen die lekker ligt te soezen nog tussen de lappen, of misschien zelfs al wakker is en het eerste eitje aan het tikken is. En dat allemaal namens de ochtendploeg van vandaag worden bij Bob Brinkman natuurlijk net al. Lieve Versloten aangeschoven. Goedemorgen, lieve.
1: Goedemorgen. Jij stond weer lekker te dansen, hè?
0: Nou, ik was eigenlijk vrij rustig, want ik zat jullie even een beetje te bekijken. Want normaal gesproken sta ik hier altijd een heel klein beetje alsof ik op Defcon sta, maar in dit geval was ik wat rustiger. Dus dat heb jij goed gezien.
1: Gisteren op je hoofd te breakdance, vandaag wat rustiger.
0: Ja, op een of andere manier. Ja,
1: ik toch de invloed van Meer, denk ik. Hè?
0: Het komt in golfbewegingen. Ja. Maar ik zat ook even een beetje van Meer te genieten. Want Meer, goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen, fijn er weer te zijn.
0: Ja, goed dat je er bent. Ja, jij danst net een beetje als John Travolta op die hele grote Amerikaanse auto in 1978.
2: Jij herkent dat. Jij weet jouw culturele referenties inderdaad. Dat is precies wat ik doe. Die beweging inderdaad.
0: Met andere woorden, wij zijn er weer helemaal. Ja, we zaten voordat de schuif open ging nog even te mijmeren over Castlefest, waar jij echt in vervoering over praat. Dat vind ik heerlijk om naar te luisteren.
2: Ja, ik word er zo blij van. Ik loop er 4 dagen rond. Het is een fantastische wereld. De mensen kleden zich mooi aan. Er is heerlijk muziek. Je kan er lekker eten. Maar ik ga altijd voor het vechten. Ik sta er eigenlijk 4 dagen alleen maar op het LARP-veld met mijn makkers. Vooral wat jongere jongens. Maar tegenwoordig ook steeds meer meisjes en vrouwen. En daar staan we te vechten. En dan verdeel je de teams, dan doe je een potje en dan ga je weer opnieuw beginnen. Het is een soort voetbal, maar dan met zwaarden en sportief. En niet dat gemiep van voetbal.
1: En hoe
2: maar
1: lang
2: verder
1: duurt zo'n potje?
2: Het is vooral net als vroeger dat je ging spelen. Je doet heel lang over het van tevoren praten. We gaan dit doen en dat doen. En dat weet je nog wel. En dan ben jij die. En dan ga je het spelen. En ja, je kan in 3 tellen je 3 hits, je 3 keer dood. Met 3 hits ben je dood. Dus kan je al af zijn. Nou, meestal duurt het 5 minuten of zo. En dan ga je weer door. Maar het is heel raar voor mensen om het te horen, maar het is zo leuk om te doen.
1: En je bedenkt die LARP zelf dan?
2: Nou, nee.
1: Want
2: is
1: je kan
2: echt
1: ook meedoen, toch? Aan
2: je hebt een hele LARP inderdaad, dat je een heel verhaal hebt. Ja. Wat wij doen is echt alleen het vechten. Dus we kiezen 2 teamcaptains, dan lijn je op en dan word je gekozen op basis van je wapens. Ik heb een heel groot schild, daardoor word ik altijd heel snel gekozen. Niet vanwege mijn wel steeds beter wordende kwaliteiten van vechten. Maar dus het gaat daarom. En dan verdeel je je en dan ga je elkaar een beetje uitdagen. En dan ga je vechten en dan ben je na 3 hits dood. En dan ga je aan de kant en dan ga je weer opnieuw beginnen. Maar het leukste was eigenlijk, ik heb ook een groot waterpistool. En dan heb ik het niet over zo'n heel kleintje, maar echt over zo'n unit van, ik denk, bijna 1 meter. Zo'n hele grote. En iets verderop is een veldje, daar staan piraten. En die stonden dan mensen nat te schieten als je voorbij kwam. Toen ben ik met een jongetje die ook een waterpistool had, met het waterpistool op de rug daar naartoe gegaan. En ik werd nat geschoten door zo'n piraat. Dus ik zei, wat doe je nou? En die piraat echt zo, wat blief? En ik pak mijn gun en ik zo, tak, tak, tak, tak, tak. En zij terugschieten. Het was zo lachen. Er kwam echt een heel watergevecht uit. Nou ja, dat soort
1: heerlijk
2: gekke dingen.
1: Maar Meer, je had dus een waterpistool, een groot schild. Hoe was je dan verkleed?
2: Ik heb gewoon een eenvoudige mooie groene jurk aan. Ja, ik laat je zo meteen een foto zien.
1: En was je
2: een
1: hele 4 dagen hetzelfde verkleed?
2: Ja, 4 dagen hetzelfde. Bloemen in mijn haar, leuke jurk. Gewoon heel vrolijk, heel vredelievend. En dan
1: maar toch een waterpistool bij je.
2: En mensen doodslaan.
0: Ja. Nee, het is inderdaad heel vredelievend. Dat ben ik met je.
2: Het is ontzettend leuk. Het is ontzettend leuk. Aan het einde van de dag is de kiddie battle. En dan mogen de kinderen tegen de volwassenen. Die krijgen dan van die schuimrubber isoleerbuizen. Weet je waar je mee isoleert?
0: Ja, ik weet precies.
2: Nou, die kinderen die zijn fanatiek. Echt waar. Die blijven doormappen. Dus altijd de volwassenen gaan altijd dood. Maar als je die kinderen ziet, dan zou je de dienstplicht vanaf 3 jaar invoeren.
0: Meneer Poetin, let op, want ze staan aan de grens.
2: Precies.
0: Hey lieve, jij hebt wilde plannen vandaag?
1: Rotterdam die Heek Airport vandaag. Hè?
0: Kijk,
1: drukste dag.
0: De drukste dag, ja.
1: Ja, dus ik ga daar eens even kijken of mensen op vakantie gaan, of juist terugkomen en waar ze dan zijn geweest.
0: Nou, wat gaaf zeg.
1: Onder meer. Maar we hebben ook nog straks dit.
0: Ja, de verjaardagskalender. Dus iedereen moet ook om 8 uur weer even scherp zijn. Want voor je het weet gaan we er nog 1 uitdelen. Je weet maar nooit. Maar inderdaad, ik moet zeggen, het was wel stilte voor de storm. Want toen ik hier naartoe reed, het was een van de rustigste dagen om hier naartoe te rijden. Ja, dat was echt opvallend.
1: Ja.
0: Want gisteren was het een stuk drukker. Dus ik denk van, nou ja, ja, dan staan ze dus denk ik allemaal al daar waar jij nu naartoe gaat.
1: Oh ja, zal dat ermee te maken hebben?
0: Misschien zou het zomaar kunnen zijn. We hebben een boordevolle uitzending hier bij West wordt wakker. En ik hoop en ik verwacht ook wel een heel klein beetje dat je lekker van gaan genieten. Het is ook weer vragen van jullie welke mooie regio-woorden jullie hebben. Maar ook waar jullie zijn, waar jullie van genieten. En hoe jullie de dagen doorkomen in deze overheerlijke zomer.

0: Twee prachtige stemmen op Radio West. We begonnen met Total Touch, dus met Treintje Oosterhuis. En Karen Carpenter samen met haar broer waren de Carpenters. En zij deden On Top of the World. Looking down on creation.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Laten we eens even kijken. En dan zien we, en dat vind ik wel mooi om te zien, dat in het AD staat dat op de voorpagina een indrukwekkende foto van brandweerlieden die vechten tegen de natuurbrand in Limburg. Ik zie het inderdaad. Met grote stralen in natuurgebied Rosmolen is gisteren een zeer grote brand ontstaan. De brandweer bestreed de brand met veel mensen en voertuigen. Ze kregen steun van blushelikopters van Defensie. Door droge omstandigheden kon het vuur zich snel uitbreiden. Brand woedde hoog in de bomen. Het kan van boomtop tot boomtop, dat maakt het blussen lastig, aldus een woordvoerder. Brandweer legde een stoplijn aan in de hoop de brand zo een halt toe te roepen. Toch breidde het vuur zich gisteren laat nog uit tot 21 hectare, ongeveer een vijfde van het gebied. Het AD spreekt met experts over de branden en die stellen: klimaatafkoeling gaan wij niet meer meemaken. De opwarming stoppen kan nog zeker 100 jaar duren. Aanpassen is het devies.
2: De post zet vol in op pakketautomaten. Dat kopt de Telegraaf deze dinsdagochtend. PostNL wil toe naar 7.500 pakketautomaten in het land. En hiermee zegt het postbedrijf te willen inspelen op de trend dat de consument zelf wil bepalen waar en wanneer ze hun pakketje ophalen. Nu zijn er nog geen 2000 van dat soort pakketautomaten in heel Nederland. Voor PostNL is de inzet op pakketautomaten ook een besparing, omdat men langs minder deuren hoeft dan op dat moment met pakketbezorgers. Uit de cijfers blijkt dat PostNL verlies heeft gedraaid in het afgelopen half jaar. Dit komt volgens hun zelf omdat het bij de postbezorging niet efficiënter kan. Naar verwachting verandert dit in het tweede half jaar, omdat PostNL sinds een paar weken een brief binnen 2 dagen mag bezorgen in plaats van binnen 24 uur. Dit scheelt uiteindelijk 20% aan inzet van personeel. En nu willen ze dus ook gaan snijden in de pakketbezorgers die nu nog gezellig bij jou in de straat staan. Maar dan uiteindelijk moet je zelf naar een supermarkt bijvoorbeeld.
1: Ja, maar
2: bij mij in het dorp staat dan in de pakketautomaat in de supermarkt.
1: Ja. Ik snap het wel, want ik vind het ook ontzettend vervelend voor de pakketbezorger zelf als ik te laat bij de voordeur ben of dat hij het bij de buurvrouw moet afleveren om wat dan ook. Want zij worden erop afgerekend. Ik vind het irritant voor de buren dat zij maar pakketjes moeten opvangen. Dus zo'n pakketautomaat is wel een uitkomst, vind ik.
2: Maar wat gaan die mensen dan doen? En sommige pakketbezorgers zijn ook geliefd. De pakketbezorger in Rijswijk bijvoorbeeld, die heeft zijn hele dashboard vol liggen met knuffeltjes en met een klein steentje waarop staat: liefste pakketbezorger van Nederland. Dat heeft iemand voor hem gemaakt.
0: Dat is echt
2: een idool in het dorp.
1: Ja, nee,
2: en dan wordt hij straks door een automaat vervangen.
1: Ja, nee, dat snap ik. Dat is ingewikkeld. Maar ja, het heeft 2 kanten.
2: Ja.
1: Dus
0: zoals zo vaak heeft iets 2 kanten.
2: Ja, zeker, het mes snijdt aan 2 kanten. Maar goed, wanneer dan precies die 7.500 pakketautomaten er zijn, dat staat niet in de krant. Dus misschien kan het ook nog jaren duren.
0: Ja, dan valt er nog iets te wensen.
1: Ja, wat geen jaren duurt, maar volgende week echt zover is, dat is een zonsverduistering. Namelijk op 12 augustus schuift de maan bijna volledig voor de zon. En de brilletjes gaan op. En Nederland maakt zich dus op voor die grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 1999. En de belangstelling voor het fenomeen op 12 augustus is enorm, dat kopt de Telegraaf. En dat merken ze ook bij eclipsebrillen.nl, waar die verkoop van de speciale brillen per dag bijna verdubbelt. Ze gaan dus worden met broodjes over de toonbank, vertelt eigenaar Sebastian Lommelaars. Om 11:08 s'avonds op 12 augustus, die tijd zal de maan dus bijna volledig voor de zon schuiven. En dat is dan voor 90% zal die zon bedekt zijn. De laatste keer dat het in Nederland gebeurde, misschien herinneren jij je dat nog wel, Pieter?
0: Ja, ik zeker.
1: Bob, denk ik niet. Was ik in 1999.
2: Nee, dat herinner ik me
1: niet. En de volgende ga ik denk ik niet meemaken, want dat zal pas in 2081 gebeuren. Vanaf 7 uur 12 augustus begint de maan dus heel langzaam voor de zon te schuiven. Het is dus heel belangrijk om niet direct in die zon te kijken tijdens de verduistering en je ogen te beschermen tegen eventuele oogschade.
2: En hoe lang duurt dat dan, voordat de maan weer voorbij de zon is? Want de zon gaat onder, zie ik nu hier op de kalender, om 9:09.
1: Ja.
2: Dus halen we het dan? Zien we het dan?
0: Ja, je hebt één ding nodig. Geen bewolking.
2: Ja.
0: Dat is wel heel erg belangrijk.
1: Maar zeker. Dat
2: kunnen we zo aan Huub gaan vragen.
0: Ja. Ja, het duurt een paar minuten. Want ik kan me 99 nog herinneren. We waren in het land van ooit. Het was ooit een pretpark. Had jou trouwens enorm gepast. Want in het kader van het verhaal wat je net verteld heeft, had dat een uitstekende locatie geweest voor Castlefest. Maar iedereen liep toen met cd'tjes. Want die cd'tjes, nu tegenwoordig zeggen de eclipsebrillen.nl's van deze wereld, ja, dat is niet goed. Maar je kon door een cd'tje heen kijken. En dan waren je ogen voldoende beschermd, was toen de tekst. Of dat waar is, dat... ik kan nog steeds goed kijken, behalve dan mijn bril.
1: Ja.
0: Maar het is een heel gek gezicht. Want uiteindelijk wordt het overdag, wordt het echt gewoon heel erg schemerig. En langzaam, maar gestaag, komt ook die zon weer terug. Het was echt heel bijzonder om mee te maken.
1: Ik was in de natuur en je hoorde dus op een gegeven moment ook alle vogels in de war. En die gingen, het werd stil. Want ze dachten dat het nacht werd, dat ze moesten gaan slapen.
2: Wat gaaf.
1: En het was dus een doodse stilte. Iedereen keek. Ja, het was een heel bijzonder fenomeen om mee te maken. Er gaan ook veel sterrenwachten open. En we gaan er zeker in aanloop daarvan nog aandacht aan besteden.
2: Zeker.
0: Dat mag ik toch wel hopen zeggen.
2: Nee, zeker en vast hier op Radio West natuurlijk. Maar ik hoop dat we het kunnen zien inderdaad door bewolking en door de tijd dat de zon überhaupt ondergaat, die 12e van augustus. Ja. We moeten zo meteen even Huub vragen wat de weersvoorspelling is.
0: Ja, dat moeten we zeker even doen. Want dat is belangrijk iets. Want we hebben nu zoveel zon gehad. Je zal toch net treffen dat 12 augustus het zwaar bewolkt is.
1: Nee.
0: Ja, dan ga ik de hele dag in mijn bed liggen. Op de kop staat van dit artikel van het AD: vertrekken naar Nederland was mijn beste keuze ooit. Amerikaanse tv-presentatrice nu Haagse na advies van ChatGPT. Ja, echt waar. Oud Fox News-presentatrice Juliette Huddy verhuisde op advies van ChatGPT naar Den Haag zonder daar ooit te zijn geweest. Ja, je moet er maar op vertrouwen. In het AD vertelt ze waarom ze afknapte op de VS en dankzij AI smoorverliefd werd op Nederland. 2 maanden geleden verhuisde Huddy met haar 3 honden en kat naar Den Haag, een stad waar ze nog nooit was geweest. Amerika voelde niet langer als thuis en Europa trok haar al jaren. Kletsend met ChatGPT, die ze boyfriend noemt, vroeg ze de chatbot naar landen waar ze zich met haar bedrijf en partner kon vestigen. En ChatGPT adviseerde Den Haag vanwege het relatief toegankelijke ondernemersvisum. Ze besloot het advies te volgen. De beste keuze ooit, aldus haar. Voor haar representeert het Vredespaleis alle redenen waarom ze naar Nederland is verhuisd. Het paleis staat voor praten wanneer het moeilijk wordt in plaats van oorlog voeren. Dat concept is in Amerika compleet verloren gegaan. Ze concludeert: ik kwam er laatst achter dat Europeanen niet naar Amerikanen opkijken, maar medelijden met ons hebben. En sinds ik hier woon, snap ik waarom. Nou, dat zal je maar gezegd worden over je prachtige land, vind je niet?
2: Ja, toch mooi.
1: Ja, nou, terecht dat ze Den Haag mooi vindt. Die is ook mooi.
0: Ja, dat er geen misverstand over bestaan, toch? Wij vinden ook mooi lekker een beetje muziek. En Mick Hucknall was al eerder te gast hier bij West Wordt Wakker. En deze is wat gezelliger dan If You Don't Know Me By Now. Dus ga er maar eens even goed voor zitten. En dat allemaal 2 minuten voor 7:30.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
5: En zo is het 6:53. Hoog tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Bob Brinkman vanmorgen. Goedemorgen, Bob.
6: Goedemorgen, Pieter. En goedemorgen, Meer.
7: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. In een woning aan het Stokdijkhof in Naaldwijk is gisteravond iemand neergestoken. Er is een verdachte aangehouden. Gebeurde rond 7:30 in die woning. Het slachtoffer raakte gewond, is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie kennen de verdachte en het slachtoffer elkaar. Voetbalclubs in het Westland willen ondanks de aankomende droogtemaatregel minimaal 1 keer per week de velden kunnen sproeien. Vanaf morgen geldt een verbod om oppervlaktewater te gebruiken. Vanaf dat moment mogen bedrijven, gemeenten, sportverenigingen en inwoners geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. De glastuinbouwsector heeft een uitzondering op deze regel. De 16 verenigingen in en rond het Westland, die zijn aangesloten bij de federatie VEVO West, willen ook die uitzondering, net zoals de glastuinbouwsector. Dat schrijft de lokale omroep WOS. Zonder water kan volgens de verenigingen schade ontstaan, waardoor de velden langer onbespeelbaar blijven. En bij ontmoetingscentrum De Jojo in Sassenheim is gisterochtend een bankje geplaatst speciaal voor veteranen uit de Duin- en Bollenstreek. Bankje is een initiatief van de politieke partij Trilokaal en de Bollenstreek-omroep schrijft hierover. Veteranen komen iedere maandagochtend bijeen in het ontmoetingscentrum voor onderling contact. En je hoort veteraan Jos Leen hierover waarom dat nou zo belangrijk is.
8: Nou, het is eigenlijk vrij simpel. De meeste veteranen vertellen thuis nooit iets over wat ze hebben meegemaakt. Er zijn dingen gebeurd waar je niet makkelijk over praat. En hier aan die tafel zitten lotgenoten. Je begrijpt waar die man het over heeft. En hier wordt niet geoordeeld, hier wordt niet veroordeeld. Hier zijn we met elkaar, voor elkaar. Steun je elkaar.
6: Nou, vanaf nu kan het onbevooroordeeld praten ook bij dat bankje. En die blijft daar staan. Ook als het ontmoetingscentrum bijvoorbeeld in de toekomst naar een andere locatie moet verhuizen.
5: Uitstekend initiatief, kan ik zeggen. En dan wordt het tijd om eens even te praten over het weer. En dat doen we natuurlijk met Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Pieter. Ja. Het is voorlopig nog steeds zomer. Hè? Ja, hoe verrassend is het bijna, zou ik willen zeggen. Vandaag ook. We krijgen weer perioden met zon. Er is de afgelopen nacht bij ons eigenlijk geen neerslag gevallen. Alleen in het zuidoosten en zuiden van het land een enkele bui. Later vandaag is er wel ook weer een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar goed, voor hetzelfde geld is dat weer in het midden of het oosten van het land, hoor. Dus dat is maar even de vraag. Een zuidwestenwind. Die voert warme lucht aan. Het wordt vandaag toch weer zo'n 32 graden. En bovendien is het nu ook alweer wat warmer dan gisterochtend. Het is alweer 20 graden op verschillende plaatsen. Het is ook wat vochtiger, dus die warmte voelt een beetje drukkend aan vandaag. Alleen langs de kust, later vandaag, in de tweede helft van de middag, wordt de wind westelijk en dan koelt het wel wat af naar 23, 24 graden. Een heerlijke temperatuur, denk ik. Komende nacht opklaringen. Ook dan is er een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt ook de komende nacht niet veel kouder dan 19 of 20 graden. Morgen, periode met zon, droog weer, 24, 25 graden. Donderdag tijdelijk iets minder warm, rond de 22 graden. Later weer een kleine kans op een bui, maar ook weer periode met zon. En vanaf vrijdag gaat de temperatuur weer langzamerhand oplopen. En zullen we ook in het weekend weer zien dat de zomerse waardes weer bereiken van 5, 6 of 27 graden. En ook volgende week verandert daar heel erg weinig in.
5: Dus en zou dat kunnen betekenen, Huub, dat 12 augustus, als we die zonsverduistering hebben, dat we dan een glasheldere hemel hebben en het allemaal kunnen zien?
9: Nou, glashelder misschien niet, maar de zon die zal zeker kunnen schijnen. En dan zijn er dus meer dan voldoende opklaringen. Daar lijkt het helemaal op. Dus daar kunnen we volgens mij vast wel wat van gaan zien. Nou, zeker.
5: Er beginnen hier een paar mensen in de studio te glimlachen. Dus dan weet je dat alvast, Huub.
7: Hebben wij nog cd'tjes in huis? Ja, meer toevallig?
5: Weet ik wel, hoor. Ik heb er een hele doos. Dus ja, dat gaat helemaal
9: maar
5: goed.
9: Met cd'tjes mag je toch niet kijken, want dan kun je netvlies mee beschadigen. Je moet gewoon even een eclipsebrilletje zien te scoren.
7: Ja, maar Pieter Tammans heeft het in 1999 ook gedaan.
5: Ja, maar ik heb nu wel een bril. Dus ik weet niet of het een en ander met elkaar te maken heeft.
7: Ja. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Hele goede vriend van mij kon hem uitstekend nadoen. Al Jarreau, niet alleen een prachtig nummer, maar ook natuurlijk met al dat sketten van hem was dat fantastisch. Morning was dat. En dat past natuurlijk precies in deze uitzending van West wordt wakker. Waar het tijd wordt om eens even naar binnen- en buitenlands nieuws te gaan kijken. Te beginnen met de politie. Die nemen steeds vaker pepperspray en gasalarm- en luchtdrukpistolen in beslag. Die kunnen net over de grens in Duitsland heel makkelijk worden gekocht. De politie die nemen steeds vaker pepperspray en gasalarm- en luchtdrukpistolen in beslag. Die kunnen net over de grens in Duitsland heel makkelijk worden gekocht omdat daar geen vergunning nodig

0: Wat bij voorstellen, want zeker pepperspray, ook na vorig jaar wat er gebeurde en zo. Ik ken best wel wat vrouwen die of pepperspray of smurfenspray in hun tas hebben. Smurfenspray, dat als je dat spuit op je belager, wordt die blauw of paars, afhankelijk van de kleur van het spul. En dat krijg je er ook niet goed af. Maar,
1: nee, ik wou net zeggen, dan heb je wel iets meer nodig dan zeep volgens mij om het eraf te halen.
0: Precies. Dus, maar ik kan me pepperspray heel goed voorstellen dat je daar dat graag koopt. En ja, dat is niet in Nederland makkelijk te krijgen. Dus daar kan ik me wel iets mee bij voorstellen.
1: Juist.
0: Vandaag opent een nieuwe verzwaarde hoogspanningsleiding. Die komt tussen België en Nederland. En daardoor kan er makkelijker stroom van het ene naar het andere land en dus ook weer terug worden getransporteerd. En dat is hard nodig vanwege de netcongestie. Dat legt de Vlaamse emeritus professor elektrotechniek Ronnie Belmans uit.
2: Ik zie vooral naar de enorme uitbreiding van offshore wind gebeuren bij jullie. Ik zie ook dat we door dergelijke verbindingen heel goed kunnen kijken hoe dat, als er bijvoorbeeld firma's bijkomen in de Gentse haven, hoe dat die kunnen vanuit die offshore wind kunnen behaald worden. Dus hoe meer verbindingen, hoe meer het verbruik op een groter oppervlak met elkaar in evenwicht gebracht kan worden met de productie.
0: En vandaag zijn premier Jette en premier De Wever bij de feestelijke opening. En dat die twee samen achter dit project staan, dat is mooi, zegt Belmans. Want De Wever is namelijk niet zo'n klimaatdrammer zoals Jette ook wel eens genoemd is.
2: Meneer De Wever is op dat vlak eerder conservatiever. Hij pleit zeer sterk om terug de oude kerncentrales mee in dienst te nemen en langer in dienst te houden. En dit is voor mij een heel mooi voorbeeld waarbij dus, zoals u zegt, een klimaatfanaat Jette met een meer conservatief iemand zoals De Wever toch inzien dat de oplossing is het beter verbinden van die systemen, ook al zijn ze gebaseerd op een verschillende basis.
1: Voor NEC gaan de voorrondes van de Champions League vanavond beginnen. NEC moet twee tegenstanders uitschakelen voor een plaats in het grootste toernooi van het clubvoetbal. In een bloedheet Griekenland speelt NEC tegen Olympiakos. Deze supporters, vader en zoon, zijn daar ook naartoe gevlogen.
3: Hij had zo snel geboekt en ik wou hem niet alleen gaan. Dus ik dacht, daar ga ik ook mee. Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een heksenketel. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.
1: Ja, Olympiakos is een zware tegenstander. De Grieken speelden vorig seizoen ook in de Champions League. Toen speelden ze thuis gelijk tegen PSV en wonnen bij Ajax. Ja, en je zegt NEC, want NEC zit in je hart, zeggen ze in Nijmegen meer. En NEC die zit aan de onderkant van je hoofd. Dus dan weet je dat je het nooit meer NEC, maar altijd NEC moet noemen.
0: En Nijmegen dus inderdaad, dat vroeg ik me net af. Waar komen ze vandaan?
1: Ik heb het zo naar mijn zin met al die sportieve leken hier in
4: je luistert naar West wordt wakker.

0: Goodbye everybody, daar eindigt hij altijd mee. Jimi Hendrix Experience was dit met Hey Joe hier op Radio West.
1: De Buitenpost.
0: Ja, net zat hij nog bij ons heerlijk te dansen aan tafel. Maar dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat hij een leuk vooruitzicht had. Onze Liewe van Sloten. Goedemorgen overigens.
2: Goedemorgen.
0: Want jij gaat een mooi cadeau uitdelen.
2: Ja, ik heb hem vast. Het is de Omroep West verjaardagskalender in het Omroep West Blauw. En hij is voor Dirk van den Bos. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: U was al lekker de plantjes aan het sproeien, hè, toen ik hier aankwam.
3: Ik was de plantjes aan het sproeien. Ja, dat moet met die eten wel eens morgens.
2: Hebben ze veel water nodig?
3: Nou, dat, ja, zeg het bijna van wel, ja.
2: Maar ja, als ze dat water krijgen, dan groeien ze ook wel weer.
3: Ja, groeien ze mooi, ja. Dan staat het weer mooi voor de deur.
2: Sowieso viel me op. Het is een soort, hoe zeg ik het? Een buitentuin, een openbare buitentuin hier op de stoep, of niet?
3: Nou,
2: er ligt van alles.
3: De hele buren die hebben altijd plantjes en de kinderspeelgoed. En,
2: Ja.
3: Een gezellige buurt, laat ik het zo maar zeggen.
2: Want iedereen is dan in die zomer lekker buiten hier?
3: Altijd buiten zitten ze.
2: Ja. En het gaat allemaal goed met de buren?
3: Ja, prima. Gelukkig wel.
2: En u zit er dan lekker bij? Of,
3: Nou, soms. De ene keer wel, de andere keer niet. Meestal zit ik op mijn volkstuin. Aan de overkant heb ik een volkstuin met kippen. En, ja. Dus, ja.
2: En ik zag hier nog een Chinees restaurant vlakbij.
3: Op het hoekje. Ja.
2: Ik vraag me altijd af, als je daar vlakbij woont, ga je dan ook heel vaak Chinees halen?
3: Of? Nou, soms eens in de maand of zo. Oh. Weet je, het legt er maar net aan. Vroeger zat er een Spanjaard en wat een natuurlijk doejaardig restaurant op de hoek.
2: Ja.
3: Dat is nu een soort hotel geworden. En dan hebben we aan het eind van de straat Hydra. Dat is een partyboerderij. Voor bruiloften, partijen. Ja.
2: Dat allemaal in Leidschendam dan bij de Westvlietweg?
3: Bij de Vliet was vroeger een hele grote camping ook. Maar dat is niet meer. Ja. Er staan er geloof ik 1 of 2 caravans staan er nog.
2: Oh,
3: Maar dat is weer gemeente Den Haag nu. Want zeg maar, als je de straat uitrijdt, rij je eigenlijk weer zeg maar naar Leidscheveen. Maar dat is nu ook weer Den Haag geworden.
2: Is dit ook het wijkje wat toen zo last had van die windmolen? Of eigenlijk nog steeds?
3: Dat staat aan de overkant.
2: Kijkt u daar ook nog steeds?
3: Nee. Ik heb er geen last van. Mooi luisteren. Iedereen wil stroom. En de een is erop tegen. Hij geeft wel eens slagschaduw bij sommige mensen.
2: Nee, dat was toen een heel verhaal. Hè? Dat Den Haag een windmolen neerzette op het terrein, op het grond van de gemeente Den Haag. Maar hier in de andere gemeente Leidschendam hadden ze er dan last van?
3: Ja, echt last van. Ja, hij zit echt net op de grens. Want zeg maar, als je de tunnel onderdoor rijdt, zit je weer in Den Haag.
2: Ja, precies.
3: Ja. Dat was vroeger Rijswijk of Voorburg.
2: En zijn er nog buurtbewoners vanwege die windmolen ook verhuisd? Of?
3: Dat weet ik niet. Kijk, je hebt zo'n ding eenmaal. Iedereen wil telefoon, iedereen wil dit, ze willen allemaal dit. En ze willen wel de lusten, maar niet de lasten. Laat ik het zo zeggen.
2: Hey, mooi bruggetje, want hier hebben we geen stroom voor nodig. Ja. De kalender, dat is gewoon eigenlijk wel een beetje ouderwets, hè? Dat het gewoon dit papier is.
3: Gewoon
2: kan. Oh ja, u heeft er nog een hangen inderdaad.
3: Ja, een hele ouderwetse.
2: Blader even naar de maand van uw verjaardag. Vind ik altijd wel interessant. Kijken of er iemand ook op dezelfde dag jarig is.
3: We gaan kijken.
2: En naar welke maand gaan we? Dat is dan ook altijd een vraag. We zijn al bij april.
3: Mei.
2: Mei. Oh.
3: 6 mei. Nee, niemand.
2: Dat is een mooie dag, 6 mei.
3: Ja.
2: Ze zijn dus mijn naam vergeten. Maar we zitten in de goede maand. Ik ben ook met een 6 in mei jarig, maar in 26 mei.
3: Oh, hier staat er nog niet op.
2: Wat is dit nou? Ik zie dat ik er dus niet op sta.
3: Nee.
2: Nou, dit kan toch niet? Maar weet je wie er wel op staat? De 23e?
3: Kasper.
2: De hond van Jorinda staat er wel op.
3: Nee, jij niet.
4: Ken je plaats?
3: Dan heb jij je huiswerk niet goed gedaan.
2: Ja. Nee, inderdaad. Ik weet mijn plaats alweer. Nou ja, goed. 26 mei dus en jij 6 mei, Dirk. Nou, krijgt hij een mooi plekje?
3: Kijk.
2: Oh, die andere gaat er echt uit.
3: Ja, die gaat er. Die is gelijk al 15 jaar oud, die kalender. En iedere keer verander ik dat, want de datums kloppen ook niet. Nee, de datums wel, maar de dagen niet. Dus zeg maar, hij staat nu zeg maar op dinsdag en dan is het de 7e, geloof ik. Dus.
2: Dan gaan we hem mooi naast de Comtoise-klok komt hij te hangen. Nou, veel plezier ervan.
3: Oké, dankjewel. Ja.
1: luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: 80 zijn weer helemaal terug.
1: En wat doet u nou zo'n hele dag?
2: Ik doe dus dingen die anders niet gedaan worden, omdat niemand anders het doet als ik ze niet doe. Gisteren had ik paperclips nodig. Nu paperclips, ik kom door paperclipsen. Circa 100 stuks. Iemand die nu gewoon aan het werk, zo'n dagelijkse werk heeft op kantoor, heeft natuurlijk geen tijd om dat na te tellen. Maar ik wel. Dat doe ik dan. En wat blijkt? Het zijn 91 stuks. Maar dat is geen circa 100 stuks.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West. Dit is Radio West.
4: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl. Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
6: Straks bij West wordt wakker praten we over fietsendiefstal in Katwijk en betaald parkeren bij station Ypenburg. Maar nu is het nieuws met Bob Brinkman.
7: Bij een voetbalvereniging aan de Boshuisarcade in Leiden is gisteravond iemand met een onbekend voorwerp op het hoofd geslagen. Er is een verdachte aangehouden. De politie zoekt getuigen na een ongeval op de Monsterseweg, de N211 in Poeldijk gistermiddag. Een bestuurder is daardoor gereden na een botsing met een fietser. En automobilisten die in de avondspits over de A4 bij Delft rijden stonden in 2025 aanzienlijk minder vaak in de file dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een jaarlijkse analyse van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Op sommige trajecten daar nam de spits zelfs met bijna 50% af. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje om 19:30. Nu het overige nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
9: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankautospuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
8: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
10: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen. Van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
8: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïnse president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Ongekende nieuwe krachten in Driefliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Driefliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Tot 10 uur. West wordt wakker.

Jarenlang moesten we wachten op het nieuwe album van Michael Jackson. Maar uiteindelijk was hij er, hoor, met ongeveer heel Nederland aan de televisie gekluisterd om hem te zien dansen in een parkeergarage.

0: Ja, meer. En daar zat ook een Nederlandse danser bij. Wist jij dat eigenlijk?
1: Bij Michael Jackson? Nee,
0: In de clip van Bad zat een Nederlandse danser.
1: Nee, dat wist ik niet. Nee.
0: Aziatische uiterlijk, verschrikkelijk goede danser. Zakdoek op zijn hoofd. Ze later nog een keer geïnterviewd. Ja, dat weet ik dan weer. Dit soort rare dingetjes die weet
1: ik. Ja, maar het is wel ook mijn jeugd. Want ik ben een jaarsje ouder dan jij, Pieter.
0: Ja, dat bedoel ik. Weer een uur. West wordt wakker voor de boeg met louter interessante onderwerpen. Ja, want op en rond de boulevard van Katwijk worden de laatste tijd veel fietsen gestolen. Er komen steeds meer meldingen binnen. Daarom gaat de gemeente vandaag flyeren om ervoor te zorgen dat mensen alert zijn en hun fiets goed beveiligen. We gaan erover praten met Jinte de Mol, oude hand medewerker openbare orde en veiligheid van de gemeente. Goedemorgen, Jinte.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goeie fietstocht gehad vanochtend?
2: Ja hoor, zeker.
0: Wat gaan jullie doen vandaag en waarom is deze actie zo nodig?
2: Wij gaan vandaag samen met de politie en de BOA's en de burgemeester ook gaan wij een actie houden op de toeristenmarkt in Katwijk aan Zee. En daarbij gaan we eigenlijk gesprekken met inwoners, maar ook met toeristen, over hoe kun je zelf je fiets beter beveiligen. Wat kun je nog meer doen? Daarbij komt ook de pers kijken. Daarnaast gaan we ook een flyeractie organiseren. Dus dan gaan we verschillende labels aan fietsen koppelen. Dat zijn gewoon willekeurige fietsen, om mensen te attenderen. Joh, let op, fietsendiefstal is een veelkomend probleem hier in Katwijk. Ja. En daar staan een aantal tips op wat je zelf kunt doen.
0: Oké, nou, kan je wat vertellen over het aantal fietsendiefstallen? Is er een stijging te merken?
2: Ik heb geen concreet aantal van het aantal fietsendiefstallen. Maar de politie ziet wel degelijk een stijging in het aantal meldingen wat binnenkomt. En dat zijn eigenlijk dan alleen maar de meldingen die bij de politie gemeld worden.
0: Wat is de oorzaak, denk je?
2: Ik denk dat hier in Katwijk heel veel mensen wonen, maar ook komen met veel elektrische fietsen. Vooral op drukke, warme dagen komen ze richting Katwijk, richting de boulevard. Dat zijn plekken waar veel mensen komen en gaan. En dan valt het niet heel snel op als de fiets gestolen wordt. Dat gaat tegenwoordig natuurlijk heel snel met van die lopers. Dus vaak hebben mensen dat niet eens door. En als ze dan toch de politie bellen, dan is vaak de dief al weg.
1: En welke maatregelen worden door de gemeente genomen om de diefstallen te verminderen?
2: Wij hebben natuurlijk vooral een preventieve kant. Dus wij hebben zoals vanmiddag een actie op de toeristenmarkt. Maar daarnaast organiseren we dus ook de labelsactie samen met de BOA's en de politie. We zetten verschillende borden in langs de wegen, de toegangswegen richting Katwijk. Als mensen meer richting het centrum en de boulevard komen, waar we eigenlijk wel een piek zien van het aantal fietsendiefstallen, worden mensen geattendeerd van let op fietsendiefstallen, groot probleem. En daarnaast zetten we ook gewoon de standaard communicatiemiddelen in.
1: Maar ik kan me ook voorstellen, want bij ons thuis wordt altijd gezegd, zorg dat je je fiets aan moeder aarde vastmaakt, dat er misschien ook behoefte is aan meer fietsnietjes, of hoe die dingen ook heten, waar je fiets letterlijk kan vastmaken aan iets, zodat die niet alleen op een sleuteltje staat. Is dat nog iets waar jullie naar aan het kijken zijn?
2: Ja, maar dat is dan weer een andere afdeling die erover gaat. Dus daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar dat nemen we inderdaad zeker mee.
1: Oké, helder, ja. En wat kunnen de mensen verder zelf doen om diefstal te voorkomen?
2: Het is belangrijk om je fiets eigenlijk altijd op slot te zetten. Dus ook als je denkt, ik ga me heel kort eventjes een winkel in het centrum. Zet hem gewoon vast. Probeer hem ook aan vaste objecten te zetten. Op de boulevard en bij de strandopgangen hebben we het over het algemeen wel verschillende fietsnietjes, fietsrekjes waar je aan vast kunt zitten. Daarnaast is het belangrijk om altijd een tweede slot te gebruiken. Dus naast een normale slot ook een ARD gecertificeerd slot. En dat zijn denk ik wel de belangrijkste tips die je zelf kunt nemen.
0: Uitstekende actie en goed om iedereen hier zo bewust van te maken. Jinte de Mol, oude hand, medewerker openbare orde en veiligheid. Dank je wel.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: goed.
1: Bente met 3-2-1 hier op Radio West.
0: Het mooiste woord van de regio.
1: Ja. Of we moeten je even bijpraten, denk ik, Meer. Want terwijl jij heerlijk aan het genieten was op Castlefest, gingen onze luisteraars net zo los als dat ze vorige week deden toen we hier samen waren.
2: Nice.
1: Ja, we hebben echt ongelooflijk leuke woorden binnen gehad. En het leeft, begint zo te leven in onze prachtige provincie, dat het een na het andere woord bij ons binnenkomt. Maar we hebben nog lang niet genoeg. Want in zo'n rijke taal als hier in Zuid-Holland moet er gewoon nog meer te vinden zijn, denk je niet?
2: Ik denk het wel. We hebben zoveel verschillende dialecten en dorpen en zo. Ik denk dat wij misschien zelfs nog meer in dat opzicht hebben dan Brabants. Want al het Brabants is hetzelfde en al het Fries is hetzelfde. Dus wij zijn gewoon een hele leuke, gevarieerde regio met heel veel mooie woorden. Wat zijn woorden die je hebt gehad de afgelopen dagen?
1: Ja, we hebben, hoe heet het? Ja, dan moet ik hem nu even uit mijn hoofd doen. Dat vind ik altijd lastig, want alles wat je opschrijft hoef je niet te onthouden, zeg ik dan altijd. Maar ja, wat zou nou het eerste zijn wat in mijn hoofd schiet? Wat hadden we gisteren ook alweer? Nee, je moet even mijn geheugen opfrissen. Want
2: ik
1: onze
2: weet in ieder geval dat vrijdag was er nog. Die had ik nog gesproken van tevoren. Helene had kapoetje opgegeven.
1: Ja.
2: Een ander woord voor lieve heersbeestje uit het Westland. Dat vond ik ook een hele schat. En in die week hadden we natuurlijk ook de gaapstok, de bijnaam voor de listenaren. En ja, woensdag hadden we, dat was leuk, vorige week woensdag, daar ging iedereen ook op los, een zandwinkel beginnen. En dat betekende dat iemand overleden was. Daar kwamen ook heel veel reacties op van aan de andere kant van het gras wonen. Dat soort woorden allemaal. Dus dat waren hele mooie. Ik ben ook benieuwd naar namen en woorden voor gerechten. Want ik weet dat wij vroeger op Nieuwjaarsdag, maar ik weet dus helemaal niet of dat Wassenaars is of dat van mijn moeder van de Betuwe weer is. Maar wij aten op Nieuwjaarsdag altijd blote billetjes of blote kindertjes in het gras. En dat waren witte bonen en snijbonen en worst. En dat was de traditionele nieuwjaarsmaaltijd.
1: Ja.
2: Dus dat is ook zoiets. De naam van een streekgerecht misschien.
1: Ja, vergeten groenten, streekgerechten. Er zijn natuurlijk heel veel dingen te verzinnen waar zeker op regionaal niveau andere namen voor bestaan dan we in het ABN gewend zijn. Dus dat vind ik een hele goede toevoeging. Ja, ik was al druk aan het scrollen ondertussen, want onze Marjolein is oma geworden. Dus echt, die hele WhatsApp stond ermee vol. Maar ik vond het woord bullebak ook wel leuk. Die werd ingestuurd door Joke in Gouda aan de Gouwen. En eens per jaar komt er een boot troep en wildgroei uit het water halen. En mijn moeder zei altijd, oh, ze halen de bullebakken uit het water. Nou, dat vond ik ook zo mooi. Terwijl een bullebak is toch een heel klein beetje een pestkop. Zo zit
2: ja,
1: dat weer
2: precies
1: in mijn hoofd. Dus ja, dat was dan een van de voorbeelden die ik voorbij heb zien komen. En ja, nogmaals, blijf ons informeren. Dat kan natuurlijk op WhatsApp met 070-307-8080. En natuurlijk naar westwordwakker@omroepwest.nl.
2: Ik ben reus benieuwd wat jouw inzending is.
1: Ja, absoluut. Want we zijn nog lang niet vol. Nog lang niet vol.

0: Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, zaterdag live op TV West vanaf 3 uur.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
13: Bijna 7:30 precies, op 15 seconden na. Tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
14: Hele goedemorgen, Pieter. En goedemorgen, Meer.
15: Goedemorgen.
14: De politie zoekt getuigen na een ongeval op de Monsterseweg, de N211, in Poeldijk gistermiddag. Een bestuurder is daardoor gereden na een botsing met een fietser. Het ongeval gebeurde rond 4 uur, ter hoogte van hectometerpaal 12,6. Volgens de politie stak de fietser de weg over vanwege een afsluiting van het fietspad toen hij werd aangereden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is er toen na de aanrijding vandoor gegaan. En dat is strafbaar, daarom nu een getuigenoproep. Er zijn steeds meer meldingen van fietsendiefstallen op en rond de boulevard van Katwijk. Dat komt door drukte op warme dagen, waardoor het minder opvalt dat fietsen gestolen worden. Daarom gaat de gemeente Katwijk vandaag een actie houden bij die boulevard, om ervoor te zorgen dat mensen alert zijn en hun fiets beter beveiligen.
16: Het is belangrijk om je fiets eigenlijk altijd op slot te zetten. Dus ook als je denkt, ik ga me heel kort eventjes een winkel in het centrum, zet hem gewoon vast. Probeer hem ook aan vaste objecten te zetten. Daarnaast is het belangrijk om altijd een tweede slot te gebruiken. En dat zijn denk ik wel de belangrijkste tips die je zelf kunt nemen.
13: Jinte de Mol, oude hand van de gemeente. Eerder vandaag bij West wordt wakker hier op Radio West. En slecht nieuws voor de luisteraar die nostalgische gevoelens krijgt als hij of zij dit hoort. Zegt dat je wat, Pieter?
14: Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik hier met de kinderen nog wel eens naar toe geweest ben.
13: Ja, The Jungle Show. In familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Dat schrijft pretpark nieuwswebsite Loopings. De Jungle Show was een poppenshow over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Heb je dat wel eens? Nou, deze ooievaar wel in ieder geval. En tussen bewegende bloemen, dieren en een pratende boom zichzelf ineens terugvindt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991. Ja. Toen is hij daar gestart. Tot na de orde niet meer op te voeren. En nu heeft het management toch de pittige knoop doorgehakt. De Jungle Show komt niet meer terug. Op deze manier wil het park ruimte creëren voor nieuwe projecten. Maar de 35 jaar oude decors worden wel opgeslagen. Dat belooft Drievliet in ieder geval.
15: Ja, Studio Sport besloot ook al een keer hun opener te wijzigen. Ik denk dat ze terugkeren op hun besluit.
13: Die opener waar toen heel veel boze brieven over kwamen. Ja. Dat ze dat weer hebben teruggedraaid. Ja, ik weet niet of de stoffige poppen van de Drievliet Jungle Show de opener van de NOS Studio Sport kunnen evenaren. Maar
15: je weet maar nooit. Ja, daar hebben ze nou een stofzuiger voor uitgevonden, Bob. We gaan praten over het weer. Dat doen we natuurlijk met Huub Misee. Huub, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Pieter. Het is weer warm. Hè. Dat is het inderdaad. Al 20 graden op verschillende plaatsen. En het is dus wat warmer dan gisterochtend. De lucht is ook vochtiger geworden. Dus de warmte krijgt een drukkend karakter. Dat betekent wel dat we naast de periode met zon later vanmiddag wel een enkele regen- of onweersbui tegemoet zouden kunnen zien. Plaatselijk. Dat is nog altijd even afwachten. Maar het kan. Neem voor de zekerheid regenkleding mee. En dan bedoel ik bijvoorbeeld ook fietsers die naar hun werk fietsen en dan vanmiddag terugfietsen. Want dan zou er misschien juist een bui kunnen vallen. En dat ik dan zelf niet hoef te zien dat fietsers zonder regenkleding door zo'n bui heen fietsen. Want dat is natuurlijk zonde.
13: Maar dat is vreselijk om te zien, Huub, kan ik me voorstellen.
17: Ja, ja. Ja, precies.
13: ik ga denk ik dan zonder regenkleding. Want weet je hoe fijn ik het eindelijk vind dat er eens een keer regen gaat vallen?
17: Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk weer wat anders. Hè. Een bui kunnen we echt absoluut wel gebruiken zonder meer. Dat weten we uit alle nieuwsberichten. Warm wordt het dus 32 graden, maar vanmiddag wordt de wind wat meer zuidwest tot west. En dan wordt het aan de stranden, aan de kust wordt het met 24 graden duidelijk wat minder warm. Aangenamer zou ik willen zeggen. Vanavond opklaringen, ook vannacht nog een kleine kans op een regen- of onweersbui. Het wordt vannacht weer niet veel kouder dan 19 graden. Morgen hebben we periode met zon. Blijft dan op de meeste plaatsen droog. 24, 25 graden, weer zo'n heerlijke dag. Donderdag is het tijdelijk wat koeler met een westenwind. Het wordt dan 22 graden. Er zijn wel weer perioden met zon. Later ook weer een kleine kans op een buitje. Dat zou weer kunnen. Vanaf vrijdag gaat de temperatuur weer langzamerhand omhoog. En voor het weekend zie ik eigenlijk alweer temperaturen van 5, 6, 27 graden. En volgende week, ja, hoe verrassend, er verandert weinig.
15: Ja, ik wou gaan zingen. I'm singing in the rain, I'm singing in the rain.
17: Dat kan je tijdelijk doen.
15: Dat worden hele korte liedjes. Ja. Dat is eigenlijk wat ik zojuist
17: had. Zo is dat.
15: Ja. Hey, Huub, dank je wel.
17: Ja hoor.
13: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Ik denk dat deze film kwalificeert voor meest bekeken in gezin Tammens. En ik ben ooit op, wat was het, 8-9-jarige leeftijd naar de bioscoop geweest om hem te zien. Grease. En een van de nummers hieruit was natuurlijk You're the One That I Want van Olivia Newton-John en John Travolta. Zo is het 8 minuten over 7:30 geworden. En gaan wij eens even luisteren naar de rustgevende klanken in dit geval van Unemployment Benefit 40. Oftewel UB40 met Where Did I Go Wrong. Heerlijke muziek, zoals altijd, hier op Radio West. Ja, dat is onze taak bij West Wordt Wakker. Lekker op het gemak wakker.

0: 11 minuten over half 8. Je luistert naar West wordt wakker. Al jarenlang wordt erover gesproken. Bij de Park and Ride van station Ypenburg moet je voortaan betalen voor je parkeerplek. Tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt druk gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die tegenover het station ligt. Verslaggever Lieve Versloten is ter plaatse om te kijken of de mensen inderdaad niet blij zijn met de betaalde parkeerplek.
1: Ik hou niet van betaald parkeren. Overal is betaald parkeren en de enigste wat de overheid weet is alleen maar betalen, betalen, betalen.
2: Ja, ja. En jullie zijn hier met een busje voor de hele dag, of?
1: Nee, we gaan zo weg.
2: Omdat het betaald parkeren is?
1: Ja.
2: Oh ja?
1: Ja, zeker.
2: En anders konden jullie hem hier gewoon neerzetten op dit parkeerterrein?
1: Nee, we zetten normaal niet hier, maar een collega komt hier aan. Dus we zijn op hem aan het achter.
2: Een soort carpoolen zijn jullie aan het doen.
1: Ja.
2: Ja. Maar ja, dat kan. Daar moet je dan straks voor betalen.
1: Ja, klopt.
2: Ja. Dus dan moeten jullie een andere plek zoeken daarvoor?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Waar gaan jullie kijken? In de wijk, of?
1: Ja, in de wijk. Ja. Want hier verderop heb je ook gratis parkeerplaatsen. Dan kunnen we daar naartoe gaan.
2: Ja, ja, wel zo makkelijk dan maar. Hè?
1: Ja, klopt. Ja.
2: Wat gaan jullie vandaag doen? Ik zie een werkbus. Werkkleding.
1: We gaan samen met mijn collega gaan we een... hoe noem je dat? Ik ben even zenuwachtig. We gaan een... hoe noem je dat? Dakkapel maken. Och.
2: Was dakkapel?
1: Ja, ja. Okay. Hoe noem je dat? Ik ben even zenuwachtig. We gaan een... hoe noem je dat? Dakkapel maken. Och.
2: Was dakkapel?
1: Ja, ja.
2: Okay. Ja. Nou, succes ermee.

wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. In ieder geval voor ja, mensen zo om, die gaan carpoolen is het onhandig. Ja, en verder is het, wat is het, 7:15 in de zomervakantie. Dus het is op dit moment ook nog niet echt heel erg druk. Dus ik zie ook nu eventjes geen mensen die met de auto aankomen om nog eventjes aan te schieten. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.

0: Lekker hoor, die muziek van Claude hier op Radio West. Tenminste, ik zit daar wel van te genieten meer. Heb jij dat nou ook?
1: Absoluut, maar ik vind ook altijd nummers met twee talen erin. Zoals Bluff, die heeft ook zo'n nummer inderdaad. Met Nederlands en Engels, met de Counting Crows.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook altijd lekker gewoon. Dat er opeens twee talen door elkaar gaan.
0: Het blendt gewoon dan heel erg goed.
1: Het blendt helemaal. Dat mooie Nederlandse woord.
0: Even lekker blenden.
1: Even lekker blenden.
0: Wat weer iets anders is als een bladder, want daar hebben we het ook over gehad. Dat is iemand zonder haar.
1: Okay.
0: Ja, we hadden het over regiowoorden. Bladder, heb ik het ook nog over gehad.
1: Een bladder, ik had aan een blaas zitten denken. Maar dat is iemand zonder haar. Ja, kaal, geestig.
0: Ja, dat was ze Leiden weer. Hè? Oh, we gaan van rechts naar links door onze prachtige provincie heen.
1: Ja, we puzzelen gewoon wat af met al die dingen.
0: Ja, ik vind dat een mooi bruggetje. Ja, nou, want volgens mij gaan we iets heel leuks doen na 8 uur. Dus nog niet, hè, luisteraars.
1: Nu nog niet bellen, maar na 8 gaan we hem weer weggeven. Het enige echte Omroep West puzzelboekje. Een denksportpuzzelboekje met leuke foto's van ons allemaal op de voorkant. We staan er allemaal te shinen hier, de presentatoren van Radio West. Maar dat niet alleen. Van sudoku's, doorlopers, kruiswoordpuzzels, Filipino's. Het staat er allemaal in. En jij kan dat lekker met pen en papier gaan oplossen. En dan heb je gewoon heerlijk wat ze doen deze zomer. Heb je nou zin om nu al te puzzelen? Want dat vind ik ook even leuk om te zeggen. Op onze app staat elke dag staan nieuwe puzzeltjes, sudokus en zo. Maar dat doe je dan digitaal. Dus als jij meer een papieren persoon bent, na 8 geven we dat puzzelboekje weg.
0: Ik denk dat iedereen nu al... Waar heb ik mijn telefoon ook alweer gelaten? Weet je wel, dat soort

0: teksten. Dat is nu nog niet, hè? Want als ik nu het nummer ga noemen, heb je zomaar kans dat mensen gaan bellen.
1: Maar nee, ik hang even... op. Nee, ja. Ik ga je nog niet antwoorden. Nee, nee, ja, na achter.
0: Maar schrijf alvast op 070-390-5454. Dat is het 070-390-5454. Na 8 uur, ja, dan kan je zomaar je puzzelvaardigheden gaan verbeteren. The Fab Four, zo werden ze genoemd. Ik vond ze fantastisch. The Beatles op Radio West met In My Life.

Wat een multi-instrumentalisten waren het toch, de mannen van de Beatles. Speelden van alles en maakten muziek waarbij ook muziekkenners zich af en toe verbaasden hoe jongens van net in de 20 van deze prachtige muziek konden componeren. En daarmee werden ze natuurlijk niet voor niets een van de grotere bands uit de jaren 60 en bereizen nog steeds hier op Radio West. En zo is het 8 minuten voor 8 geworden. Luister je naar West wordt wakker en naar Katrina and the Waves.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Straks gaan we naar Rotterdam The Hague Airport. Een hele drukke dag naar verluid. Maar nu eerst het nieuws met Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
12: De politie zoekt getuigen na een ongeval op de Monsterseweg, de N211, in Poldijk gistermiddag. Een bestuurder is daar doorgereden na een botsing met een fietser. Het Dakota-vliegtuig, dat als decorstuk diende in de musical Soldaat van Oranje, verhuist terug naar Aviodroom in Lelystad. 15 jaar lang werd dit vliegtuig uitgeleend door het museum en stond het bij de theaterhangar van Katwijk. En automobilisten die in de avondspits over de A4 bij Delft rijden, stonden vorig jaar aanzienlijk minder vaak in de file dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Op sommige stukken nam de spits zelfs met 50% af. Meer regionieuws hoor je om 8:30. Nu het overige nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
14: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
13: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
7: Enerzijds is Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds een grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
13: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En voor het verkeer gaan we naar de AWB, naar Rijn Baartmans. Goedemorgen, Rijn.
15: Weinig files in regio West vanwege de zomervakantie. Wel op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een kapotte auto op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over.
16: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
17: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
18: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
17: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
19: De ziel krijgt vleugels. Toverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
20: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ray Tyler en Shaking Stevens gaven elkaar de hand. En
1: wacht
0: te
1: even
0: zingen.
1: Hoor. Ik moet even kijken, is het nou een 7 of een 8?
0: Een 7 of een 8?
1: Ja, want ik ben die Sudoku aan het doen.
0: Ah, jij zit even lekker te puzzelen.
1: Ja, ik zit gewoon onbehoorlijk door jou heen te praten.
0: Het is echt
1: sorry,
0: niet te geloven. Nee, maar
1: ja,
0: dat maakt ook helemaal niet uit.
1: Ik ben echt zo bezig meteen met die puzzel. En ik hou zo van Sudoku's. Want dan klopt het uiteindelijk allemaal. Want je moet 9 getallen invullen en... Hey, nou ben ik het kwijt. Wacht even. Ga ik weer even overnieuw beginnen. Ga jij verder vertellen, sorry.
0: Nou, daar komt ie, hoor. West,

0: Ja, met een mooi woord heet dat een disclaimer. Let op, als je dat puzzelboekje te pakken hebt, die je kan krijgen als je nu belt naar 070-390-5454. Dat is 070-390-5454. Dan gaat je dit ook overkomen. Net wat meer met mij gebeurde. Dan ineens ben je zo in je koker. Dan ben je alleen maar aan één ding aan het denken. Dan vergeet je boodschappen te doen. Voor je het weet, heb je de deur niet open gedaan voor iemand die al ongeveer een anderhalve minuut op de deurbel staat te drukken. Pakketbezorgers helemaal in paniek.
1: Familie verhoort, want jij bent aan het puzzelen. Alleen nog maar lekker of die sudoku's aan het doen. Een paardensprong, een kruiswoordpuzzel. Het staat er allemaal in. Het is een extra gezellig boekje, omdat onze foto's van de prestatoren er ook op staan. Dus het is een echt Radio West puzzelboekje om je tanden in te zetten en ook lekker van te smullen.
0: Ja, dat vind ik dus ook. Nou, laten we eens even kijken of we iemand aan de telefoon kunnen krijgen. Want er wordt volgens mij volop gebeld, want het knippert aan alle kanten hier aan de zijkant in mijn ooghoek meer. Dus als jij eens eventjes, zoals een goed kandidaat notaris betaamt, er eens even eentje selecteert, dan denk ik dat wij nu een potentiële winnaar aan de telefoon hebben. Goedemorgen, met wie hebben wij het genoegen?
2: Hey, goedemorgen, met Esmee.
0: Hey Esmee, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je dacht bij jezelf, ik pak de telefoon, ik wil eigenlijk net zo in verwarring raken als Merel raakte net.
2: Ja, nou ja, het is eigenlijk meer, ik geef het boekje aan iemand anders, aan mijn moeder.
0: Oh, dat is lief.
1: Wat lief.
2: Want die puzzelt altijd.
0: Nou, dan denk ik dat dat een dubbel goede reden is dat jij even de telefoon hebt gepakt en hebt geprobeerd te bellen. En ja, in ieder geval gefeliciteerd, want laat even één ding duidelijk zijn. Je was niet de enige die belde, dus ik ben ongelooflijk blij dat je er tussendoor gekomen bent.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Nou, Esmee, blijf even hangen. Gaan wij het lekker afhandelen. Ja.

0: Een liefdesverklaring van Guus Meeuwis hier op Radio West. En dat allemaal bijna 8:11. Het woningtekort is groot. Er moeten tienduizenden nieuwe woningen komen. Maar waar? Op deze schaarse grond in onze regio willen we niet alleen maar bouwen, maar ook parkeren, winkelen, ondernemen en wandelen in de natuur. Hoe verdelen we deze ruimte dus zo goed mogelijk? Ik ga erover praten met politiek verslaggever Marijn Kramer. Marijn, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Pieter.
0: Goedemorgen. Voorzieningen staan in Nieuwewijk snel onder druk. Dat horen we natuurlijk wel vaker. Marijn, jullie hebben met projectontwikkelaars gesproken. Wat voor dilemma's zijn er als het gaat om voorzieningen?
1: Hij komt eigenlijk heel snel in een soort kip-en-ei verhaal terecht. Een voorziening is eigenlijk pas rendabel op het moment dat er mensen ook gebruik van maken. En ja, daar zit precies die crux. Het is een vrij simpele stelling eigenlijk. Er worden steeds meer wooncomplexen gebouwd. Er komen steeds meer mensen in wijken te wonen. Maar terwijl zo'n nieuwe wijk gebouwd wordt, kan het soms lang duren voordat er een supermarkt in de buurt is, of een huisarts is, of er een basisschool in een wijk terechtkomt.
0: Ja, een kip-en-het-ei verhaal, hè? Maar hoe uitziet dat dan?
1: Nou, een voorbeeld wat wij in de regio hebben is bijvoorbeeld dan de Binkhorst. Hè. Dat is natuurlijk die nieuwe wijk die in Den Haag gebouwd wordt. Een paar maanden geleden moest de basisschool, KC de Bink, daar bijna sluiten, omdat er te weinig leerlingen waren. Nou ja, en je weet hoe schoolsubsidies werken. Hoe minder leerlingen er zijn op een school, hoe minder subsidie een school krijgt. Waardoor die school dus op dat moment ook moest sluiten. Althans, dat was bijna het verhaal. Dat is precies het kip-en-het-ei verhaal. Er zijn tot het moment dat er voldoende huizen zijn, eigenlijk te weinig kinderen die daar naar school kunnen. En die school is ondertussen ook berekend op het potentieel aantal leerlingen. Dus op het moment dat de wijk af is. En nou ja, dan lijkt het dus alsof er weinig behoefte is aan zo'n school. Maar ondertussen is zo'n wijk ook nog niet af. Dus kan je eigenlijk niet echt stellen of er nou wel of geen behoefte is. Nou, dus het zou kunnen dat die behoefte er straks wel is. En daarom laat je dan bijvoorbeeld zo'n school straks wel staan met volle capaciteit.
2: Maar dat klinkt dus als een hele ingewikkelde, Marijn. En speelt geld dan ook een belangrijke rol bij het inplannen van die voorzieningen?
1: Zeker. Feit is natuurlijk dat voorzieningen eigenlijk weinig geld opleveren voor een ontwikkelaar. Een ontwikkelaar die bouwt natuurlijk huizen. Die huizen die kunnen in de verkoop. En dat levert natuurlijk gewoon direct geld op in die zin. En bijvoorbeeld een school of iets dergelijks. Ja, dat zijn natuurlijk maatschappelijke voorzieningen. Dat levert weinig op in die zin. Daar moet wel bij gezegd worden voor scholen bijvoorbeeld. En voor sommige theatergebouwen. Daar staat de gemeente voor aan de lat. De gemeente die moet zelf namelijk investeren in dat soort, in dat soort voorzieningen. Maar als het dan bijvoorbeeld gaat om een supermarkt of iets dergelijks. Of noem een ander soort, een Ethos of iets dergelijks. Een ondernemer die zo'n winkel heeft. Ja, die moet zelf de afweging maken van ga ik in zo'n wijk zitten die ja of nee. En op het moment dat er weinig mensen zijn, ja, dan zal zo'n supermarkt zeggen van ja, sorry jongens, allemaal leuk en aardig, maar er wonen te weinig mensen, dus ik kan hier niet rondkomen.
0: Ja, blijft bijzonder, hè, want het is nog niet de eerste wijk die ze bouwen. Maar wat vinden projectontwikkelaars zelf eigenlijk? Hoe moet het ontwikkelen van voorzieningen dan beter gaan?
1: Nou, het laatste ei is daar nog niet over gelegd, om het maar zo te zeggen. Om even terug te komen op het kip en het ei. Nee, kijk, we hebben natuurlijk ook gesproken met de brancheorganisaties en met projectontwikkelaars voor onze verhalen. We hebben gesproken met bijvoorbeeld brancheorganisatie NEPROM. En die zeggen eigenlijk vaak dat, of tenminste projectontwikkelaars die verzinnen bijvoorbeeld zelf wat. Bijvoorbeeld als ze een nieuwe wijk ontwikkelen. En ze komen er dan vaak achter dat een gemeente eigenlijk nog een beetje achterloopt met het idee van wat heb ik hier nu eigenlijk nodig vanuit maatschappelijk oogpunt. Dus bijvoorbeeld een sportvereniging, een huisarts, al dat soort maatschappelijke voorzieningen, die zijn op het moment dat een nieuwe wijk bedacht wordt, zijn nog niet verzonnen. Zeggen die projectontwikkelaars. Dus wat die projectontwikkelaars eigenlijk graag willen, is dat de gemeente van tevoren al met zo'n ontwikkelaar in gesprek gaat. Uitlegt van, hey, dit wil ik hier hebben. Ik wil hier de huisarts, ik wil hier de school, ik wil hier de sportvereniging. Dus dat ook zo'n projectontwikkelaar mee kan denken over van, ja, hoe gaan we dat dan soort vermengen tot een goede balans? En nou, op het moment dat dat dan gelukt is, ja, dan kan je spreken van een wijk die echt af is. En dan voorkom je ook dat er dus te weinig voorzieningen zijn.
0: Ja, helder, helder verhaal. Ik wil je bedanken, Marijn.
1: Yes, jullie ook bedankt.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Heerlijke muziek van Neil Diamond hier op Radio West. En we luisterden naar Song Sung Blue.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, we hebben heel veel leuke woorden ontvangen via mail en WhatsApp. En een daarvan was van Joke uit Gouda. Zij deed ook een duidelijke duit in het zakje. Want ja, wat jij schreef, Joke, goedemorgen overigens.
2: Goedemorgen, Pieter. Overigens, ik ben geboren in Gouda, maar ik woon in Rijswijk.
0: Jij woont in Rijswijk. Ja, dat is dat had ik er wel even bij moeten zeggen natuurlijk, hè? Dat had ik er wel even bij moeten zeggen.
2: Ik ben wel een hele trotse Goudenaar nog steeds, maar, want ik ga er heel veel heen. Maar ik woon al heel lang ook in Rijswijk. Ja, en ook een hele fijne gemeente overigens.
0: Maakt ook helemaal niet uit hoor. Ik blijf ook nog steeds trots op mijn geboorteprovincie. Dat is namelijk Friesland, maar daarover later meer. Nee hoor. Ik vond het wel verrassend, Joke, trouwens, wat je binnenbracht. Want jij hebt het woord bullebak genomineerd. Maar in mijn hoofd was het een totaal andere betekenis. Verklaar je nader.
2: Nou ja, ik woonde dus in Gouda. Ben geboren. Ik ben geboren in de Hoge Gouwen. En ik keek op de visbanken. En wij speelden ook altijd op de visbanken. Op die paaltjes en die bakken. En weet ik het om. Mijn moeder zei dus altijd van als jullie gaan buitenspelen, let op. Want er zitten bullebakken in het water. En als ze je pakken, dan word je naar beneden getrokken. Nou ja, oké.
0: Okay. Oh, gezellig. Dus,
3: lekker bang maken, Joke. Lekker bang maken.
2: Dat was in die tijd. Ja, we hadden niks. Ik woonde daar in een straatje in Gouda. Bij de Gouwen. Bij de visbanken. Ik weet niet of je het kent. Maar in elk geval midden in de stad. Dus de hoek om het stadhuis. En je had eigenlijk geen veldjes om te spelen, dus dat was ons speelplekje. En ja, we hadden nog geen zwemdiploma. Dus ja, je moest niet in het water zien te vallen. Dus ja, ik vind het heel knap van mijn ouders dat ze ons zo lieten gaan met mijn moeder. Maar goed, we hebben er ook heel goed opgelet. En ook met de buurkindjes, we vielen nooit in het water. Maar dan eens in het jaar, misschien wel twee keer per jaar, dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat we voor het raam vaak stonden, dus het zal wel in de winter geweest zijn, ook met slecht weer. Kwam er een boot voorbij. En die boot die haalde dus al het blubber en troep uit de Gouwen. En dat zat er, ja, met sliert hing het aan zijn moeder. Aha, nou komt hij de bullebakken uit de sloot halen. Let maar goed op. Hebben jullie voorlopig geen last van deze bullebakken, maar er komen vast weer nieuwe in de sloot. En opletten, anders trekken ze. Dus, nou, ik vond dat altijd zo'n spannend verhaal. Dus ik ben helemaal geobsedeerd door het raam te kijken naar wat die man eruit en hoe die bullebakken eruit zagen. Nou ja, dat waren gewoon verslierten met, ja, denk ik, met planten of weet ik veel. Maar in mijn beleving waren dat allemaal soort lappen van jurken en rokken en dode bullebakken, mensen, weet ik veel.
3: Ik kan me ook voorstellen dat dat best wel spannend was. Een beetje nachtmerrieachtig, dat je er misschien een tekening van maakt of zo.
2: Misschien was het ook wel gedaan met meer. Het zou kunnen, dat kan me niet meugen. Maar dit weet ik wel. Want het kwam eigenlijk door die woorden. Toen dacht ik ineens van, oh ja, want dat zei mijn moeder altijd. En dan moesten we altijd zo goed opletten.
3: Voor de bullebakken, prachtig.
2: En ik zie die boot nog echt. Ik zie me voor het raam staan en ik zie die boot ook nog langs gaan met die grote schep. En dan al die troep eruit hadden, hing er aan. Dus ja, het was echt. Ja, ik vond dat. Nou ja, nou, dan had ik het een beetje gelezen dat het gewoon helemaal niet. Dat was wel een bullebak, is volgens mij iemand die een Noors persoon is of zoiets, dacht ik.
3: Ja, een pestkop. Iemand die allemaal andere mensen zit te intimideren, is het woord zo. Dat wilde ik zeggen.
0: Ja, en grappig, Joke, hè, dat is denk ik een beetje een generatiedingetje. Dat in de opvoeding, ik weet niet of dat in dat wereldberoemde boek van Dr. Spock gestaan heeft. Maar pas op, want anders. Dat was wel een heel klein beetje een opvoedstijl. Hè. En dan moet je kijken, dan heb je nu in 2026 nog steeds een herinnering aan het woord bullebak. Het is toch niet te geloven?
2: Ja, dat echt toen door jullie ook van woord hadden, toen kwam het ineens weer boven. Ja, daar ben ik de baal ook niet aan, nooit niet. Maar toen kwam het weer boven, denk ik, nou ja, ik ga het maar eventjes naar jullie toe zenden en dan zie ik het wel.
0: Ja, nou, fantastisch. En je ziet het, zomaar ineens ben je om 7 minuten voor 8:30 gewoon in de hele provincie te horen, Joke.
4: Ja, inderdaad. En nou ja, misschien wel meer mensen van het woord bullebakvorm zijn ze ook wel door de ouders of de moeder ook gewaarschuwd voor de bullebak in het water.
0: Ja, geweldig. Nou, mocht dat zo zijn, jullie horen net het verhaal van Joke. Laat ons dat ook weten op WhatsApp, want we lezen, Meer en ik, weer heel veel op dit moment op WhatsApp als het gaat om mooiste woorden uit de regio op 070-307-8080. Of pak gewoon de e-mail.
3: Zeker. En ja. Herb Jan die had natuurlijk ook nog Gouda noemde hij. Vandaar worden de bewoners kaaskoppen genoemd.
0: Oh, kijk.
3: En
0: ja.
3: In Bodegraven worden bewoners Borft genoemd.
0: Ja, zo wordt het dorp volgens mij genoemd. Borft.
3: Dat vond ik ook een hele grappige. Maar als je dus dat meer hebt, inderdaad, mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl. Want wij houden van mooie woorden uit de regio.
0: Joke, dankjewel hè.
4: Ja, graag gedaan. Fijne uitzending.
1: Luister naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: En gaan we in gesprek met de bollensector van, hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. Nou, hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: 8:30 geweest, tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
13: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Meer.
14: Goedemorgen.
13: Voetbalclubs in het Westland willen ondanks de aankomende droogtemaatregel minimaal 1 keer per week de velden kunnen sproeien. Vanaf morgen geldt een verbod om oppervlaktewater te gebruiken. Vanaf dat moment mogen onder meer bedrijven, gemeenten, sportverenigingen en inwoners geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. De glastuinbouwsector heeft een uitzondering op deze regel. De 16 verenigingen die in en rond het Westland zijn aangesloten bij de federatie VEVO West willen ook diezelfde uitzondering, schrijft de lokale omroep WOS. Want zonder water kan volgens de verenigingen schade ontstaan, waardoor de velden langer onbespeelbaar blijven. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg in Den Haag, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door mensen die het OV gebruiken, door omwonenden en door mensen die op de politieacademie zitten, die tegenover het station ligt. Deze ochtend is er echter nog wel wat onduidelijkheid rondom het wel of niet betalen. Je hoort verslaggever Lieve van Sloten.
15: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
13: En het Dakota-vliegtuig dat als decorstuk diende in de musical Soldaat van Oranje verhuist terug naar Aviodroom in Lelystad. De organisatie van de onlangs gestopte musical heeft dat bevestigd. Jarenlang was het iconische Dakota-vliegtuig een van de grote decoraties bij de theaterhangar in Katwijk. Heb je het gezien, Pieter, Soldaat van Oranje?
12: Nee, ik ben een van de 5 Nederlanders die niet geweest is.
13: Nou, het is gestopt, dus ik kan je een spoiler geven. Op een gegeven moment gaan de grote hangardeuren open, dan kijk je naar buiten en dan staat daar op een gigantisch stuk asfalt stond dat Dakota-vliegtuig. Daar kwam dan koningin Wilhelmina uit, moet ik het heel even goed zeggen.
12: Ja, dat klopt.
13: dat inderdaad. En dan stonden de andere castleden rond dat vliegtuig het Wilhelmus te zingen. Indrukwekkende scène. Lucht- en ruimtevaartmuseum Aviodroom bood destijds aan het begin een van de vier historische Dakota-vliegtuigen uit om te gebruiken. Het toestel werd gedemonteerd en naar het vliegveld Valkenburg in Katwijk vervoerd. Heeft daar dus 15 jaar gestaan. De langslopende musical in Nederland werd op 12 juli definitief voor het laatst opgevoerd. Het vliegtuig gaat dus terug. Wanneer die precies weer te zien is in het Lucht- en Ruimtevaartmuseum Aviodroom is niet bekend.
12: Voor het weer gaan we naar Huub Musee. Huub, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Ja, het rare in zo'n Dakota is, als je daar instapt, dan moet je helemaal schuin omhoog lopen om naar je stoel bijvoorbeeld voorin te gaan kunnen zitten. Want zo'n toestel staat al in het Aviodroom en het is een bijzonder toestel. Het is wel heel mooi. Ja,
13: waarom moet je dan schuin omhoog lopen? Wat heeft dat voor nut?
14: Dat heeft geen nut, maar die voorwielen die staan veel hoger dan, dan het achterwiel. Dus het is een beetje een merkwaardig toestel. Maar zo waren ze vroeger allemaal.
13: Maar waarom hebben ze dat gedaan als het toch geen nut heeft?
14: Omdat het toen nog niet anders ging. Ze hebben ze gewoon verbeterd.
13: Ze hadden voor de achterwieltjes hadden ze geen langere palen, ik snap hem.
14: Nee, inderdaad. Zoiets bijvoorbeeld.
13: Dat hadden ze in die
14: inderdaad.
13: Tijd nog helemaal niet.
14: Nee.
12: Moest er allemaal uitgevonden worden.
14: Ja, zo is dat.
13: Wel goed zicht om te vliegen vandaag.
14: Ja,
12: dat dan weer
14: absoluut.
12: Wel.
14: Prima weer. Ja, en warm. Want het is inmiddels al 24 graden op veel plaatsen. Vochtiger dan gisteren. Het is dus ook warmer. Temperatuur loopt heel snel op tot zo'n 32 graden. We hebben dus weer heel veel zon. Maar later vandaag is er toch wel degelijk kans op een regen- of onweersbui. De wind wordt zuidwestelijk, later westelijk. En dat betekent dat langs de kust de temperatuur vanmiddag gaat teruglopen. En dat is goed nieuws voor de mensen die een hekel hebben aan die warmte. Want dan wordt het daar 23 of 24 graden langs de stranden. Een heerlijke temperatuur. Vanavond en komende nacht opklaringen. Misschien ook dan nog een regen- of onweersbui. Het wordt vannacht niet kouder dan 19 of 20 graden. Morgen, periode met zon. Ook, dan is de kans op een bui eigenlijk nog maar klein. Het wordt dan nog maar 25 graden. Nou, dat is nog wel heerlijk hoor, absoluut. En donderdag ook weer een kleine kans op een bui. 22, 23 graden. En vrijdag in het weekend en volgende week gaat de temperatuur weer oplopen naar zomerse waardes. Komt de zon ook weer terug en de kans op een bui blijft. Ik zou bijna willen zeggen helaas voorlopig toch nog maar heel erg klein.
12: En dan gaan we voor de verkeersinformatie. Gaan we naar Rijn Baartmans bij de ANWB.
16: Goedemorgen. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar heeft het verkeer te maken met file. Tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein liggen voorwerpen op de rechte rijstrook. Daarom is die dicht en doe je er 10 minuten langer over.
12: Ja, en dankjewel.
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Sommieux, Dark Before the Dawn.
1: West wordt wakker sport.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal te vertellen is uit de internationale sport. Met een knipoog naar onze eigen regio. Dat is natuurlijk altijd de reden waarom wij heerlijk over sport kunnen babbelen op dit tijdstip hier bij West wordt wakker. 87 kilometer solo rijden. Dat deed Sigrid Hauxset, de Noorse, die daarmee een record brak. Maar niet alleen maar een record brak. Ze haalde ook gewoon de gele trui in de Tour de France Femme. Waar we natuurlijk ook een paar Nederlandse toppers hebben rondrijden. Lorena Wiebes, tweevoudig winnares van een etappe en daarmee ook in het geel gereden. Maar dat is inderdaad de juiste werkwoordsvorm. Ze is eruit. En dat had alles te maken met de prachtige rit die de Noorse Hauxset heeft gemaakt. Puk Pietersen, ook uit ons land, die heeft de bolletjestrui weten te veroveren. Dat is natuurlijk ook een prestatie van formaat. Maar, ik zei het al, een knipoog naar onze eigen regio. 2:06. Dat is de achterstand die Demi Vollering momenteel heeft. Ze staat op de derde positie na de derde rit. We zijn er nog lang niet, hè. We moeten nog tot het weekend. En Demi Vollering kennende gaat ze echt nog wel wat doen om Sigrid Hauxset uit het geel te rijden. Kim Lecour zit daar nog tussenin met 2:02 achterstand. En daarna komt er een hele grote groep waarbij onder meer Puk Pietersen zit en Marianne Vos. En dan, iedere fan van ADO Den Haag heeft hem al enige tijd in de agenda staan. Komende 8 augustus om 9:00, dan spelen ze tegen de bekerwinnaar en tegen de winnaar van de Johan Cruijffschaal. Je zal maar 2 van die prijswinnaars in 1 gevangen als tegenstander hebben. ADO mag lekker naar Alkmaar toe en de eerste tik uitdelen. Dat is althans wel het devies voor ADO Den Haag trainer Robin Peter. Hij is, zoals hij zegt, overwegend tevreden over de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Want je komt natuurlijk als promovendus ineens letterlijk en figuurlijk in een andere league te spelen. Hij zag dat zijn ploeg gelukkig fit bleef, goede resultaten boekte, maar er was nog genoeg te verbeteren. En dat is ook niet zo heel erg raar. Hij wil heel graag nog een rechtsback erbij. Nou, er is volop geoefend. Dat is bekend tegen KV Mechelen, de nummer 5 van België. Hij heeft ook nog eens geoefend tegen Asteras Aktor, dat was afgelopen vrijdag, nummer 11 van Griekenland. En hij was tevreden met de prestatie al daar. Dan Milan Hokke als rechtsback. Zoals al gezegd, de selectie is volgens Peter nog niet helemaal tevreden. En hij is ook nog niet helemaal compleet. Laatste oefenwedstrijd naar de bezetting van die rechtsbackspositie, waar Milan Hokke startte. Je hebt gezien wie er als rechtsback speelde, zei hij. Maar hij speelt niet zo vaak op deze positie. Ik zou wel heel graag willen dat daar nog iemand bij gaat komen. Nou, de hele regio die ADO Den Haag een warm hart toedraagt is natuurlijk al druk bezig met nadenken van hoe zullen we dit tot een goed einde gaan brengen. En onze eigen Martin Bruin is er heel erg duidelijk over. Die weet één ding zeker. En dat is namelijk, we gaan in de middenmoot eindigen. Letterlijke tekst. En Martin, ik citeer je gewoon. Dat is de sport uit onze regio van vandaag. Gaan we langzaam maar gestaag over naar de muziek. Hier bij West wordt wakker. En je hoort ze al lekker pokkelen op de gitaar. Mistral met Starship One.

Starship 109 hoorden we net hier op Radio West. En ik weet niet hoe het komt, maar wij hebben allerlei toch een beetje gevleugelde platen voor jullie klaarstaan. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij zometeen naar Liewe Versloten gaan. Die is op de drukste dag van Rotterdam, de Hague Airport. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de vakanties die hier volop bezig zijn. En ik zei het al, het gaat veel over vliegen vandaag. En dat vonden de gebroeders Everly ook, om een nummer te maken waarmee ze ook weer een heel klein beetje terugkwamen na enige tijd afwezigheid. On the Wings of a Nightingale, hier op Radio West.

0: Zoals gezegd, The Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale. En zo is het 12 minuten voor 9 geworden. Luister hier nog altijd naar Westwoord Wakker. En dan gaan we eens eventjes kijken in hoeverre wij al contact hebben met... ja, kijk, daar komt wat aan. Onze eigen Liewe van Sloten, die besloot om vandaag eens even lekker naar een rustig vliegveld toe te gaan. Want ja, het is de drukste dag van het jaar. Ruim 10.000 bezoekers vertrekken van of landen vandaag op Rotterdam The Hague Airport. Hoe bereidt het vliegveld zich voor op deze dag? En wat moeten reizigers dan doen om snel te kunnen vertrekken? Verslaggever Liewe staat in de aankomsthal tijdens de druktepiek en spreekt met Reiza Mettens van Rotterdam The Hague Airport. Goedemorgen. Is het inderdaad zo druk daar, Liewe?
1: Nou, ik vind het meevallen, Pieter. Het is wel dat de piekdrukte was om 7 uur. En ik ben natuurlijk wat later. Maar ik sprak al wat mensen die wisten niet eens dat het vandaag de drukste dag op deze

0: luchthaven was. En die hadden eigenlijk helemaal geen oponthoud of iets anders gemerkt. Het enige waar ze dan een beetje last van hadden was dat ze niet echt hadden geslapen. Want ze hadden de vlucht uit Sofia, Bulgarije. En ja, die hebben ze maar even doorgetrokken. Dus het valt mee voor de reizigers. Maar ik ga ze inderdaad vragen aan Reza Mertens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Valt het vanuit jullie oogpunt ook mee zo vandaag op de drukste dag?
1: Ja, het valt zeker mee. Maar we hadden ons ook op voorbereid. We wisten dat deze dag aan zat te komen. Het zomerseizoen dat loopt bij ons vanaf april tot en met oktober. En hier bereiden we ons samen met onze operationele partners goed op voor.
0: Dus en hoe bereiden jullie dan voor?
1: Dan zorgen we ervoor dat we voldoende capaciteit hebben op de juiste plekken. En dan kijken we naar het aantal vluchten en het aantal passagiers. En dan zorgen we dat er overal gewoon voldoende capaciteit en personeel is.
0: Ja. En dat is dus allemaal goed gegaan, ook vanmorgen. Ja, ik was er dus niet om 7 uur, ben er nu.
1: Nee, ook vanmorgen allemaal goed gegaan. Geen signalen ontvangen dat de doorstroom niet goed is gegaan. Dus ook wat we voorbereid hebben, dat hebben we ook waar kunnen maken. Ja.
0: En dan als er dan rijen buiten staan, dat hoort er dan ook een beetje bij?
1: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Inderdaad. Als er veel mensen bijvoorbeeld met een koffer komen die nog ingecheckt moeten worden, dan kan het zijn dat er de rijen bij de check-in balies wat langer zijn. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld alleen met handbagage reizen. Ja, dan kan je gelijk door de security.
0: Zijn er geen mensen die, omdat die rijden dus tot buiten stonden, dat hoorde ik van de collega's van Rijnmond trouwens, die waren hier om 7 uur wel, dat er dan daardoor mensen hun vlucht hebben gemist?
1: Nee, dat gebeurt niet. In principe niet. Niet dat ik nu weet in ieder geval.
0: Nou ja, ik zou zeggen, als dit de drukste dag is en het is allemaal zo goed beheersbaar, dan kunnen er nog wel wat vluchten bij.
1: Nee, dat niet.
0: Dat niet.
1: Voor ons, nee, dit is goed zo. Genoeg voldoende vluchten en voldoende passagiers. Dus,
0: die extra vluchten moeten dan maar bij Schiphol erbij? Of?
1: Ja, geen idee. Ja.
0: We moeten zij maar uitzoeken. Ja, Rotterdam is natuurlijk een beetje van nature het kleinschalige. Hè, wat mensen misschien ook wel fijn vinden, dat moet ook wel behouden blijven dan.
1: Ja, zeker inderdaad. We staan gewoon bekend om een kleinschalige en overzichtelijke luchthaven. En dat is ook wat mensen heel fijn vinden en waarom ze ook graag via onze luchthaven reizen.
0: Okay. Nou, hartstikke goed. Dan is het nog heel erg warm, hè, tot slot. Hebben jullie daar nog rekening mee te houden?
1: Ja, we houden rekening met de warmte inderdaad in de terminal. We hebben een hitteplan. Op het moment dat het te warm wordt in de terminal, dan nemen we daar maatregelen voor.
0: Oké, dankjewel. Dan loop ik nog heel even, als er tijd voor is hoor, Pieter. Dan lopen we eventjes naar wat reizigers. Toch even een beetje vakantiesfeer proeven, denk ik zo. Ga ik zo even vragen waar zij naartoe gaan. Want ik stond net bij de aankomst. Dan sprak ik dus al wat mensen die kwamen uit Bulgarije. Maar ik sta nu bij de vertrek. Ja, zo groot is het dus allemaal niet. Hè? Dat Rotterdam, die Heek Airport. Dus dat is dan wel even lekker. Even een klein rondje. Misschien hebben ze ook wel allemaal dezelfde bestemming, dezelfde vlucht. Waar gaat u naartoe?
2: Istanbul.
0: Istanbul. Waar gaan jullie naartoe?
3: Gran Canaria.
0: U ook?
2: Ja.
0: Lekker zeg. Hey. De warmte opzoeken. Ja, nou ja, hier heb je het ook al. Waar gaan jullie naartoe, mag ik vragen?
4: Naar Algerije.
0: Welke stad?
4: Algiers.
0: Ja. Nou, ook een fijne vlucht. Er zijn toch 3 verschillende bestemmingen. En dan aan jullie de vraag, Pieter en Meer. Welke van deze 3 zouden jullie heen willen?
5: Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Ik denk wel dat ik Algiers, dat op een of andere manier trekt mij dat wel. Ik kan me voorstellen dat dat wel een mooie bestemming zou zijn.
6: Ik denk Mallorca was toch ook?
0: Gran Canaria.
6: Ja, die dus. Iets.
5: Daar ben ik al geweest. Ja,
6: ja nee. Daar, dat,
5: dan zeggen
6: dat
5: ze, hey Pieter,
6: ik.
5: Als ik daar aan kom wandelen. Dat is, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
6: Nee, Gran Canaria voor mij.
5: Maar jij zelf, lieve.
0: Lekker. Doe ik Istanbul.
5: Istanbul. Ik vind dat een uitstekend plan. Daar gaan we dan.
7: Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways Flight 707 bound for Prague.
8: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Mir-

0: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Zaterdag is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: AZ ADO Den Haag, zaterdag om 9 uur.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Straks gaan we weer vliegen met de tijdmachine. En als het een beetje mee zit, met een prijswinnaar. Maar hier is het nieuws met Bob Brinkman.
11: De politie zoekt getuigen na een ongeval op de Monsterseweg, de N211, in Poeldijk gistermiddag. Een bestuurder is daardoor gereden na een botsing met een fietser. Op het strand van Katwijk zijn zeehonden gesignaleerd. De reddingsbrigade waarschuwt, zeehonden kunnen hard bijten. Laat ze met rust en houd minimaal 30 meter afstand. En het Dakota-vliegtuig dat als decorstuk diende in de musical Soldaat van Oranje verhuist terug naar Aviodroom in Lelystad. 15 jaar lang werd dit vliegtuig uitgeleend door het museum en stond het bij de theaterhangar van Katwijk. Meer regionieuws hoor je om 9:30, nu het overige nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
13: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
12: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
14: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
12: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie met Rijn Baartmans.
16: De auto veroorzaakt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is je vertraging 10 minuten.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner?
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
25: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
26: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
27: Lekkere van Albert Heijn.
28: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: goede nieuws is dat er over de naam Tammens geen liedjes zijn gemaakt, maar wel over, het, over de naam Pieter. Iets met Pieter van Vollenhoven en André van Duin. Je had het er al eerder over.
1: Oh, die is zo leuk, dat nummer. Ja, zeker. Dat is, dus ja, is echt een heel fijn nummer.
0: Ja,
1: Pieter,
0: leuk.
1: Pieter.
0: Ga in de garage oefenen,
1: nee, dat is, oh ja, die draai ik altijd met Koningsdag.
0: Ja, zo vermoeden had ik al.
1: Ja, nee, heel fijn.
0: We gaan zo vliegen. En dat gaan we doen met de tijdmachine. Dat is het bekende spel wat wij natuurlijk hier op onze zender in meerdere programma's spelen. Ook bij Menno in de Middag. Natuurlijk ook gewoon bij ons. Dus wat dat betreft gaan we zo meteen ook aan de bak. Gaan we ook eens even kijken van hoe en of wat. Maar in ieder geval, er is wel het een en ander te winnen meer.
1: Zo, niet zomaar wat te winnen. Het is een zwarte, stoere Bluetooth party speaker. Je hoort dus niet alleen het geluid van Radio West, maar allebei kleurtjes komen eruit. 12 uur lang kan je gewoon zonder batterij, want hij is dan opgeladen, lekker achter elkaar muziek luisteren. Dus je hebt gewoon een geweldige discoshow. Je bent zelf de DJ van de mooie muziek. Ik ben heel benieuwd echt hoe dat dan ziet. Of de kleurtjes dan met Radio West dan ook rood-blauw fonkelen in jouw kamer.
0: Dat mag ik toch wel hopen, zeg.
1: Maar dat maak je kans op als je 3 vragen goed hebt. En dan ga je vrijdag mee in de grote tombola. Maar als jij 1 vraag goed hebt, dan kan jij heerlijk gaan snuffelen in een webwinkel vol sportartikelen. Je kan sportsokken zoeken, jeu de boule, iets misschien voor padel. Kortom, waar ligt jouw hart? Ter waarde van €50 mag je snuffelen bij Pluto bij 1 vraag goed. En het enige wat jij moet doen is pak nu die telefoon en bel naar
0: 070-390-5454. Dat is 070-390-5454. En reis mee met de tijdmachine.

0: Michael McDonald en James Ingram, zij gingen samenwerken en maakten het prachtige nummer Yamo Be There. En dat was natuurlijk allemaal te horen hier op Radio West bij West Wordt Wakker.
1: De Radio West tijdmachine.
2: Hij gaat zo weer vliegen en dan kan jij meevliegen. En de prijzen die we deze week weggeven, die hoofdprijs, dat is een hele fijne, stoere, zwarte Bluetooth party speaker. Dan krijg je niet alleen 12 uur lang geluid op die mooie speaker, maar hij maakt ook nog lichtshowtjes in allerlei kleuren. Rood, geel, blauw en misschien wel groen. Goedemorgen, Wim.
3: Goedemorgen, Wim. Leuke woordspeling.
2: Ja, wij moeten heel erg lachen, want Wim zijn achternaam is groen. En meestal laat ik het zitten mensen met achternamen te plagen. Maar deze, die moest wel even kunnen, hè?
3: Ja, in koppertje.
2: Precies. En je bent een beetje een groentje in het spel, want je hebt nog nooit meegevlogen.
3: Nee, ik ben zo groen als gras.
0: Nou, letterlijk en figuurlijk.
2: Nou, dan, ja. Jij komt uit Den Haag. Fijn dat je belt. Gezellig om je te spreken.
3: Ja, vertelde.
2: Heb jij een beetje een voorkeursjaar waar jij hoopt dat onze tijdmachine naartoe gaat vliegen?
3: Ja, ik ben zelf van 71, dus ik hoop een beetje in de jaren 70. Dat zou ik wel heel prettig vinden.
2: Ik hoop het ook. Ik zeg altijd, ik mag niet aan het stuur. Want de laatste keer dat ik aan het stuur zat, kwamen we in de prehistorie terecht. Dat was geen fijne ervaring met de dinosauriërs. Dus ik maak nu ruimte voor mijn mede-compaan en zeer bekwaam piloot. Pieter, aan jou het roer.
0: Ja, zeker. Wim, van harte welkom in de tijdmachine. Je gaat zo meteen, als we je goed vastgesnoerd hebben in die vierpuntsgordel, dan ga je een geluid horen. Dan moet je je oren spitsen. Dan ga je de code horen. Die bestaat uit vier cijfers. En dat vier cijfers achter elkaar, dat vormt het jaartal waar we drie vragen vanuit gaan stellen. En als jij er minimaal één goed hebt, ja, dan win je in ieder geval die bon voor Pluto Sport, zodat je iets sportiefs kan doen. En anders, als je er meer dan één goed hebt, dan blijft dat hetzelfde. Totdat je ze alle drie goed hebt. En dan ding je mee naar die hoofdprijs. Naar die zo prachtig aangeprezen speaker. Wat meer als geen ander kan. Nou, zo heb ik het uitgelegd. Is die helder zo voor jou, Wim?
3: Ja, helemaal helder voor mij.
0: Nou, snoer je goed vast. Kijk goed om je heen. En hier komt de opgave.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja, Wim.
3: Ja.
0: Mensen die voor de allereerste keer meevliegen, die willen we niet helemaal meenemen naar de jaren 70. Want dan word je altijd een beetje misselijk. Krijg je een beetje van die vliegstoornis. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling.
3: Nee.
0: Maar goed, het lijkt dichtbij. Maar als je drie keer met je ogen knipt, is het ook al wel 3 jaar geleden. Ben je klaar voor de drie vragen?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Gaat die komen. Vraag nummer 1. Mia Nicolai en Dion Cooper zijn veel besproken in 2023. Want het tweetal strand namens ons land in de halve finale van welke liedjeswedstrijd?
3: Ja, het was een geweldig nummer, hè? Van het Songfestival.
0: Dat is van het Songfestival. Ik ga hem noteren. Ja, het nummer was geweldig, maar ze konden zichzelf niet zo goed horen, was volgens mij het argument. Dan, in de Verenigde Staten dient speciaal aanklager Jack Smith een federale aanklacht in tegen een voormalig president over zijn rol bij de bestorming van het Amerikaanse Capitool in 2021. Op welke ex-president richt hij zijn pijlen?
3: Ik dacht Trump, dacht ik.
0: Donald Trump, zeg jij. Nou, dat is vraag nummer 2. Dan gaan we naar vraag nummer 3. In de zomer van 2023 zitten we massaal voor de buis om bij RTL 4 de liefdesperikelen te volgen van Nederlandse B&B-eigenaars die op zoek zijn naar een partner. Hoe heet dat programma dat deze zomer ook weer goed bekeken wordt? Ben je druk aan het nadenken, Wim, of ben je verdwenen van de lijn?
2: Wim is verdwenen. Ik zie dat hij weg is. Ik ga hem even nu meteen bellen. Of Wim, als jij dit hoort, bel 070-390-5454. Ondertussen probeer ik ook even te bellen.
0: Juist. En in de tussentijd kan ik dan vertellen dat 2023 een jaar was. Wat inderdaad niet zo lang geleden is, maar wat zeker voor wat betreft twee van de drie vragen heel vers in het geheugen zit. Wim, ben je daar weer?
4: Goedendag. Dit is de voicemail van...
0: Ja, dat is de voicemail van, dus die trekken wij heel even weg. Want anders hebben we een nummer die nu ineens in de lucht hangt. Nou, we gaan eens even kijken of we Wim nog even terug kunnen halen. Want die zat wel helemaal in de slotfase van het verhaal. We ondernemen nog één poging. Als jij nog één keer wil drukken meer, dan gaan we even kijken of we hem terug kunnen krijgen. Ja, de wegen van de mobiele telefonie zijn door de bank genomen ondoorgrondelijk. We gaan het nog één keer proberen.
2: Nee.
0: We hebben
2: 7,
0: nog steeds.
2: 8, 9, 10,
0: nee,
2: ook
0: dat
2: niet.
0: Ook niet. Nee, nee. Dan gaan we gewoon even iets anders doen. Dan gaan we gewoon even een plaat draaien. Wij gaan even kijken of we Wim terug kunnen krijgen. Want als je zo in het zicht van de haven zit, vind ik het bijna zonde. Als je dan niet ook de laatste antwoord op die vraag kan geven.

0: Ja, mijn oprechte excuses aan alle fans van Ilse de Lange. Maar wij hadden even een technische uitdaging. Althans, in samenwerking met onze vrienden van de mobiele telefonie. Want ja, Wim Groen uit Den Haag. Jij hoefde alleen nog maar de antwoord te geven op die laatste vraag. Namelijk van de zomer van 23. Massaal voor de buis om liefdesprikkelen te volgen van Nederlandse B&B-eigenaars. Heb jij enig idee, Wim?
1: Wat dan precies de vraag?
0: De vraag is welk programma, die ook deze zomer heel goed bekeken wordt, gaat over de liefdesperikelen van Nederlandse bed-and-breakfast-eigenaars?
1: B&B vol liefde.
0: B&B vol liefde. Nou, we hebben gelukkig de notaris hier nog steeds keurig netjes in ons midden. En die gaat even laten weten hoeveel van de vragen jij goed had.
2: Ja, wat een stress bezorgt je ons om deze weg te zijn, zeg.
1: Ja. Ik
0: ook,
1: hoor.
0: Hey Wim, als jij belooft volgende keer gewoon je telefoon op te laden. Dit was een grapje, dat snap jij wel. Blijf even hangen, dan gaat er meer alle gegevens met je doornemen. En ik feliciteer in ieder geval alvast met de bon. En je bent gekwalificeerd voor eventueel het winnen van die hoofdprijs. Ja. En dat gaan we vrijdag allemaal horen. Wim Groen uit Den Haag, dankjewel kerel.
1: Dankjewel, Pieter.
0: Zo, en zo hebben we het gelukkig allemaal weten op te lossen. En dat betekent dat we... Ja, het is een beetje een fatalistisch nummertje wat ik nu ga draaien. Maar ik vind hem prachtig. The Animals met We Gotta Get Out of This Place. Hier op Radio West.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: 2 minuten over 9:30, tijd voor het regionale nieuws. Gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
7: Goedemorgen Pieter en een hele goede morgen Mer.
8: Goedemorgen.
7: Tientallen boeren hebben gisteravond gedemonstreerd langs de N207 bij Waalbrugge. Op het grasveld tussen de provinciale weg en de parallelbaan stonden zo'n 20 trekkers opgesteld. En bij het Jacobswoudemonument werd een uitvaartdienst nagebootst. Met een kist, kruisen daarop met de namen van dieren, 13 boeketten in autobanden namens de 12 provincies en eentje namens heel Nederland, kaarsen, omgekeerde Nederlandse vlaggen en boeren die veelal in het zwart gekleed waren, hebben ze op deze manier de dood van de sector gesymboliseerd. Hier rust de laatste boer, stond op een van de borden geschreven. Aanleiding voor de demonstratie zijn de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Vandaag is het met ongeveer 10.000 bezoekers de drukste dag van het jaar op Rotterdam Diehake Airport. Bijna 70 vliegtuigen vertrekken van of landen op de luchthaven. Een drukke dag dus. Maar
9: ja, het valt zeker mee. Maar hier waren we ook hadden we ons ook op voorbereid. We wisten dat deze dag aan zat te komen. Het zomerseizoen dat loopt bij ons vanaf april tot en met oktober. En hier bereiden we ons samen met onze operationele partners goed op voor.
10: Nou ja, ik zou zeggen, als dit de drukste dag is en het is allemaal zo goed beheersbaar, dan kunnen er nog wel wat vluchten bij.
9: Nee, dat niet. Voor ons, dit is goed zo. Genoeg voldoende vluchten en voldoende passagiers.
7: Reisja Mertens van Rotterdam Diehake Airport in gesprek met verslaggever Liebe van Sloten. Zijn nog verschillende adviezen voor reizigers die naar de luchthaven moeten. 2 uur van tevoren aankomen wordt geadviseerd. En verder worden reizigers getipt om vooral vooraf in te checken. Dat scheelt wachttijd. En bij ontmoetingscentrum De Jojo in Sassenheim is gisterochtend een bankje geplaatst, speciaal voor veteranen uit de Duin- en Bollenstreek. Is een initiatief van de politieke partij Trilokaal en de Bollenstreekomroep schrijft erover. Veteranen komen iedere maandagochtend bijeen in het ontmoetingscentrum voor onderling contact. En veteraan Jos Leenheer vertelt aan de lokale omroep waarom dat nou zo belangrijk is.
11: Nou, het is eigenlijk vrij simpel. De meeste veteranen vertellen thuis nooit iets over wat ze hebben meegemaakt. Er zijn dingen gebeurd waar je niet makkelijk over praat. En hier aan die tafel zitten lotgenoten. Je begrijpt waar die man het over heeft. En hier wordt niet geoordeeld, hier wordt niet veroordeeld. Hier zijn we met elkaar, voor elkaar, steun je elkaar.
7: Nou, vanaf nu kan dat onbevooroordeeld praten dus ook bij dat bankje. En dat blijft daar staan, ook als het ontmoetingscentrum in de toekomst eventueel naar een andere locatie verhuist.
6: En voor het weer gaan we naar Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
12: Vandaag zijn er perioden met zon, maar later vandaag is er ook kans op regen of onweersbui. De wind is zuidoostelijk, wordt zuidwestelijk, zwak tot matig en later vandaag westelijk, terwijl het ongeveer 32 graden wordt. Langs de kust zal het vanmiddag wat afkoelen naar 3 of 24 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar is er ook kans op een regen- of onweersbui. Ook vannacht hebben we een zuidwestenwind, zwak tot matig, en het wordt dan niet kouder dan 19 graden. Morgen zijn er perioden met zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 25 graden. 23 graden. Donderdag, periode met zon, kleine kans op een bui. Het wordt dan zo'n 22 graden. En vrijdag zijn er perioden met zon en wordt het zo'n 24 graden.
6: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: West wordt wakker.

0: Ik ben zo ongelooflijk benieuwd of Elton John, toen hij dit nummer schreef, zich realiseerde dat toen hij dit ging zingen samen met Kiki Dee, dat in 2026 twee presentatoren van een ochtendprogramma bij Radio West dat in alle hartstocht zouden meezingen. Want dat gebeurde hier zojuist bij West wordt wakker. Don't go breaking my heart. En met de microfoons dicht waren dat ook Meer Wolfsbergen en Pieter Tammens.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, we hebben het er veel over, dat mooiste woord van de regio. En zo kregen we ook een tip binnen via onze WhatsApp. Wat jullie natuurlijk ook allemaal kunnen doen door ons te WhatsAppen op 070-307-8080. En dat deed jij ook toch, Herm-Jan?
2: Ja.
3: Goedemiddag, morgen.
0: Ja, goedemorgen is het nog, hoor.
3: Ja, voor vroege vogels begint het dan al wat anders te voelen. Maar gewoon lekker frisse fruitig, Herm-Jan. Hi, je had twee woorden voor ons. Voor onze mooie zoektocht naar de mooiste woorden uit onze regio.
2: Ja. De kaaskop zit er eigenlijk in Gouda, hè? Met een kaas.
0: Ja.
3: Ja, dat is een hele goeie inderdaad. Bijnamen voor dorpen. Gouda kaaskoppen inderdaad.
0: Ongelofelijke kaaskoppen. Ja, wij worden in het buitenland allemaal kaaskoppen genoemd. Maar Gouda is wel heel specifiek voor ons, hè?
2: Ja, want daar worden Goudse kaas gemaakt.
0: Ja, daarom. Dus daar heb jij alle gelijk van de wereld. Maar je noemde nog een woord, Herm-Jan. En dat vond ik erg grappig, want ik heb in Woerden gewoond en zat daar ook op de middelbare school. En daar hadden we wel wat gasten die uit Bodegraven kwamen. Ja, en die noemden Bodegraven nooit Bodegraven. Wat had jij ook nog meer doorgegeven?
2: Nou, ik heb ook 27 jaar in Bodegraven gewoond.
0: Ja.
2: En ik pakte gewoon het kortste woord van Bodegraven, dus borft.
0: Ja, borft, hè? Dat is
3: borft.
0: Ze houden niet van lange woorden daar, hè, in Bodegraven. Het moet allemaal kort.
3: Maar waar komt dat dan vandaan, Herm-Jan? Want ik Bodegraven, borft, dan ben je wel heel, heel erg aan het inkorten.
2: Nou, borft komt van vroeger vandaan.
0: Gewoon ouderwets. Volgens mij als je ook door
2: naam, ja, en als Bodegraven.
0: En volgens mij als je door de straten loopt, dan zie je zelfs volgens mij ook bordjes waar het op staat, hè? Borft.
3: Ik vind het als een soort formeren klinken, ja. Sorry.
0: Hey, maar super, Herm-Jan, dat je ons even gewhatsappt hebt. Dat was in ieder geval weer een mooie bijdrage die we ook weer hebben kunnen toevoegen aan alle regio-woorden. Ben je een beetje aan het genieten van onze uitzending?
2: Ja, vanaf 6 uur al, hoor.
0: Kijk, dat zijn de betere luisteraars die gewoon echt tegelijk met ons van stok afkomen en gewoon heerlijk komen luisteren.
2: Ja.
0: Hey, geniet van de rest ook nog. En natuurlijk ook niet alleen nu, maar ook na 10 hebben we je natuurlijk aan de bak met Patrick zometeen. Geniet van je dag, Herm-Jan. Dankjewel, hè.
2: Okay.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Dat is Niall Horan hier op Radio West.
1: We gaan vandoor!
0: Ja, je hoort het grind onder de banden wegschieten, hè, Meer?
2: Ik hoor ze slippend wegrijden. En eigenlijk zou het voor mijn tip vandaag eigenlijk een fietsbelletje moeten zijn.
0: Een klein fietsbelletje. Hadden we dat moeten voorbereiden?
2: Een heel schattig fietsbelletje had het moeten zijn. Want we gaan fietsen. En dat is niet alleen vandaag, dat kan je alle dagen doen. Maar het is augustus en dat betekent dat er weer een hele mooie bloem staat te bloeien. Namelijk de dahlia. En wat een veelzijdige bloem is het toch. In alle kleuren is die er. Ik heb hem van het weekend ook al op de Keukenhof prachtig zien bloeien. Want daar hebben ze ook echt een, bij Kasteel Keukenhof, de hele mooie bloeiende dahlia tuin. Dus we stappen op de fiets en gaan de dahlia fietsroute doen. En dat is een afwisselende tocht van 36 kilometer langs bloeiende dahlia's, de kleuren, de vormen, langs de dorpen, de duinen en de zee rond Noordwijk en Noordwijkerhout. Je fietst langs dus de bloeiende velden, pluktuinen, de landgoederen en je komt andere langs bij de tulperij en Isle of Dahlia. Daar kan je dus ook stoppen en zelf een mooie bos plukken. En je kan in de dorpen stoppen, je komt onderweg leuke knijpjes tegen om even een klein bakje koffie te doen met eventueel appeltaart of niet, met slagroom. Denk ik, zou jij wel erbij willen, Pieter, toch?
0: Ik lust wel een beetje slagroom,
2: ja. Jij bent wel van de slagroom, hè? Dus daar gaan we dan fietsen. Die gratis routebrochure die is te verkrijgbaar bij de VVV Noordwijk en VVV Noordwijkerhout. Maar wil jij nou meteen op de fiets stappen en zeg je, ik wil niet langs die VVV gaan, dan is het via noordwijk.info en dan /dahliaroute. Kan je die route gewoon ook online bekijken en dan lekker mooi gaan fietsen. Hey, en als je die toch doet, maak een foto, kiek je, stuur hem op. Vind ik leuk om te zien.
0: Ja.
2: 070-307-8080. Zie ik hoe jij in de bloemetjes staat.
0: Wij willen dat inderdaad wel als bewijsstuk zien. Want je ziet tegenwoordig niet meer van die grote fietskaarten op die sturen. Dus ik ben ervan overtuigd dat mensen dat ook nog gaan doen. Maar je hoort ook tegenwoordig, dat vind ik altijd zo grappig, als je aan het rondwandelen of fietsen bent, dan hoor je ook gewoon iemand praten. Dat is dan niet de fietser zelf, maar dat is de app die vertelt dat je rechts of links af moet.
2: Ga naar de route.
0: Ja, keer om alstublieft. Nou, ik zie Patrick al in de lach schieten. Patrick van Houten, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hey. Ik ben nog even blijven hangen bij het woord knijpjes.
2: Knijpjes?
3: Is dat regionaal?
2: Dat zei mijn moeder altijd,
3: ja,
2: dat ze bij een knijpje
3: ja,
2: ging
3: stoppen. Ja, ik ken het van de Duitse knijpen, maar niet uit Nederland. Ja, heel grappig.
0: Okay. De oostkant van Nederland, daar wordt het veel gebezigd. Oh, okay. Omdat het inderdaad tegen Duitsland aan ligt. Een knijpje, dat klopt inderdaad. Maar ben jij, voordat we over aan de bak gaan praten, Patrick, ben jij team app of ben jij team fietskaart?
3: Ik wandel meestal met een app. Dus fietsen doe ik met de ouderwetse knooppunten. Dus dat schrijf ik dan gewoon op.
0: Ja, groot. En dat werkt ook superhandig.
3: Ja, dat werkt heel goed. Als ze tenminste die bordjes laten staan. Want daar kun je nog wel eens krankzinnig van worden.
0: Ik zie een enige vorm van emotie in.
3: Dat is irritant. Dan heb ik heel snel de peter in.
0: Ja. Oké, laten we het gauw over aan de bak hebben. Want dan komen we weer een beetje tot rust.
3: Zeker. Met straks de jaren van vandaag, 4 augustus. We hebben die mooie party Bluetooth speaker als hoofdprijs in de tijdmachine. Volle zwembaden in het Westland in de archiefbak van 2018. En de plaat voor 12 is niet te stoppen vandaag.
0: Niet te stoppen. Ja, ik heb er wel een beetje een beeld bij, maar ik heb hem vorige keer ook al goed geraden. Ik wil het ook wel een beetje spannend houden nog voor de luisteraars, toch? Of
2: Queen, niet? Don't Stop Me Now?
3: Nee, zou kunnen, maar die is het niet.
0: Oh, nou, dan ben ik blij dat jij hem stiekem doet.
2: Nee,
0: we zijn hier ook helemaal niet goed in. Nou, zo meteen dus inderdaad op deze zender Patrick van Houten met Aan de Bak. Maar ook na Aan de Bak is er natuurlijk genoeg te beluisteren. Maar dat hoef ik jullie allemaal niet uit te leggen, waarde luisteraars. Want het is optimaal genieten. Meer, morgen gaat weer betijds de wekker. Dan zijn we er weer saampjes, toch?
2: Ja, helemaal zin in. Gezellig.
0: Nou, hartstikke mooi. Wij zijn er morgen. Veel plezier bij Patrick. En geniet nog even van de muziek tot het moment dat het nieuws komt.

0: Als je als kustbewoner geboren wordt, dan zit het in je bloed. En weet je, die zee is iedere dag anders.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Ze hadden dus geen moeder meer. En dan kan je als vader, je kan het niet compenseren. Absoluut. Ik dacht, dat doe ik wel even. He, uit de losse hand, zo. Nee, dat doe je niet even.
1: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Je kunt er echt een feestje van maken met je eigen party Bluetooth speaker. Straks een mooie prijs in de tijdmachine. 10 uur, eerste nieuws uit de regio, Bob Brinkman.
9: Tientallen boeren hebben gisteravond gedemonstreerd langs de N207 bij Woubrugge. Bij het Jacobs Woudenmonument werd een uitvaartdienst nagedaan om de dood van de sector te symboliseren. Op het strand van Katwijk zijn zeehonden gesignaleerd. De reddingsbrigade waarschuwt, zeehonden kunnen hard bijten. Laat ze met rust en hou minimaal 30 meter afstand. En na 2 jaar afwezigheid keert Vliegerfestival Scheveningen in september weer terug op het strand. De organisatie moest het evenement de afgelopen jaren overslaan door werkzaamheden aan de boulevard daar. Meer regionieuws hoor je om 10:30. Nu het overige nieuws.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna €2,7 miljard, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
16: Tot 12 uur.

0: dat kan iedereen zeggen natuurlijk. Hè. Dit soort mensen moet je niet meteen geloven. I can make you feel good van Shalamar. Ja, behalve als ze op een dag als vandaag met een groot bananenblad wapperend voor je staan. Nou kijk, dan mogen ze binnenkomen natuurlijk. Wees welkom bij een nieuwe Aan de Bak.
1: Ja jongen, je moet aan de bak.
0: Tiende jaargang, aflevering 2333 van dit programma. Met de vaste ingrediënten, de jarige van vandaag. Geef samen door via Aan de Bak, apenstaartje omroepwest.nl. Aan de Bak, @omroepwest.nl. Straks rond 11:45 natuurlijk weer een nieuwe verjaardagskalender. We hebben een mooie hoofdprijs, een party bluetooth speaker in de tijdmachine. We komen volle zwembaden tegen in de archiefbak van 2018. En natuurlijk ook een nieuwe eeuwige roem. En de plaats voor 12 is niet te stoppen vandaag. Ik weet trouwens niet of je vanochtend ontbeten hebt met een boterham met gemengde notenpasta met zeezout. Komt net een bericht binnen namelijk van het merk Horizon. Die potten worden teruggeroepen, want er zouden stukjes glas in kunnen zitten. Oh jee, ik laat even mijn boterham vallen. Het is zomer in Zuid-Holland.

0: Shirley Bassey and This Is My Life.
1: De plaats. Voor 12.
0: Niet te sluiten, voor 12 horen we een van deze twee platen.
1: Nummer

0: McFadden en Whitehead en Ain't No Stopping Us Now. Dat is een disco-klassieker uit de jaren 70. En dat is keuzemogelijkheid 2 vandaag. En uit de jaren 80 komt nummer 1, Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ja, jij bepaalt natuurlijk. Straks rond 10 voor 12 draai ik een van deze twee platen. Starship 1 en McFadden en Whitehead nummer 2. Stem via de Facebookpagina van Radio West of stuur even een appje naar de studio. Het nummer is 070-307-8080. 070-307-8080 voor de plaat voor 12.

0: Tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Harry Styles en As It Was opnieuw een zomerse dinsdag op Radio West. Zo dadelijk een nieuwe ronde van de tijdmachine, maar ook het regionieuws komt daaraan met daarin onder meer... Hij is gestopt hoor, hij is gestopt, het is klaar. Ja. Toch nog nieuws erover blijkbaar.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed toch?
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. 10:55. Een overzicht van het regio nieuws krijg je van Bob Brinkman.
10: Goedemorgen, Patrick. De politie zoekt getuigen na een ongeval op de Monsterseweg, de N211, in Poeldijk gistermiddag. Een bestuurder is daar doorgereden na een botsing met een fietser. Gebeurde rond 4:00 ter hoogte van hectometerpaal 12,6. Volgens de politie stak de fietser de weg over vanwege een afsluiting van het fietspad toen hij werd aangereden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder ging er dus vandoor na de aanrijding. Dat is strafbaar en daarom nu een getuigenoproep. Er zijn steeds meer meldingen van fietsendiefstallen op en rond de boulevard van Katwijk. Komt door de drukte op warme dagen, waardoor het minder opvalt dat er fietsen worden gestolen. Daarom gaat de gemeente vandaag een actie houden bij die boulevard om ervoor te zorgen dat mensen alert zijn en hun fiets beter beveiligen.
11: Het is belangrijk om je fiets eigenlijk altijd op slot te zetten. Dus ook als je denkt, ik ga maar heel kort eventjes een winkel in het centrum. Zet hem gewoon vast, probeer hem ook aan vaste objecten te zetten. Daarnaast is het belangrijk om altijd een tweede slot te gebruiken. En dat zijn denk ik wel de belangrijkste tips die je zelf kunt nemen.
10: Jinten de Mol Ouwehand van de gemeente Katwijk, eerder vandaag bij West wordt wakker hier op Radio West. En... ja, de musical is voorbij, dus je dacht dat je er vanaf was. Maar nee, toch nog een nieuwtje over Soldaat van Oranje, de musical. Want het Dakota-vliegtuig, dat als decorstuk diende in de musical... dat verhuist terug naar Aviodroom in Lelystad. Jarenlang was het iconische Dakota-vliegtuig... een van de grootste decoraties bij de theaterhangar. Patrick, jij hebt de musical zo ongeveer 180 keer gezien. Dus jij kan het denk ik beter vertellen. Maar dan gaan die deuren zo open van die hangar... en dan staat dat vliegtuig daar ineens, hè?
0: Ja, dat komt aanrijden inderdaad... alsof het net geland is. En dan stapt koningin Wilhelmina daaruit. Ja,
10: ja en dan staan de andere castleden daaromheen... en die zingen dan het Wilhelmus. Best wel een indrukwekkende scène. Ook omdat je heel de tijd in het theater zit... en dan ineens naar buiten gaat kijken. Maar goed, Lucht- en Ruimtevaartmuseum Aviodroom... bood destijds een van de 4 historische Dakota-vliegtuigen... uit om te lenen. Het toestel werd gedemonteerd en naar het vliegveld Valkenburg in Katwijk vervoerd. Heeft daar dus 15 jaar dienst gedaan. De langslopende musical in Nederland werd op 12 juli definitief voor het laatst opgevoerd. Het vliegtuig gaat dus terug. Wanneer die precies terugkeert naar Aviodroom, dat is nog niet bekend.
0: Kan even duren natuurlijk, een zout beestje, dus kan even duren voordat die landt. We kijken naar het weer met Huub Miezee.
12: Vandaag zijn er perioden met zon, maar later vandaag is er ook kans op regen of onweersbui. De wind is zuidoostelijk, wordt zuidwestelijk, zwak tot matig en later vandaag westelijk, terwijl het ongeveer 32 graden wordt. Langs de kust zal het vanmiddag wat afkoelen naar 3 of 24 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar is er ook een kans op een regen- of onweersbui. Ook vannacht hebben we een zuidwestenwind, zwak tot matig, en het wordt dan niet kouder dan 19 graden. Morgen zijn er perioden met zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 25 graden. Donderdag, periode met zon, kleine kans op een bui. Het wordt dan zo'n 22 graden. En vrijdag zijn er perioden met zon en wordt het zo'n 24 graden.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ultra Vox uit de jaren 80. Koude oorlogsmuziek zou je kunnen zeggen. Dancing with tears in my eyes. Omdat er net een catastrofe is gebeurd met een atoombom. Dat is een beetje het verhaal achter deze plaat. Misschien kun je de behoorlijk angstaanjagende videoclip ook nog herinneren die daarbij hoorde. Het is Radio West met straks de tijdmachine.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst.
2: 2005.
0: Een overname in de sportbranche op 3 augustus 2005. Adidas neemt Reebok over voor 3 miljard euro. Adidas is wereldwijd de nummer 2 op het gebied van sportartikelen. Reebok is nummer 3 van de wereld. Samen zijn goed voor een omzet van 9,5 miljard euro. De nummer 1 van de wereld blijft Nike met een omzet van 10 miljard euro. Leblon is de eerste Nederlander in de geschiedenis van het wereldkampioenschap atletiek die goud behaalt bij het polstok hoogspringen. In augustus 2005 bereikt hij een hoogte van 5 meter en 80 centimeter. En Kylie Minogue krijgt in 2005 te horen dat ze aan borstkanker lijdt. De 36-jarige Australische zangeres begint meteen aan een behandeling.
3: She's a pretty fit girl. She's a strong-willed girl. I'm sure all the fans will understand. And the tour obviously is postponed. It's not further thought from any of our minds.
0: Haar Showgirls The Greatest Hits tournee wordt afgelast. Eerder dat jaar had ze daarmee.
3: I'm sure all the fans will understand. And the tour obviously is postponed. It's not further thought from any of our minds.
0: Haar Showgirls The Greatest Hits tournee wordt afgelast. Eerder dat jaar had ze daarmee al wel in Nederland kunnen optreden. Maar ook geneest en kan in november 2006 weer verder gaan met de concerttournee.
2: 2005.

0: We kennen hem van de Drifters, maar Michael Bublé had zijn eigen versie. In 2005, Save the Last Dance for Me.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, en een dansje kun je zeker wagen als je je eigen feestje bouwt met de hoofdprijs van deze week in de tijdmachine. Dat is namelijk zo'n stoere, zwarte Bluetooth party speaker. Je weet wel, het geluid van Radio West, of je eigen muziek natuurlijk, 12 uur achter elkaar uit deze draadloze luidspreker. Je kunt het geluid nog combineren met een soort lichtshow op de maat van de muziek. Zit allemaal gewoon in die prachtige box verwerkt. Hij is spatwaterdicht, dus je kunt hem ook nog naast een meertje zetten of naast het zwembad als je daar deze hete zomer vertoeft met je eigen muziek. Waarde van de box, €365. Dat is de moeite waard. Even bellen dus met 070-390-5454. Wie heeft er nou zo'n stoere Bluetooth speaker? Nou, toch niemand. Even bellen, 070-390-5454. En als je maar één vraagje goed beantwoordt, dan krijg je al een lekker gezelschapsspel van mij. Dat spel heet Raad het Geluid.

Het is hartstikke leuk en aardig om met z'n allen te doen. Met de hele familie, met de stel vrienden. Het is een hele avond lol met z'n allen. Op 070-390-5454 kun je aanmelden voor een nieuwe ronde van de Radio West Tijdmachine. En je weet het, je hoeft maar één vraag goed te beantwoorden om in de prijzen te vallen bij dit spel. Het is hartstikke eenvoudig. 070-390-5454.

0: Jim Croce en I Have to Say I Love You in a Song. Oh.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Wat een mooi liedje blijft dat toch, hè? Martin Guikema uit Gouda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Snik heet de dag weer vandaag, Martin. Hoe is het daar in Gouda?
2: Nou, snik heet hier ook.
0: Ja.
2: Lekker aan het werk, maar het voelt als een sauna.
0: Wat doe je voor soort werk, zonder een merknaam te noemen?
2: Ja, ik ben logistiek medewerker als bijbaantje.
0: Oké, en moet je dan in een geairconditionde ruimte? Of mag je in een geairconditionde ruimte? Of moet je de hitte in?
2: Ja, mag ik in de airco zitten.
0: Oh, gelukkig.
2: Maar de rest van mijn collega's die zitten gewoon in de warmte.
0: Wat een helden.
2: Ja,
0: ja.
2: Dat klopt, ja.
0: Ja, toch? Ja, waar zitten zij dan? Gewoon buiten? Of in een vrachtwagen? Of?
2: Ja, binnen.
0: Al wel binnen.
2: Maar ik zit op kantoor vandaag. Dus
0: ja.
2: Ik heb geluk.
0: Jij hebt mazzel. Nou, hartstikke goed. Gelukkig is er koeling ook in de tijdmachine. Daar gaat hij.
1: Deuren gaan dicht.
0: Even kijken in welk jaar we uitkomen, Martin.
1: 1, 9, 9, 5.
0: Ja hoor, 1995 is dat.
1: Deuren gaan open.
0: En werkte hij in 1995 ook al in de logistiek?
2: Nou, ik ben pas geboren in 2003, dus dat is lastig.
0: Ja, oké, dan moeten we het hebben van de overlevering. Maar gek genoeg zit er hartstikke veel in je hoofd zonder dat je dat weet. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat je dat gaat tackelen.
2: Ja,
0: daar komt
2: ik heb geschiedenis gestudeerd, dus het moet goed komen.
0: Oh, nou dan heb je vast wat aan, hoor. Meteen bij de eerste vraag. Let op, daar komt-ie. Irene Moors staat in 1995 ineens op nummer 1 in de Nederlandse top 40... dankzij het nummer No Limit, oorspronkelijk van Too Unlimited. Presentatrice van Telekids neemt de single en trouwens ook een heel album op... met welke bekende tekenfilm- en stripfiguurtjes?
2: Ik heb geen idee.
0: Nee, ja, dat leren ze niet bij de studiegeschiedenis, hè? Zo jammer.
2: Nee, dat leren ze niet.
0: Nee, heel jammer.
2: Dan gaan we voor de smurven.
0: Ik zou altijd gokken. Ja, perfect. Oké. TMF The Music Factory begint in 1995. Het Nederlandse muziekstation op televisie is een springplank voor inmiddels bekende namen. Welke Haagse Bridget was ook VJ bij TMF?
2: Ah, die weet ik wel. Maasland.
0: En Jimmy Cliff heeft een grote hit in 1995 met Hakuna Matata. Uit welke beroemde Disney-tekenfilm uit 1994 komt dat nummer?
2: The Lion King.
0: Jij zegt The Lion King.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja! Kijk eens even.
2: Zo
0: zie je maar, Martin. Ja, dat is toch raar hoe je daar dan toch uitkomt. Ondanks dat je niet geboren bent voor het jaar 95. Nou, hartstikke goed gedaan.
2: Nee, ik heb nog even in de koken van mijn vader.
0: Dat dacht ik. Ja, daar werd nog niet eens over nagedacht misschien. Hoe dan ook. Die smurfen, dat was hartstikke goed. Met Irene Moors en de smurfen waren dat deze tijd. Dat was een enorme hype. Bridget Maasland natuurlijk tegenwoordig bijvoorbeeld van RTL Boulevard. En Hakuna Matata uit The Lion King. Nou, dat heb je hartstikke goed gedaan. Dat betekent dat jij kans maakt op die prachtige zwarte Bluetooth party speaker.
2: Leuk zo.
0: We gaan je

0: Op de topscorerlijst zetten. Aanstaande vrijdagmiddag kun je gebeld worden. En dan doe je mee in de finale. En dan kun je hem winnen. En je hebt sowieso het partyspel Raad het Geluid gewonnen. Dus blijf even aan de telefoon. Dan regelen we buiten de uitzending dat hij bij je thuis komt. Maak er een mooie werkdag van, hè?
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Hoi.

0: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Nou, dat vind ik een hele leuke. Noem een romantische gewoonte die pasgetrouwde stelletjes hebben. Zo, dat weet je nog heel goed. Het is pas geleden dat je getrouwd was.
2: Nee joh, 10 jaar.
1: 10 jaar, en nog weet je hem?
2: De bruid over de drempel dragen.
1: Hey? Noem een romantische gewoonte die iedere avond heb je dat gedaan?
2: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
4: Dit is Radio West.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Straks in de archiefbak volle zwembaden in het Westland in de zomer van 2018. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Bob Brinkman.
14: Na een steekpartij gisteravond in een woning aan de Van Bassenstraat in Den Haag is een 61-jarige man overleden aan zijn verwondingen. De verdachte, een 30-jarige man uit Den Haag, werd door omstanders vastgehouden en overgedragen aan de politie. Hij werd direct aangehouden. De korte baandraverij in Nooddorp, onderdeel van het jaarlijkse dorpsfeest, gaat vanmiddag niet door. De Nederlandse Draf- en Rensportbond heeft besloten het evenement af te lasten vanwege de hitte. En tientallen boeren hebben gisteravond gedemonstreerd langs de N207 bij Woubrugge. Bij het Jacobs Woudenmonument daar werd een uitvaartdienst nagedaan om de dood van de sector te symboliseren. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje, om 11:30. Nu het overige nieuws.
15: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
24: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
26: Lekkere van Albert Heijn.
27: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
28: Tot 12 uur aan de bak.

0: komt uit Engeland. En het is een van de talenten van dit moment, hoor. Shanna Spiro met Material Lover.
1: Eeuwige roem.
0: Jazeker, talent van nu. Ja, die moet nog eventjes een beetje rijpen voordat ze klaar zijn voor de roemlijst natuurlijk. Maar als ze liedjes hebben gemaakt van voor dit jaar, dan mag het weer wel. Het gaat om singles vanaf het jaar 1965 tot en met het jaar 2025 op dit moment. En als je een mooie suggestie hebt, een plaat waarvan je vindt dat die eeuwige roem verdient, mail mij dan via patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Suggestie van vandaag komt van Kees Rutgers, die woont in Zoetermeer en is 76 jaar. Hij is getrouwd, heeft 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Hij is vrijwilliger bij de watersportvereniging Leidschendam. Hij is sowieso dol op water. Kees, goedemorgen.
2: Ja, een hele goedemorgen, Patrick.
0: Ja, want je bent regelmatig op het water te vinden, want je hebt een eigen kotter, hè, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt. Ja, we zijn watersporters al een kleine 50 jaar, dus ja.
0: Zo, en wat voor kotter is het? Omschrijf het eens.
2: Het is een Emily Kotter van 15 meter. Ja, je kan erop wonen. Hoe moet ik dat zeggen? Ik heb hem zelf gebouwd. In zoverre, ik heb het casco laten bouwen.
0: Aha.
2: Technisch vaak klaar. En daarna heb ik hem zelf helemaal gebouwd en ingetimmerd. Nou, als je hem mooi vindt, kan je hem zien op Facebook, op mijn Facebookpagina.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dan kan je eens kijken.
0: En waar ligt hij op dit moment dan?
2: In Leidschendam. Het is bij Friedland. Het is nog Leidschendam.
0: Ja, ja, ja, ja. Oh, dat is een prachtig gebied daar natuurlijk. En daar kun je alle kanten op. Richting Den Haag, Leidschendam varen natuurlijk. Maar ook de andere kant op, Leiden en de Meren. Kaag en Brasem en zo, daar die kant op.
2: Zeker weten, ja. We zijn zelfs naar Frankrijk geweest, naar Parijs en zo. Dus zo. Je kan overal komen.
0: Hey, en in deze periode logeer je dan ook regelmatig op in de zomer of niet?
2: Ja, we zijn er regelmatig op. Alleen met die hele warmte zijn we liever thuis. Want thuis hebben we airco. En op de boot wordt het toch wat warm als je wat ouder wordt.
0: Ja, nou, niet alleen als je wat ouder wordt, denk ik, Kees. Ik kan me daar wel van alles bij voorstellen. Ja, dat snap ik. Heb je binnenkort plannen om er weer mee op pad te gaan? Of wacht je even tot het iets koeler wordt?
2: Nou, volgende week wordt het weer iets koeler, dus dan gaan we weer een paar dagen weg. Maar ja, nu zitten de sluizen weer overal dicht, dus ik zal wel in de buurt blijven.
0: Nou, daar wilde ik net naartoe inderdaad. Ja, want daar moet je natuurlijk wel... Kijk, met een roeibootje is dat niet zo'n probleem. Maar met een kotter van 15 meter, dan moet je daar wel rekening mee gaan houden natuurlijk.
2: Ja, zeker. Top. Je kan niet overal mee komen. Nee? Maar ja, joh, ons vaargebied is zo mooi. Dus,
0: je hebt genoeg in de buurt. Oh, gelukkig.
2: Ja, nou,
0: dan ben ik gerustgesteld, Kees. We gaan eens even kijken wat jij van de muziek vindt van vandaag. Want zo klinken de roemzoekers van dinsdag.
3: Eeuwige roem.

0: met Help kwamen er gisteren bij staan er één dag in. Grace Jones, I've Seen That Face Before, nu 5 dagen. En ook 5 dagen voor Running Up That Hill van Kate Bush. Wat vind je ervan, Kees?
1: Ja, ik ben een grote Beatle-fan. Dus wat mij betreft mag Grace Jones er nu uit.
0: Ah, Grace Jones.
2: Strange.
0: Helaas, helaas. Maar je hebt een goede reden om een andere plaat te nomineren. Want wat heb je daarmee? Wat vind je hier goed aan?
1: Nou, het goede hiervan vind ik dat er 3 Nederlandse topzangers en een zangeres is. Of 2 topzangers. Hoe moet ik dat zeggen? Topzanger, een technoman en een zangeres.
0: Aha.
1: Een hele mooie samenwerking samen. En dat vind ik fantastisch.
0: Ja, want over wie heb je het? Welke 3?
1: Marco Borsato, Armin Verburen en Davina Michel.
0: Ja, uit Nieuwkerk aan de IJssel. Ook nog een beetje van ons natuurlijk, stiekem. Ja. Hoe danst voor het eerst in eeuwige roem dankzij jou? Dankjewel, Kees. Ga ervan genieten.
1: Ja, dankjewel, Patrick. En een fijne uitzending.
2: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Amstord Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, is long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in West wordt wakker op Radio West.

0: Stanfield en Change op Radio West.
1: De plaats. Voor 12.
0: Stemmen kan vandaag tussen Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now of McFadden en Whitehead met Ain't No Stopping Us Now. Kies maar op de Facebookpagina van Radio West. Hannibal schrijft: morgen iedereen. Ik kies vandaag nummer 1, Starship, onder het motto: niemand mag Radio West doen stoppen. Alvast een prettige dinsdag verder toegewenst. Dankjewel. Gelukkig worden er geen pogingen ondernomen, Hannibal, dus het komt helemaal goed. Dina schrijft: goedemorgen Patrick, nummer 1 vandaag. Mijn kleindochters hebben gekozen. Fijne dag. Hoop dat je nog lekker van het zonnetje kan genieten. Nou, voor mij is het iets te warm hoor, in het zonnetje op een dag als vandaag. Dus ik sla even over, maar komt vast goed als ik later vandaag nog een beetje naar buiten ga. Tegen de tijd dat het weer een klein beetje afkoelt, hopen dat dat gaat gebeuren. Theo Pepping schrijft: goedemorgen Patrick, nummer 2 vandaag. Dat is dan McFadden en Whitehead met Ain't No Stopping Us Now. En als je zelf wil stemmen, doe dat dan even op de Facebookpagina van Radio West. Of app naar de studio 070-307-8080. 070-307-8080.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Zomer in Tylers. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Goedemorgen, Radio West, 1 over half 12. En Bob Brinkman heeft het belangrijkste regionieuws voor je op een rijtje gezet.
6: Goedemorgen, Patrick. In een woning aan de Van Bassenstraat in Den Haag is gisteravond een man doodgestoken. Het slachtoffer is een 61-jarige man uit Den Haag. De politie trof hem rond 11 uur aan met steekwonden in de woning in de Haagse Schilderswijk. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden, uiteindelijk. Omstanders hebben een verdachte buiten vastgehouden en overgedragen aan de politie. Het gaat om een 30-jarige man, ook uit Den Haag. Die is opgepakt. De gemeente Westland maakt zich zorgen over de gevolgen van het sproeiverbod dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangekondigd. Vanaf morgen mag in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam geen water uit sloten, beker en kanalen meer worden gehaald. Dat raakt onder meer de Westlandse tuinbouw. Partijen in de gemeenteraad zijn bezorgd. De lokale CDA-fractie spreekt van een drooglegging. En LPF Westland zegt dat geen water funest is voor de tuinbouw. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland pleit voor een uitzondering. Groente- en bloementuinders die in de volle grond telen en afhankelijk zijn van water uit sloten, zouden 's nachts wel water mogen oppompen. En vandaag is het met ongeveer 10.000 bezoekers de drukste dag van het jaar op Rotterdam Die Hague Airport. Bijna 70 vliegtuigen vertrekken van of landen op de luchthaven. Een drukke dag dus, maar...
7: Ja, het valt zeker mee. Maar hier waren we ook hadden ons ook op voorbereid. We wisten dat deze dag aan zat te komen. Het zomerseizoen dat loopt bij ons vanaf april tot en met oktober. En hier bereiden we ons samen met onze operationele partners goed op voor.
8: Nou ja, ik zou zeggen, als dit de drukste dag is en het is allemaal zo goed beheersbaar, dan kunnen er nog wel wat vluchten bij.
7: Nee, dat niet. Dat niet. Voor ons, dit is goed zo. Genoeg voldoende vluchten en voldoende passagiers.
6: Reisha Mertens van Rotterdam Die Hague Airport in gesprek met verslaggever Lieve van Sloten. Er zijn nog verschillende adviezen voor reizigers die naar de luchthaven moeten. Zo wordt er geadviseerd om 2 uur van tevoren aan te komen. En verder worden reizigers getipt om vooraf al in te checken. Dat scheelt wachttijd.
5: En dan naar Huub Mizee, het weer.
9: Vandaag zijn er perioden met zon, maar later vandaag is er ook kans op regen of onweersbui. De wind is zuidoostelijk, wordt zuidwestelijk, zwak tot matig en later vandaag westelijk, terwijl het ongeveer 32 graden wordt. Langs de kust zal het vanmiddag wat afkoelen naar 3 of 24 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar is er ook kans op een regen- of onweersbui. Ook vannacht hebben we een zuidwestenwind, zwak tot matig, en het wordt dan niet kouder dan 19 graden. Morgen zijn er perioden met zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 25 graden. Donderdag periode met zon, kleine kans op een bui, het wordt dan zo'n 22 graden. En vrijdag zijn er perioden met zon en wordt het zo'n 24 graden.
6: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Zomers als toen, Rigera en Vamos a la Playa.
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk de jaren van vandaag, 4 augustus, maar eerst
2: 2018.
0: Tijdens zware regenval stort de Ponte Morandi gedeeltelijk in op 14 augustus 2018. Dat is een verkeersbrug in de Italiaanse havenstad Genoa. Minstens 39 mensen komen om het leven. Als gevolg van de aanhoudende droogte in de zomer van 2018 bereikt de Rijn bij Lobith het laagste peil ooit op 26 augustus 2018. De rivier komt dan niet hoger dan 6,87 meter boven NAP. Inmiddels is dat record al 2 keer gebroken, in 2022 en vorige week nog. Toen kwam het waterpeil niet hoger dan 6 meter en 47 centimeter boven NAP. En die hete zomer zorgt wel voor goede bezoekerscijfers bij buitenzwembaden in de regio. Bij openluchtzwembad De Waterman in Wateringen staan bijvoorbeeld in augustus elke dag lange rijen mensen bij de ingang.
3: De zomer is grandioos. Het is hard werken voor iedereen die hier toezicht moet houden en voor alle mensen achter de schermen. De vrijwilligers werken bijna klokje rond om al het water goed te houden. Nou, het is fantastisch en soms wel heel erg druk.
4: Is dit de beste zomer tot nu toe?
3: Voor ons wel. Sinds jaren is dit weer een superzomer.
2: 2018. You know

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: James Arthur en Anne Marie uit 2018 ook met Rewrite the Stars.
2: Jaren, het is er weer jaren. Het is er weer jaren. Gefeliciteerd.
1: Vandaag 4 augustus en mijn man Wim wordt op 4 augustus 85 jaar. Dat zeg ik niet natuurlijk, maar daar krijg ik een berichtje over van zijn vrouw Jannie Hogeraad. Ze schrijft er nog bij op 9 augustus. Man Wim wordt op 4 augustus 85 jaar. Dat zeg ik niet natuurlijk, maar daar krijg ik een berichtje over van zijn vrouw Jannie Hogeraad. Ze schrijft er nog bij op 9 augustus zijn we 55 jaar getrouwd.

0: Taylor Ross en de Supremes en You Can't Hurry Love op Radio West. En zo dadelijk na 12. De man die het motto aanhangt, als ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten.
1: Ja,
0: het is Menno
1: Tamming. Klopt.
0: Ja, met de nieuwe Menno in de middag.
1: Zeker, zeker, zeker. En misschien komt dat nummer ook nog wel langs ook vandaag trouwens. Ja, het blijft toch een goede zomerplaat.
0: Zeker.
1: Over de zomer gesproken, we zijn volle bak op zomertour redden op de kaart zomertour. We kijken hoe de regio vakantie viert. En dan kom je vandaag ongetwijfeld weer op een mooie bestemming uit. Liewe van Sloten gaat ons zometeen meenemen. De regio in. En na die verhalen van gisteren op die camping in Wassenaar, ja, ben ik heel benieuwd of die daar nog overheen komt vandaag. Want dat waren echt mooie verhalen. Hey, en wat doen we verder? We hebben natuurlijk de tijdmachine op weg naar die mooie hoofdprijs. Ook zo'n lekkere zomerse prijs. Hè. Je zal toch gewoon zo'n mooie speaker mee kunnen nemen naar je zwembad. Op vakantie of lekker naar het strand. En we hebben natuurlijk jouw plaat.
0: Ja, Nederland.
1: Zeker.
0: Maar Vlaanderen mag ook, hè?
1: Zeker. Dus, ja, we zijn coulant. Ja, zeker.
0: Als het maar Nederlands is. Mail het even naar menno@omroepwest.nl. Beetje zomerse vakantieplaat. Ja. Hoor je hem misschien voorbij komen straks na 12 uur.

0: soms is het heel ingewikkeld als je niet weet hoe je het moet zeggen. The Words van F.R. David op Radio West. Nou, gelukkig heb ik tekst voor...
1: De plaat. Voor 12.
0: Want alle stemmen zijn weer bij elkaar opgeteld. En McFadden en Whitehead, ik moet zeggen, ze waren helemaal nergens. 82% namelijk gaat voor Starship. Niet te stoppen. Nothing

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
6: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: We zijn er zometeen 2 uur lang met opnieuw een zomerse Menno in de middag. Het is 12 uur, Radio West, het nieuws uit je regio, André Kolen.
9: In een woning aan de Van Bassenstraat in Den Haag is gisteravond een man van 61 doodgestoken. De verdachte, 30-jarige man uit Den Haag, werd door omstanders vastgehouden en overgedragen aan de politie. Hij werd direct aangehouden. De gemeente Westland heeft zorgen over de economische en maatschappelijke gevolgen van het sproeiverbod dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangekondigd. Vanaf morgen mag in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam geen water uit sloten, beken en kanalen meer worden gehaald. En dat raakt onder meer de tuinbouw in het Westland. De korte baandraverij Nooddorp, onderdeel van het jaarlijkse dorpsfeest, gaat vanmiddag niet door. De Nederlandse draf- en rensport heeft besloten het evenement af te gelasten vanwege de hitte. Meer nieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
10: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner.
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
19: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
20: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
19: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
21: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
22: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: Summer in the City, en dat is het. Joe Cocker. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze zonnige dinsdag. We beleven weer een hele warme dag. Ja, zoek je de verkoeling op? Nou, succes. Lekker even de koelkast openzetten, de airco ietsje hoger of gewoon de schaduw opzoeken. En hou je gewoon van deze zomer. Geniet ervan vooral. Ga lekker naar het strand of zoek het water op, een beetje verkoeling. En wij nemen je mee naar 2 uur, zometeen met de tijdmachine. Met 4 kaarten daarin voor het grootste zwanenmeer ter wereld. Jawel, dat meesterwerk van Tchaikovsky, hè, komt na 6 jaar terug naar het World Forum Theater in Den Haag. En ik heb zometeen 4 vrijkaarten voor je. Hoef je maar 1 vraag goed te hebben in de tijdmachine. En maak je ook nog kans als je de 3 goed hebt op een mooie hoofdprijs later deze week. Wat doen we verder? Jouw plaat. We hebben weer een vakantieland. Sinds gisteren is dat Nederland. Vlaanderen mag er ook bij. Dus heb je leuke, liefst natuurlijk een beetje zomerse liedjes? Laat het even weten. Gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. Dan hoor je zo rond 2:05 misschien wel jouw plaat.
1: Op de kaart.
0: En we gaan weer de regio in om te kijken wat er allemaal te doen is in deze zomer. En daar komen we uit bij Liewe van Sloten, die er gisteren ook was. Ja, Liewe, ik zei het net al in mijn aankondiging bij Patrick. Ja, hoe ga jij over gisteren heen komen? Want wat een bijzondere mensen heb je ontmoet daar op die camping in Wassenaar.
2: Ja, was heel gezellig ook. Leuke mensen uit van dichtbij, hè, uit Den Haag. 10 minuutjes met de auto.
0: Ja.
2: En van ver, Alkmaar, Brabant kwamen ze ook vandaan. Allemaal naar die camping.
0: Met
2: het was een leuke sfeer.
0: En de pipowagen.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De trekker uit Katwijk, hè? Die waren weer uit Katwijk.
0: Heel bijzonder.
2: Maar hoe kom ik daar overheen? Ja, ik ga toch een poging wagen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Nee, we zijn bij de Noodorpse Kermisweek. En ik was daar vorig jaar toen bij de wielerronde van Noodorp. Dat was heel gezellig.
0: Ja.
2: Dat was, dat is op donderdag. Maar vandaag is er de Pony Brunch. En dat evenement is nu aan de gang. En dat is het evenement dat wel doorgaat. Wat niet doorgaat is de korte baan draverij. Want ja, het was gewoon te warm.
0: Ja.
2: En in daar plaats daarvan hebben ze wel touwtrekken en zaklopen. Dus andere activiteiten. Maar ik sta dus nu bij de Pony Brunch. Ik heb me niet heel goed ingelezen, zal ik maar vertellen. Dus ik moet het me maar gewoon eventjes laten bijpraten.
0: De Pony Brunch. Maar zitten dan ponies te brunchen? Of is dat, zijn het mensen met ponies te
2: We zijn op het parkeerterrein van de voetbalvereniging. Van de voetbalvereniging Noodorp. Ik zie tafels. Daaromheen hekken. En op die tafels liggen borden met eten. En daar zitten bijvoorbeeld appels op en andere. Wortels.
3: Merel is 12 en Liz is 12.
2: Er ging net al Murphy's, het paard Murphy's, die greep al naar zo'n bak.
0: Ah, ja.
2: Maar het is niet de bedoeling dat ze gaan eten ook, toch, meneer?
4: Ik ben er nooit in geweest.
2: Wie weet er wat over de Pony Brunch? Hoe dat werkt? Ja, iedereen kijkt en maakt foto's.
0: Anders dan gaan we dat zo van je horen. We komen zo wel even bij je terug, want er zit ook een speaker heel hard doorheen, dus we kunnen je wat moeilijk verstaan. Maar komen we zo meteen terug, nog voor 12:30, en dan horen we veel meer over de Pony Brunch en dat grote evenement, het Dorpsfeest in Noodorp, want dat is dus de plek waar we vandaag zijn. In de Op de Kaart Zomertour.

0: Vrijdagmiddag met Menno Tamming.
1: Om over Radio West terug te komen, die staat bij ons altijd aan.
2: Kent u dan ook Menno Tamming?
1: Nooit van gehoord.
2: Nee, dat was ik al.

0: Crowded House, Weather With You. En daarvoor natuurlijk die enorme hit van Justin De Wild. Cheerio!
1: Op de kaart.
0: Ja, we hoorden het net van Liewe. We zijn vandaag in de Op de Kaart Zomertour in Nooddorp. Het dorpsfeest is daar deze week. En vandaag moest dan een hoogtepunt ook zijn. De korte baandraverij met de paarden. Maar ja, en terecht natuurlijk is het veel te warm voor die dieren. En vandaar dat die korte baandraverij is afgelast. Die paarden staan lekker in de schaduw met een lekker bakje water. En wat er wel doorgaat is onder andere een bierpongtoernooi, Liewe hoorde ik je zeggen. Het Nooddorpskampioenschap touwtrekken en... En daar zijn we heel benieuwd naar, wat dat nou precies is, de ponybrunch.
2: Ja, de ponybrunch inderdaad. Gaan die paarden dan met z'n allen lekker wat kopjes thee drinken en een broodje eten? Je weet het allemaal niet. In ieder geval, we zijn op de parkeerplaats van Nooddorp. Er staan een aantal hekken en aan de randen van die hekken staan allemaal schalen met eten. En er komt telkens een paard het terrein op, zeg maar. En die maakt dan een rondje langs die schalen met eten. Het eerste paard vergreep zich ook al even aan de wortels en de appels.
0: Ja.
2: Maar de andere paarden die houden zich keurig. En de paarden die zijn allemaal in een soort thema, want er gaat nu een paard met een rijder erop. Die heeft een pak van een bij aan. En er loopt naast diegene iemand in een wit pak. Met een ding over zijn hoofd heen. En dat is de imker. En ik ga ze eventjes aan Henk vragen. Henk heeft hier een groene shirt aan. Henk, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Kunt u eens uitleggen, die ponybrunch, wat behelst dat?
3: Nou, dat is een... evenement wat we voor kinderen houden. Om kinderen te leren hoe paarden zijn. Om met paarden om te gaan. En aan het eind is er een brunch voor de paarden. En het is een heel spektakel. Want dan eten ze allemaal. Tafelmanieren kennen ze niet. Dus dat is één grote chaos. Zeg.
2: Want ze lopen nu dan een rondje over het parkeerterrein. Ja. Langs het eten. Maar ze mogen dus nu nog niet.
3: Nee.
2: Maar aan het eind pas.
3: Ja, en sommigen die zijn zo snel. Die nemen toch gauw een hap.
2: Ja, we zagen het paard Murphy al, hè?
3: Ja.
2: En wordt er dan nog een prijs uitgereikt?
3: Ja, voor de jury had ik van de Gevelen Rita Verdonk.
2: Rita Verdonk?
3: Ja.
2: Die zit in de jury?
3: Ja, een oud-bestuurslid van ons.
2: Oké. Okay.
3: En die geven de meest originele, die krijgen een prijs 1, 2 en 3.
2: Mag ik deze bij eens even wat vragen?
3: Ja hoor.
2: Mag ik even, kunnen jullie stoppen? Ja, we komen even, er zijn natuurlijk iemand te paard interviewen, dan hebben we een levend object erbij. Hoe was het?
4: Best wel spannend, want ik wist niet hoe die ging reageren omdat het zijn eerste keer was.
2: Okay. En heeft hij zich ingehouden?
4: Ja, dat gelukkig wel.
2: Oh, ja. Hoe heet het paard?
4: Ben.
2: Ben. Paard Ben, en hoe heet jij?
4: Meerte.
2: Hoe oud ben je?
4: 14.
2: Oké, okay. En je hebt het paard zelf helemaal versierd?
4: Ja, samen met Yannick.
2: Ja, want je hebt ook glitters erop, hè?
4: Ja, klopt.
2: En hoe kwam je bij het thema bij en imker?
4: Nou, dat hadden we zelf een beetje bedacht, want we hadden nog meer ideeën, maar dit vonden we toch wel het leukste.
2: Ja. Nog een vraag, is het niet te warm voor Ben?
4: Wel een beetje eigenlijk.
2: Nou, snel de verkoeling opzoeken. Dankjewel. Henk, nog een andere vraag. De korte baandraverij, ja, die ging natuurlijk niet door vandaag. Te warm, hè?
3: Ja, te warm. De NDR heeft uiteindelijk besloten dat het niet door kon gaan. Vanwege de warmte en vanwege de verwachte temperaturen. En dat is eigenlijk, niet eigenlijk, dat is ter bescherming van de paarden.
2: Balen of is er wel begrip voor?
3: Ja, tuurlijk balen. Maar aan de andere kant, die welzijn staat bij ons hoog in het vaandel. Dus.
2: Ja. En kan dit dan dus wel doorgaan? Want hier lopen de dieren ook in de zon.
3: Ponies zijn veel harder.
2: Okay.
3: En ze hoeven maar twee rondjes te lopen. Dan gaan ze daar de schaduw weer in.
2: Ja.
3: En dan gaan ze direct eten. En dan gaan ze weer terug. Dus die hoeven geen krachtinspanning te leveren. En dat is bij de draverij wel. Dan moeten ze over 300 meter zo hard mogelijk lopen. En dat neemt enorm af.
2: Oh, ja. Is het eigenlijk voor het eerst dat de korte baandraverij afgelast is vanwege de hitte?
3: 2018, toen was het 36 graden. En toen hebben we het ook afgelast. Maar toen hebben we het wel weer op een ander tijdstip ingehaald. En
2: gaan jullie dat ook weer doen nu?
3: Ja, het is allemaal nog zo vers. Maar als het aan mij ligt wel. En de rest van het bestuur ook.
2: Okay. Nou, dat zullen we dan zien en horen. Dankjewel Henk.
0: Ja, nou goed. Je blijft dan nog wel eventjes, denk ik, Liewe. Want er zal tot 2 uur nog genoeg te doen zijn, toch? In Nooddorp.
2: Zeker.
0: Nou, horen we zo meteen meer van de paarden daar. En van Liewe van Sloten. Daarbij de ponybrunch, weten we ook weer wat dat is. Hey, kijk nou eens, we gaan naar Spanje. Quiero, Julio.

0: Bob en Mo. En nog even blijven. En daarvoor dus Julio Iglesias. En zometeen gaan we naar het weer met Huub Mizee. En die mag ook zometeen zijn plaat uitzoeken uit Nederland. Hè? Want dat is het thema voor jouw plaat. Blijf ze mailen naar menno@omroepwest.nl. Vakantieland Nederland. En we hebben natuurlijk Liewe van Sloten zometeen vanuit Nooddorp.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
0: Het is 1:30, Radio West. En André is er met het nieuws uit de regio.
11: Goedemiddag. In een woning aan de Van Bassenstraat in Den Haag is gisteravond een man doodgestoken. Het slachtoffer is een 61-jarige man uit Den Haag. Politie trof het slachtoffer rond 11 uur met steekwonden aan in de woning, de Haagse Schilderswijk. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Omstanders die hebben een verdachte buiten vastgehouden en overgedragen aan de politie. Het gaat om een 30-jarige man uit Den Haag. Hij is opgepakt. Ja, dan natuurlijk een sportbericht. Ik volg dat natuurlijk, hè, de Tour de Femme. En in de Tour de France Femme staat vandaag de tijdrit op het programma. Maar voor de vrouwen van start mogen, moeten ze eerst nog even langs een speciale controle van de internationale wielerunie, de UCI. En wat wordt er dan gecontroleerd? Ja, uiteraard hun BH.
0: Want?
11: Nou, oud-wielrenner en VRT-commentator Marijn de Vries die legt het uit.
12: Het heeft te maken met de windwervelingen langs het lichaam. En blijkbaar is getest dat als je op je borst iets hebt, dus of als je borsten hebt, dat door de werveling van de wind dat je minder luchtweerstand hebt. En dan ga je ietsje sneller. Het gaat om fracties van seconden, maar in de tijdrit speelt het natuurlijk wel mee. Dus als je iets grotere borsten hebt, dan kan je in theorie kan je sneller tijd rijden.
11: Ja, nou, ik heb dat vanochtend natuurlijk proefondervindelijk even op de scooter. Ja, dat klopt.
0: Ja, want wat voor borsten heb jij dan?
11: Nou, behoorlijk handvol. Oh, maar ik was 6 seconden eerder hier.
0: Ja, zie je. Ja, dat heb je als je dan wind mee hebt. Maar toch, je hebt bij een mannensport trouwens ook gezien, hè, bij dat ski, dat schanspringen. Ja, dat was van de winter, dat ze daar dus hun kruis opvulden, zeg maar, bij de edele delen. Zodat ze wat meer stof daar hadden. En dus meer langer bleven zweven. Dus,
11: hoe de BH-controllers bij de Tour de France Femme er precies gaan uitzien, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Zo'n tentje en zo'n een paar van die heren van de UCI.
0: Nou, geen heren hoor. Dat, nee.
11: Niet?
0: Nee, zeker niet. Oh. Nee.
11: Gemeente Westland maakt zich zorgen over de gevolgen van het sproeiverbod dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangekondigd. Vanaf morgen mag in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam geen water uit sloten, beken en kanalen meer worden gehaald. En dat raakt onder meer de Westlandse tuinbouw. Partijen in de gemeenteraad zijn bezorgd. De lokale CDA-fractie spreekt van een drooglegging van de tuinbouw. En LPF Westland zegt geen water is funest voor de tuinbouw. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland pleit voor een uitzondering. Groente- en bloementuinders die in de volle grond telen en afhankelijk zijn van water uit de sloten, die zouden 's nachts wel water mogen oppompen. Ja, de vraag is, komt er ook nog hulp van boven?
0: Oh, dit is een bruggetje naar Huub Mizee. Hallo Huub, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Menno.
0: Nou, zeg het maar.
13: Ja, misschien, ja.
0: Oh.
13: Je kent me, hè. Er komt vanuit...
0: Dus jij hebt eigenlijk een heel makkelijk vak. Jij zegt misschien en dan zeg je, nou, plaatje
11: ja,
0: door.
11: Het kan vriezen, het kan dooien.
13: Nee, maar goed. Nou, vriezen, dat lijkt me toch wel niet echt.
0: Maar leg even uit, Huub, misschien.
13: Ja, nee, er komt vanuit het zuiden komt er wel langzaam maar zeker een storing dichterbij. Die ligt nu boven Frankrijk, heeft België al een beetje bereikt. En we zullen zien dat het prachtige zonnige weer dat we nu nog hebben geleidelijk aan wat meer bewolking gaat geven. En in de loop van de dag, tweede helft van de middag, in de loop van de middag is er kans op een regen- of onweersbui. Misschien zelfs wel met hagel. Het zou kunnen waar die precies gaat vallen. En of dat voldoende is, dat is de volgende vraag. Dat is maar helemaal de vraag natuurlijk. Dat blijft zo.
11: Ik wou dan ook een vraag. Raakt het überhaupt de grond? Of is het dan al verdampt? Of is het niet zo warm?
13: Ja, het is nogal vochtig, de lucht. En die buienwolken zitten niet zo heel hoog dat het helemaal zal verdampen. Dus nee, hou er wel rekening mee. Ook voor, dat zei ik vanochtend ook al, mensen die op de fiets gaan, die moeten ook voor de zekerheid toch wel wat regenkleding meenemen. Het is inmiddels alweer heel warm, hè, 30 graden op veel plaatsen. Het wordt ongeveer 32. Maar die storing die heeft wel tot gevolg dat in de tweede helft van de middag de wind westelijk wordt. Het is een matige wind. En dan valt de temperatuur terug naar 23. Graden of 24, maar dan wordt het duidelijk wat minder warm. En dat is wel wat aangenamer, denk ik. Zullen we al zien dat vannacht de temperatuur weer niet verder daalt dan 20 graden. Dus het blijft toch ook de komende nacht alweer een plaknacht, hoor. Met opklaringen, misschien ook nog een enkele regen- of onweersbui, maar veel zal het allemaal niet zijn. De wind die zal vannacht weer wat afnemen, de zuidwest tot westenwind. En morgen zijn er wat wolkenvelden, ook zonnige perioden. En bij een matige zuidwestenwind wordt het dan morgen ongeveer 25 graden. Donderdag, periode met zon, later weer meer bewolking. Ook dan misschien een enkele bui. Donderdag 21 graden. Ja, het is bijna tijd voor een trui, een dikke trui.
0: Nou.
13: Vrijdag krijgen we weer zonnige periode.
0: Ja.
13: Wordt het weer 23, 24 graden. En zaterdag is het weer zomers met 25 graden. En of dat zondag en volgende week verder gaat, dat hoor je over een uur. En dan ook of
14: jouw
13: die regen wel voldoende is. Ja, en mijn plaat.
0: Ja, die krijgen we ook nog. Jouw plaat uit Nederland. Hè. Want dat is het vakantieland. Hey, even vooruitkijken, want jij kan altijd heel veel vooruitkijken. Kijk even op de kalender bij jou, je weerkalender. Zaterdag 26, zondag 27 september. Staat er dan wind?
13: Nou, vast wel wat, maar hoeveel weet ik nog niet.
0: Want dat vind ik echt heel erg leuk. Ja, na 2 jaar afwezigheid is het Vliegerfestival weer terug op Scheveningen. Op die dagen. Dus,
13: mag er ook weer niet te veel winst staan.
0: Nee,
11: want dan ben je
0: maar dat is echt een heel leuk festival. Is dat. Dus,
13: dat klopt, hoor.
0: Hey, dankjewel, Huub. Tot over een uurtje.
13: Hoor, zeker.
11: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Leg vast een dikke truilakrala klaar. Of kijk op omroepwest.nl.
15: Menno in de middag.
0: Je zei net tegen me voor de uitzending, ik neem iets mee van vroeger.
11: Ja, oude jongens. Krentenbrood, zeg maar. Maar dan anders. Dit zijn de Jacksons.
0: Ach, je meent het.
11: Michael zit daarin. Had hij nog een heel hoog piepstemmetje en zijn eigen neus ook nog. En ze zingen I Want You Back.

0: De Jackson 5 dus en I Want You Back. Zometeen de tijdmachine met 4 kaarten daarin voor die geweldige show in het World Forum Theater in Den Haag. Het grootste zwanenmeer ter wereld.
1: Op de kaart.
0: Nog niet bellen? Ik geef een seintje als je kunt bellen voor de tijdmachine. We gaan eerst eens even terug naar Nooddorp, naar het dorpsfeest daar. Dat daar een paar dagen bezig is. En vandaag moest dat zijn hoogtepunt krijgen met die paardenrace. Maar die gaat dus niet door vanwege de hitte. En dat is natuurlijk terecht. Maar er is nog genoeg te doen, hè, Liewe?
2: Ja, zeker. Want we kijken nu naar de ponybrunch. Dat is sinds 12 uur aan de gang. En dat is wel interessant, hoor. Want er komen dus ponies met een rijder daarop. Iemand die op dat paard zit.
0: Een ruiter.
2: Op de pony zit. Een ruiter. Rijder, ja. Het is hetzelfde, bijna hetzelfde, toch, mevrouw? Ja.
3: Dag, meneer.
2: Dag, meneer, mevrouw. Alles wel?
3: Ja, hoor. Zeker. Ja.
2: Wat vindt u ervan?
3: Hartstikke leuk. Ja, jammer dat de race vanmiddag niet doorgaat. We waren hier op vakantie en we bleven een dagje langer voor de paardenrace.
2: Meent u?
3: Ja.
2: Waar komt u vandaan?
3: Hogeveen. Ja.
2: Speciaal voor de Nooddorpse activiteiten?
3: We zijn wat langer gebleven voor de activiteiten hier, dus... Ja.
2: Dus wat dacht u toen het niet doorging?
3: Ja, begrijpelijk. Ja. Dierenwelzijn is ook belangrijk, toch? Maar wel jammer voor de organisatie.
2: Een extra dagje vakantie is toch ook neer?
3: Ook lekker, heerlijk hoor.
2: Ja. Hoe is het trouwens? U heeft een pet op. U staat lekker in de zon. Is het te doen?
4: Ja, gaat nog wel hoor.
2: Ja?
4: Jawel. Als je maar rustig blijft.
2: Ja, ja. Niet druk maken. Nee. Moeten de ponies ook niet doen?
4: Nee, dat is ook, dat blijkt ook wel weer hier.
2: Welke pony vond u het mooist?
4: Die met de bijen, met die imker.
2: Oh, ja, Meerte, die heb ik net gesproken.
4: Ja, dat kan. Maar die vind ik tot nu toe de mooiste. Ja.
2: Want jullie zijn paardenliefhebbers ook? Of?
3: Nou, niet echt.
4: Nee, hoor, niet echt.
3: Maar gewoon, ik vind dat gewoon leuk dat zo'n dorp of plaats, wat is het, zulke dingen organiseert.
2: Hebben ze dit in Hoogeveen niet?
3: Dit niet, nee, zeker niet.
2: Hebben ze daar wel een feestweek? Of?
3: Nou... Niet echt. Nee.
2: Saai daar.
3: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
2: Ja. En hier bruist het, hè, in Nooddorp.
3: Echt wel. Dat is hier toch meer het dorpse meer. Dat iedereen er ook naartoe gaat.
2: Ja.
3: Als je bij ons kent...
2: Ja, mensen blijven ervoor thuis, hè, hier.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Maar dat is binnen Hoogeveen niet. Dan kun je kanonnen afschieten.
3: Nou, er gebeurt wel wat, maar niet echt dat ik te warm voor loop.
2: Oké. Nou, dan weten we dat ook weer.
0: Dan moeten we niet zijn. Dan. Terwijl Drenthe natuurlijk een ontzettend mooie provincie is. Met toch ook mooie dorpen en ongetwijfeld ook feesten daar. Ja. Maar goed, leuk dat deze mensen hier hun vakantie komen vieren. Daar zijn we toch trots op bij ons in de regio.
2: Zeker. En als de conclusie is dat Nooddorp al meer bruist dan het dorp waar ze vandaan komen.
0: Ja.
2: Dat zegt eigenlijk ook wel veel, hè?
0: Zeker, ja. Hey, we horen je zometeen weer vanuit Nooddorp. Tot zo, Liewe. Hoi.
2: Ja, tot zo.
0: Ja, het is zover, hoor. Je mag bellen. 070-390-5454. Het is die geweldige meestervoorstelling van Tchaikovsky. Namelijk het grootste zwanenmeer ter wereld. En waarom is het grootste? Nou, het Shanghai Ballet uit China komt dan met maar liefst 48 dansers in plaats van de gebruikelijke 24 zwanen naar Den Haag. Wil je erbij zijn op 28 augustus? Gewoon even bellen. 070-390-5454. 3 vragen heb ik voor je. 1 vraag goed. En je hebt die kaarten.
5: Hey Menno! Ja. Draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, wat dacht je van de nummer 1 uit de eeuwige roemlijst? Onze grote vriendin morgen weer hier te horen, hè, om 1:15 met een mooie Franse zomerse vakantiechanson en haar verhaal daarbij. Maar dit is ze zelf, Tess Merlot en Ons Huis. Ooit

0: blijft een wonderschoon liedje van Tess Merlot.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ons huis, mooi. Toch, Jannie, mooi liedje, hè?
2: Dat is helemaal prachtig. Ik heb al die tranen in mijn ogen, echt, hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: En wat...
2: Dat liedje herinnert me zo aan vroeger.
0: Ja?
2: En hoe het was bij ons thuis ook. Het is precies hoe zij het verwoord.
0: Ja, want hoe was dat? Hoe zag dat eruit bij jou thuis vroeger, Jannie?
2: Ja, mijn vader was schoenmaker en dan hadden we een schoenmakerij. En dan woonden we op de Kalandstraat. En dan die dingen die zij beschrijft, die gebeuren allemaal. En dan moeten we weg uit dat huis. En dan kijk je nog één keer uit dat raam, dat soort dingen. Ja, het is geweldig, dat lied.
0: Ja, en er komen ook gewoon die herinneringen weer boven als je naar dit nummer luistert.
2: Ja,
0: van Tess. Ja.
2: Ja, dan heb ik gewoon tranen in mijn ogen.
0: Ja. Ja, nou dat is ook mooi dat muziek dat doet, toch? Dat dat bij je oproept.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat heb ik eigenlijk alleen met muziek.
0: Ja. En dan,
2: dat is heel gek. Ik kan zo verdrietig zijn om iemand die overlijdt, maar waar word ik ontroerd van de muziek?
0: Ja. En is dat dan vooral deze muziek, bijvoorbeeld waar je net naar luisterde, van Tess Merlot bijvoorbeeld? Of heb je nog echt specifiek andere muziek waar je dat bij hebt?
2: Nee, ik heb dat met meerdere liedjes of gewoon mooie nummers, mooie bellen. Dan denk ik, ach ja, muziek doet mij veel, ja.
0: Ja. Goh, Jannie, dan is het dinsdagmiddag hartstikke mooi weer en dan hebben we je gewoon aan het huilen gekregen.
2: Ja, nou, de schamen gaan mijn ogen zijn nat.
0: Hè. Ah ja, maar dat mag toch ook? Nee, maar dat vind ik juist mooi. Dat hoort erbij bij muziek. Het is mooi als het je raakt. Kan ik zeker met je meevoelen. Hé, Jannie, wat ben je aan het doen? Want je zit in Den Haag, hè? Daar woon je volgens mij.
2: Ja, Leidseveen.
0: Oh ja. En wat ben je aan het doen deze zomer?
2: Deze zomer weinig. Het is maar veel te heet.
0: Ja, het is wel heel warm. Vandaag ook weer. We hoorden net van u dat de komende dagen wat aangenamer wordt.
2: Ja, dan ben ik weer op stap als het weer wat beter is. Maar met zulke dagen blijf ik gewoon binnen. En dan zit ik lekker bij mijn ventilator en een beetje rommelen.
0: Ja, nou zo is het. Heb je verder nog plan om ergens naartoe te gaan deze zomer? Of?
2: Nee.
0: Nee?
2: Ik ben geen vakantiemens.
0: Nee? Heb je dat nooit gedaan eigenlijk?
2: Ja, ik heb het wel eens gedaan, maar ik was altijd blij als ik weer terug ging.
0: Ja, je houdt gewoon lekker van Den Haag, van je eigen huisje. Dat is toch lekker?
2: Ja.
0: Nou ja, daar ging dat liedje net ook over, dus ik snap je.
2: Ja.
0: Hey, beste Jannie, we gaan jou eens even aan een mooie prijs proberen te helpen. 4 kaarten voor het grootste zwanenmeer ter wereld. Daar kun je gewoon bij zijn, hè, straks op 28 augustus. Ja? In het World Forum. 4 jaar. Mag je met z'n vieren?
2: Jeetje, Mina, nou, dat is echt... Geweldig, maar ja, dan moet ik nog wel even mijn brein openzetten.
0: Minimaal 1 vraag moet je goed hebben. Ik heb er 3 voor je uit 1978. Daar gaan we. Major Boshart neemt in 78 officieel afscheid van haar werk bij de Nederlandse tak van een internationale beweging. Aan welke organisatie was Major Boshart verbonden, die tot aan haar dood nog liefkozend Major werd genoemd? Welke beweging, welke organisatie?
2: Leger des Heils.
0: Ja, en in 1978 maakt de methadonbus zijn debuut. Heroïneverslaafden kunnen daar hun portie methadon halen. In welke stad rijdt die eerste methadonbus rond in Nederland?
2: Denk Amsterdam.
0: En Kenny Loggins en Stevie Nicks hebben in 78 een hit met Whenever I Call You Friend. Van welke bekende band kennen we zangeres Stevie Nicks?
2: Stevie Nicks?
0: Ja, van welke bekende band? Je begint te lachen, wat is er?
2: Ja, ik zeg Stevie Nicks, zeg maar niks.
0: Dat zeg je niks. Ja, nou dan gaan we de jury vragen.
3: Ja, je hebt 1 vraag.
0: Ja, Jannie, het is genoeg hoor. Ja, joh. Want je moest er eentje goed hebben. Want... Ja, joh.
2: Ik ga naar al die zwanen.
0: Jij gaat naar al die zwanen, Jannie. Wie neem je eigenlijk mee?
2: Ja, mijn zus en mijn vriendin met de man.
0: Ach, dat wordt hartstikke gezellig.
2: Biertjes.
0: Ja, joh, zo is het. Hey, ik wens je ongelooflijk veel plezier, Jannie. En maak er ook nog een hele mooie zomer van.
2: Oké, jullie ook veel plezier. En doorgaan met zulke gezellige uitzendingen.
0: Gaan we zeker doen. Dankjewel, Jannie. Fijne dag.
2: Fijne dag. Doei.
0: En ja, deze plaat hadden we net over. Hè? Kenny Loggins en Stevie Nicks. Whenever I Call You Friend.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, zaterdag live op TV West vanaf 3:00.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
1: Zometeen, 2:00, Menno in de Middag. Gaan we terug naar het dorpsfeest in Nootdorp natuurlijk. Het is 12:50, Radio West, het nieuws uit de regio. André Kolen.
14: De gemeente Westland heeft zorgen over de economische en maatschappelijke gevolgen van het sproeiverbod dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangekondigd. Vanaf morgen mag in het kustgebied vanaf Den Haag tot aan Rotterdam geen water uit sloten, beken en kanalen meer worden gehaald. En dat raakt onder meer de Westlandse tuinbouw. Gisteravond is in een woning aan de Van Bassenstraat in Den Haag een man van 61 doodgestoken. De verdachte, een 30-jarige man uit Den Haag, werd door omstanders vastgehouden en overgedragen aan de politie. Hij is aangehouden. Het Dakota-vliegtuig dat als decorstuk diende in de musical Soldaat van Oranje verhuist terug naar Aviodroom in Lelystad. De organisatie van de onlangs beëindigde musical heeft dat bevestigd. Jarenlang was het iconische vliegtuig een van de grote decoraties bij de musical Soldaat van Oranje. Meer nieuws straks om 13:30, nu het overige nieuws.
15: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen, ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord, waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheid-apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vaagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

0: uitzending. Cyriel van Kapel, artiestennaam Sai Venka. Hij is verantwoordelijk voor dit nummer. Goed gemaakt hoor. En hij besloot zijn herinneringen aan vroeger, toen hij als kind met zijn ouders naar Noordwijk aan Zee ging, op papier te zetten, er muziek op te maken. En dit is het resultaat. Mooie plaat, Noordwijk aan Zee. En we begonnen natuurlijk met Queen, Friends Will Be Friends. 2 uur, Menno in de middag, met zometeen jouw plaat, die van Huub Mizee. Hè? Dat is altijd op de dinsdag. Dan mag hij er eentje uitkiezen. En we weten het allemaal inmiddels. Het is Nederland, vakantieland. En dus plaatjes zoeken we uit Nederland deze week. Het liefst natuurlijk een beetje zomers. Laat ze eventjes weten via menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: En wie weet hoor je jouw plaatsen rond 2:05. En we hebben Liewe Versloten nog altijd in de hoofdrol vandaag ook. Want ruim baan voor jou als je bij de zomerfeesten in Nootdorp bent. Want dat is echt wel een groot evenement elk jaar, hè?
2: Ja, maar de korte baan niet.
0: Nee, helaas.
2: Dat ging vanwege de hitte niet door. Maar wat wel doorging, en dat loopt een beetje op zijn eind, dat was de ponybrunch. Ponies met een ruiter daarop, verkleed in een bijenkostuum. Ik heb een Barbie en Ken kostuum gezien. Ik heb een groene heks gezien. Die liepen hier een rondje over het parkeerterrein. En die liepen dan langs de tafeltjes, gevuld met appels, wortels, allemaal lekkernijen voor de pony. En daar mochten ze dan nog niet aan eten. Dat mochten ze alleen even ruiken. Ja. 2 rondjes lopen en dan aan het eind mochten ze dat verslinden, die maaltijd, dat feestmaal. En dat wordt nu opgeruimd. Even kijken hoor, er staat een hek tussen mij en een vrijwilliger die het aan het opruimen is. Mevrouw, mag ik eens vragen, is het een, komt u eens even, is het een bende geworden?
3: Nou ja, het valt wel mee.
2: Ja, u bent een van de vrijwilligers die het opruimt?
3: Ik ben een van de vrijwilligers, ja. Maar er zijn er meer, hoor. Ja. Er zijn er genoeg.
2: Laten we eens even kijken, uw handen. Ja, dat valt inderdaad wel mee.
3: Mee, hè?
2: Die ponies die hebben best wel goede tafelmanieren.
3: Zeker weten. Ja, kijk niet onder de tafels, maar... Ja, maar dat hoort.
2: Wat vonden ze nou het lekkerst? Want ik zie wortels, appel en wat is dat andere?
3: Ja, en ze hadden haver.
2: Haver, oh, gewoon haver.
3: Haver, ja.
2: Oh, maar dat eten mensen ook gewoon.
3: Ja. Ja, toch op een andere manier, denk ik.
2: Op een andere manier,
3: ja. Ja, dat is... hoe heet dat?
2: Gewoon havermout.
4: Havermout.
2: Ja,
4: een soort kruisli voor paarden.
2: Oh, lekker zeggen. Maar wat er nog over is, is dat dan voor de vrijwilligers?
3: Dat vroeg ik net ook, maar ik zeg nee, daar bedank ik voor.
2: Oh, ja?
4: Ja. Er is weinig over, hoor.
2: Oh, er is nog weinig over.
4: Ja, weinig over.
3: We hebben goed gegeten.
2: Lekker de buikjes vol.
3: Precies, ja.
2: Je krijgt ook wel honger van dat warme weer, denk ik, als pony zijnde.
3: Trek, ja. Ik ben hier vanaf 7 uur, dus ik krijg lieverlee wel trek, ja.
2: Hebben ze wel voor jullie genoeg eten neergezet, of niet?
4: Ja, allemaal koffie wordt verzorgd door... wordt super geregeld. Flesjes water staat er overal. En,
3: kijk, daar heb je containers met water.
2: En jullie hadden een bekende Nederlander in jullie midden, hè, vandaag.
3: Rita Verdonk.
2: Rita Verdonk, ja, die reikte de prijs uit.
3: Ja, ja.
4: Ja, doet zo jaren, hè?
2: Ja. Ik ga zo eens even die kant op.
4: Oké, doe je best.
0: Oh, dan gaan we Rita spreken. Rita Verdonk.
2: Ja, dank jullie wel. Tot ziens. Ja, ik loop even naar Rita Verdonk.
0: Ja, want ze zit in het bestuur, volgens mij, hoorde ik iemand net zeggen. Over een half uurtje dan met Rita, of wil je dat nu?
2: Als het nog even nu kan.
0: Tuurlijk.
2: Volgens mij moet ze er zo vandoor. Rita, goedemiddag. Ja,
5: goedemiddag.
2: Hoe was het de Pony Brunch vandaag? Want u zit in het bestuur hier al jaren. Hoe was het dit jaar?
5: Ik zit in de jury. Ik heb jarenlang in het bestuur gezeten, maar daar ben ik uit. Ik zit nu in de jury. Ja, en hartstikke leuk. We hadden iets van 22 paarden. Ja, en dan doen de kinderen allemaal hun uiterste best om zichzelf leuk aan te kleden. Om de paarden leuk aan te kleden. En dan maken ze hier een ereronde. En dan krijgen ze applaus en zo. En 3 grote bekers die we verdelen. Ja, dus het is altijd heel gezellig. En
2: wat is daar zo leuk aan? Want we kennen u natuurlijk uit de politiek. Dit is een heel andere, letterlijk, tak van sport.
5: Ja, maar inderdaad, het is een sport. Het is plezier. Het is plezier voor de kinderen. Plezier voor de mensen die hier allemaal in de buurt wonen. En het leuke is ook nog, het is een ponybrunch. Hè? En dan denkt iedereen, oh, dan gaan de mensen brunchen. Nee, de ponies gaan brunchen. De paarden gaan eten. Ja, en dat is natuurlijk ook heel leuk voor de kinderen om dat te zien. Hoe dat dan gaat van die grote schalen met wortels en appels en groenten. En dan gaan die tongen eroverheen. Dus hartstikke leuk.
2: Ja, we zagen het net al, er is veel naast lastigvallen. Nog één vraag. Mist u de politiek niet? U bent er nu 6 maanden uit ongeveer.
5: Oh, maar ik doe nog wel wat op de achtergrond. Nee, politiek, dat zit gewoon in mijn bloed. Dat gaat er nooit meer uit en dat blijf ik doen tot mijn laatste snik, zeg maar.
2: Oh ja, en op de voorgrond, dat zit er niet meer in?
5: Nee, dat
2: u
5: zit
2: geen in. Wethouder willen worden in Den Haag?
5: Nee. Weer al die verplichtingen. En ik heb een kleinkind, ben hier ook met een kleinkind. En die woont normaal in Rome, dus heerlijk om daar ook naartoe te gaan. Nee, ik vermaak me uitstekend en ik ga nu over mijn eigen agenda. En dat is heel lang geleden.
2: Oh ja, dat is ook wel eens lekker. Nou, veel plezier, dank u wel.
1: Graag gedaan. Tot ziens.
0: Ja, en je weet het, hè, Liewe, deze paden gingen niet links, niet rechts, maar...
2: ja, recht door zee.
0: Zo is het bij Rita. Nou, hey, we horen je zo meteen weer, hè, over een half uurtje, daar vanuit Nootdorp, Liewe.
2: Ja, tot zo.
0: Gezellig is het daar zo te horen, mooi. En zo zijn we op heel veel leuke plekken deze zomer, hier in Menno in de Middag, met Op de Kaart.

Peter Allen, I Go to Rio. We gaan zometeen het laatste half uurtje in met de plaat van Huub Mizee onder andere dan. En ik wil je nog eens een keertje op het hart drukken dat als je zegt van ja, kom even langs met die Op de Kaart zomertour. We zijn nog tot en met de eerste week van september op tour door dit deel van Zuid-Holland, ons uitzendgebied, om te kijken hoe iedereen vakantie viert. Vind je het leuk om langs te komen op je boot, in je caravan, in je tent of gewoon op een of ander feest dat je organiseert in de zomer? Gewoon even mailen naar Menno.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Zaterdag is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: AZ ADO Den Haag, zaterdag om 9 uur.
0: Op 89.3 Radio West.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Het is 2:30, Radio West en André Kolen zit klaar voor het nieuws uit de regio. André.
12: Goedemiddag. Een 61-jarige man is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat in Den Haag. De politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Even voor 11 uur kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. Enkele minuten later volgde een melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit. Meerdere politieeenheden, ambulances en de brandweer kwamen ter plaatse. En de brandweer die zette een hoogwerker in en vervoerde de man via het balkon naar beneden. De man werd vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De Haagse politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. De 30-jarige man werd vervolgens aangehouden. Politie onderzoekt de toedracht van het steekincident en roept mensen die meer weten op om zich te melden. Kinderen die een social media account hebben als ze jonger zijn dan 13 halen lagere cijfers dan kinderen die pas vanaf hun 13e op social media gaan. Blijkt uit onderzoek onder ruim 5000 Italiaanse kinderen. Deze universitair hoofddocent noemt een paar mogelijke verklaringen.
13: Omdat het echt tijd kost. Dus in plaats van aan school zitten of andere dingen doen, zitten ze op sociale media. En het vraagt te veel van de hersenen van die kinderen. Waardoor ze ook dus minder ruimte overhouden, minder aandacht overhouden voor school.
12: Ja, volgens de hoofddocent zijn de resultaten in lijn met het advies om kinderen onder de 13 niet op social media te laten. De gemeente Westland maakt zich zorgen over de gevolgen van het sproeiverbod dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangekondigd. Vanaf morgen mag in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam geen water uit sloten, beken en kanalen meer worden gehaald. Dat raakt onder meer de Westlandse tuinbouw. Partijen in de gemeenteraad zijn bezorgd. De lokale CDA-fractie spreekt van een drooglegging van de tuinbouw. En LPF Westland zegt geen water is funest voor de tuinbouw. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland pleit voor een uitzondering. Groente- en bloementuinders die in de volle grond telen en afhankelijk zijn van water uit de sloten, die zouden 's nachts wel water mogen oppompen.
14: Wat wordt het weer vandaag? Is de druk hoog of laag?
11: Ja, was die regen dan maar, hè, die kuub. Maar dat zit er voorlopig niet in. Maar ja, je hoort het, hè. Tuinders hebben ook echt problemen nu ze niet meer mogen sproeien. Dus,
7: het is eigenlijk inderdaad in het hele land. Ja. Overal, de problemen worden steeds groter. De droogte wordt ook steeds meer natuurlijk. Het grondwaterpeil zakt steeds verder. En vandaag wordt er niet zo heel veel aan gedaan. Wel wat misschien, want het is nu nog zonnig. Maar er is al wat bewolking op sommige plaatsen in Zuid-Holland. Vanuit het zuiden komt er in de loop van de middag meer bewolking. En is er ook kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met hagel. Ja, en dan is het wel zo, als zo'n bui er eenmaal is, kan het ook meteen een enorme plensbui zijn. Maar ze trekken wel vrij snel naar het noorden en noordoosten weg. Dus het is A, de vraag of er ergens een bui valt. En ja, of die ook ietsje langer kan aanhouden. Maar je weet, dat is natuurlijk lang niet genoeg om die droogte op te heffen. Dat heb ik, geloof ik gisteren al verteld. We hebben 2 maanden onafgebroken regen zo'n beetje nodig. Maar dat zit er dus niet in. En voor de rest is het heel warm. 32 graden al op veel plaatsen. 31, 32. Als die storing vanmiddag passeert, dan wordt de wind westelijk. Hij is nu nog zuid-zuidwestelijk. En dan gaat het wel afkoelen. Naar 23, 24 graden. Is wel wat aangenamer. Maar vannacht wordt het weer niet veel kouder dan 20 graden. Met opklaringen en bewolking misschien nog een enkele regen- of onweersbui en een afnemende zuidwestenwind. Morgen wolkenvelden, zonnige periode. Het wordt dan ongeveer 25, 26 graden. Donderdag, periode met zon. Later weer wat meer bewolking en plaatselijk een beetje regen. 22 graden wordt het dan. Maar vanaf vrijdag gaat de temperatuur weer langzaam maar zeker omhoog naar 23, 24 graden. En in het weekend wordt het weer zomers met 5, 6, 27 graden. Nou, 28 misschien alweer op zondag. En ook volgende week blijft het zomers met temperaturen rond de 25 graden. Later in de week zelfs weer mogelijk richting 30 graden. Dat wil zeggen woensdag en donderdag. En ja, het blijft eerlijk gezegd, zoals het er nu naar uitziet, volgende week tot aan het weekend helemaal weer kurkdroog. En ja, pas in die week daarna misschien wat regen, maar dat is nog zo ver weg. Dus helaas heb ik wat dat betreft geen beter nieuws.
11: Nee, zo is het. Goed. Dankjewel, Huub. Blijf even bij ons.
12: Ja, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, want de plaat van Huub komt eraan.
11: Zeker.
12: Hè? Of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat.
11: Sterker, daar is die, Huub. Altijd op de dinsdag mag jij de plaat uitkiezen. Vakantieland Nederland deze week. En Vlaanderen mag er ook bij, voor het gemak. Nou.
7: Ja, het is een mooi rustig nummer van Bluff en Counting Crows. Holiday in Spain.
11: Oh ja, mooi. Vorige week ook al gedraaid, maar ja, hij is zo mooi. We doen het gewoon nog een keer, toch?
12: Ook dat weer mag, een leuke combinatie, hè? Nederlandse zanger, Counting Crows, weet je wel, Spanje.
11: Ja.
12: Ja, ik vind het goed gevonden.
11: Ja.
12: Mooie plaats. Genieten, Huub.
7: Ja.

0: Pascal op vakantie, Pascal van Bluff.
1: Nee, die zit toch in Zeeland? Oh. Volgens mij hebben we de Counting Crows wel, maar missen we de Bluff?
0: Missen we Bluff? Wat kunnen we daaraan doen? Even kijken.
1: Hallo? Is Bluff daar?
0: Ja, dat is wel spannend. Dit.
1: Ja.
0: Want ja, Huub, je had wel het volledige pakket besteld, dus, hè? Met Bluff, toch? Samen? Oh,
1: ja.
0: Huub is gelijk afgehaakt.
1: Ja, die denkt, het is de foute versie. Nee, nou, nu is de goeie. Hier is die, daar komt-ie.

Veerman, Huub Misee, Counting Crows en Bluff. En als je zegt van nou, ik heb er ook wel eentje in het kader van jouw plaats. Je mag mailen, menno@omroepwest.nl. Vakantieland Nederland, Vlaanderen pakken we erbij. Dus heb je een lekker zomersplaatje uit Nederland, uit ons eigen land, mag je de hele week nog mailen. We gaan ze draaien tot komende vrijdag rond 2:05. Bob Sinclair in The Love Generation.

0: En voor de laatste keer naar Noorddorp vanmiddag. Het dorpsfeest daar. En dat had vandaag alles te maken met paarden. Met brunchende ponies. We hebben Rita Verdonk gehoord. Inwoonster van Noorddorp. En in de jury hè, van de brunch. En van alles wat daar gebeurt met paarden. Wat heb je nog verder nog in petto, Liewe?
1: De korte rendraverijbaan ging natuurlijk niet door. Maar op de plek waar dat normaal gesproken is. Op de weg voor het voetbalterrein. Daar zie ik een tent. En daar staat bij inschrijftafel. En dat is de inschrijftafel voor het heuse Noorddorpse bierpongtoernooi. Heeft u zich ingeschreven?
2: Nee, ik heb hem nog niet ingeschreven.
1: Nog niet? Wel doen.
2: Gaan we waarschijnlijk wel doen, ja.
1: Ben je een vaste arm om te gooien?
2: Ik kan prima gooien, maar ik heb nog nooit meegedaan aan zo'n competitie.
1: Oh, ja, daar staat de druk op, hè?
2: Er staat een klein beetje druk op, maar misschien. We gaan even kijken.
1: Een vrouw die steekt haar vinger op, ja?
3: We hebben een alternatief.
1: En wat is dat alternatief? Want het is radio, dus we zien het niet.
3: Het alternatief is een scootmobielrace voor oud en jong.
1: Ja, met glas en wimpel gewonnen. Wat was de rondetijd?
4: 110.
1: Zo, 110. Huh? En jullie zijn nog wel met z'n tweeën.
4: Ja, echt nog.
1: Hoe ging het?
4: Ging wel goed, hoor.
1: Ja, en wie hebben jullie verslagen? Ja, is dat open?
4: Ja, dat is Gerrit.
1: Hoe?
4: Gerrit,
1: ja. Ja, Gerrit, goed gedaan, maar toch laatste geworden.
5: Ja, laatste, ja. Maar één moeten winnen, hè?
1: Eén moeten winnen, ja. Hadden jullie een beetje snelheid kunnen maken?
5: Nou, hij gaat harder dan ik dus.
1: Ja. Wat doet hij goed? Ja. Is hij aerodynamischer, denk je?
5: Ja.
6: Meer training.
1: Meer training, oh ja. Maar zo worden er allerlei alternatieven bedacht. Er is de scootmobielrace, er is het bierpong. Ja. En volgens mij ook nog het touwtrekken, dat is ook nog allemaal. Dus zo gaat dat feest
0: genoeg
1: hier
0: te doen. Ja, het bierpong, leg nog even uit voor mensen die niet weten. Jij bent een professioneel bierponger, dus leg even uit wat het is.
1: Nou, ik zal jou vertellen, nu je dat zo zegt. Ik heb serieus, toen ik studeerde in Amerika een half jaar, heb ik zo'n bierpongtoernooi meegedaan.
0: Ja.
1: Dat was echt een geweldige ervaring. We kregen zelfs een soort verlenging en extra tijd en... ik ga het gewoon even vragen. Wat is bierpong? Wie kan mij helpen? Jullie staan met biertjes in de hand.
7: Bierpong, ik heb het opgezocht.
1: U hebt het opgezocht? U weet het toch uit uw hoofd?
8: Goed uitleggen.
7: Ik drink nooit geen bier, dus ik weet het niet.
1: Wat staat er voor u?
7: Dat is water met een smaakje.
1: Ja, het is radio, dus het zou zomaar kunnen. Weet u wat bierpong is?
7: Nee.
1: Ook niet. U gaat niet meedoen? Moet ik misschien toch bij de jongere garde zijn, denk ik, of niet?
7: Je moet er geloof ik een balletje van de zoveel mogelijk balletjes in een andermans glas gooien. En dan de verliezer moet al die bier opdrinken, zo snel mogelijk.
1: Is het dan de bedoeling dat je wint of verliest?
7: Geen probleem, maar die balletjes.
1: Jullie gaan wel meedoen?
7: Nee.
9: Kijken.
7: Aanmoedigen.
1: Ik ga nog heel even naar een groep jongeren, die weten het vast wel. Want ik heb dat natuurlijk ook gespeeld als jongere zelf.
8: Ja.
1: Bierpong, gaan jullie meedoen?
10: Jazeker.
1: Voor de mensen die het niet weten, hoe werkt dat nou? Wat is dat?
10: Kijk, je moet dus een balletje in een beker aan de overkant gooien.
9: Ja.
1: Nou, dat klinkt heel simpel.
10: Ja, en dan moet je heel veel zuipen.
1: Ja, als je... Oh ja, want?
10: Nou, er wordt ook balletje bij jou erin gegooid.
1: Oh, ja. En als het balletje bij jou erin gooit, dan moet jij het glas lichtingen.
10: Precies. Ja. Kijk, je snapt het dus al wel.
1: Ja,
10: waarom stel je dan de vraag, hè?
1: Nee, ik zei Ik zei voor de mensen die het niet weten. Ik zei voor de mensen die het niet weten. Scherp zijn jullie nog niet. Nou, succes.
0: Nu jij in Amerika dat internationale bierpongfestival hebt gewonnen, vind ik dat je daar ook mee even mee moet doen. Daar heb je alle tijd voor nu, want volgens mij zit het erop, toch?
1: Ja, het zit erop, ja.
0: Ben je later morgen er weer of dan wat anders?
1: Morgen er weer, dan hoor je het inderdaad.
0: Nou, gezellig. Ja, de orenhoed is afgelopen. Hoeveel biertjes het zijn geworden bij de bierpong. Dankjewel weer, Liewe, voor vandaag. Het was leuk.
1: Yes, tot later.
0: Liewe vanuit Noorddorp. Hey, en dit is hem hoor. Vorige week had ik Johan Frauenvelder van De Reigers hier nog in Menno in de Middag. Vanwege de nieuwe versie van dit nummer.
11: Jij bent het voor mij.
1: Tot later.
0: Liewe vanuit Noorddorp. Hey, en dit is hem hoor. Vorige week had ik Johan Frauenvelder van De Reigers hier nog in Menno in de Middag. Vanwege de nieuwe versie van dit nummer.

het doet voor mij. Ja, de klassieker van de Reigers. En dit keer geholpen door de Haagse DJ Ziggy. En Chico natuurlijk. Jij bent het voor mij. Leuk. Leuke versie is dat geworden. Zometeen jouw plaat. En nu de Beach Boys.

0: jaren 60, hè, klonk dit uit de speakers in de zomer. The Beach Boys en I Can Hear Music.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we zoals altijd mee. En ik zei het al, Nederland vakantieland deze week. Dus plaatjes uit Nederland. En Kars van der Wolf die zegt, ja, je draaide vorige keer Splitsing met Wind en Zeilen. Geweldige plaat. Maar ze hadden toch nog een ander nummer? Jazeker. Ook over de zomer. Een zomer lang. Van Splitsing. Goed, die wordt het dus. Morgen zijn we er weer. En zometeen veel plezier met Muziek aan Zee. En maak er nog een mooie dag van.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Nieuwe hond?
9: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
3: Zometeen muziek van Meatloaf gepland. En ook Rob de Nijs komt er weer eens aan. Dus muziek om voor te blijven luisteren. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
19: De gemeente Rijswijk waarschuwt inwoners opnieuw voor het verhoogde risico op natuurbranden. Dat door de aanhoudende droogte. De gemeente roept inwoners op niet te roken in de natuur en geen sigarettenpeuken weg te gooien. Ook het maken van open vuur is niet toegestaan. En barbecuen is tijdelijk verboden in het Wilhelminapark in Rijswijk. Op het strand van Monster en Ter Heide is de gele vlag gehezen door de reddingsbrigade. De Noordzee is op dit moment gevaarlijk. Op de stranden in 's Gravenzande, Den Haag, Wassenaar, Katwijk en Noordwijk wappert de waarschuwingsvlag niet. Gemeente Westland heeft zorgen over de economische en maatschappelijke gevolgen van het sproeiverbod dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangekondigd. Vanaf morgen mag in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam geen water uit sloten, beken en kanalen weer worden gehaald. En dat raakt onder meer de Westlandse tuinbouw. Meer nieuws straks om 14:30, nu het overige nieuws.
20: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
22: Lekkere van Albert Heijn.
23: Ontsnap aan de drukte. En stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
24: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Rob ten IJs. Open einde. En ik begon Muziek aan Zee met Meatloaf. You took the words right out of my mouth. Zo'n lekkere lange titel ook van hem. Fijn dat je weer luistert naar Muziek aan Zee. Het is weer een feestje om te mogen doen hoor, de komende 2 uur. En ik hoop dat je er net zo van geniet als ik dat doe. Onder meer blije berichten. Die gaan dit keer over dansen op de markt. De krijg nou wat gaat over een heel oud recept. Echt een heel oud recept. En de fijnste muziek voor je gepland. Komend uur onder meer The Cats, One Way Wind. Maar ook bijvoorbeeld, weer eens uit de jaren 80. Yes, Owner of a Lonely Heart. Zo'n plaat die je lekker hard kan zetten. José Feliciano komt er ook aan. En Soul Asylum zometeen met Runaway Train. Dus welkom.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.

0: Billy Joel, My Life. In Muziek aan Zee. Ja, ik zag wat leuke berichten voorbij komen. Nog van het weekend ook, van Kobe onder meer. Die was in Delft op de Beestenmarkt. Daar is afgelopen zondag live muziek geweest. En er werd heel erg leuk gedanst door heel veel mensen daar. Het was wel grappig, want ik presenteerde uit. En ik heb ook nog als uittip geroepen. Dus misschien dat er ook mensen dankzij mij daar naartoe zijn gegaan. Het ziet er erg druk en gezellig uit. Dans op de beestenmarkt.nl. Kan nog tot eind september volgens mij sowieso ook. En ik zag een leuke tweet voorbij komen van Jan. Die zegt, kijk eens, deze twee bestrijders zijn actief in de kas. Hij heeft dus een kas met allemaal plantjes laag bij de grond. En daar lopen twee katten dwars doorheen om alle insecten, maar ook de muizen, weg te jagen. Nou, die hebben de tijd van hun leven volgens mij.
1: Blije berichten.
0: Dat denk ik ook wel, ja.

Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, zaterdag live op TV West vanaf 3 uur.

0: krijgen.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Marjolein. De gemeente Rijswijk waarschuwt inwoners opnieuw voor het verhoogde risico op natuurbranden. Door de aanhoudende droogte kan een kleine vonk al voldoende zijn om brand te veroorzaken, zeker wanneer het hard waait. De gemeente roept inwoners op om niet te roken in de natuur en geen sigarettenpeuken weg te gooien. Ook het maken van open vuur is niet toegestaan. Barbecuen is tijdelijk verboden in het Rijswijkse Wilhelmina-park. Ook in Delft is barbecuen tijdelijk niet toegestaan in de openbare ruimte. Door de aanhoudende droogte geldt een verbod in de stad, zo laat de gemeente weten. Op dit moment is fase 2 van kracht vanwege dat verhoogde risico op natuurbranden. In Delft mag normaal gesproken in de openbare ruimte worden gebarbecued. Daar is geen toestemming van de gemeente voor nodig. Maar het vuur mag geen gevaar, schade of overlast veroorzaken voor de omgeving. Het Nationaal Hitteplan loopt morgenochtend om 8 uur af, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het was sinds 3 augustus actief in het hele land. Het was de derde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan werd geactiveerd. Vandaag is de drukste dag van het jaar op Rotterdam, die Heek Airport. Er reizen meer dan 10.000 mensen via het vliegveld. Toch is het zeker niet de hele dag druk, zegt een woordvoerder.
8: Het is nu best wel rustig inderdaad. Dat komt ook omdat we met pieken werken. Vooral in de ochtend, vanaf 7 uur vertrekken een aantal vluchten. Dan is onze piek. Nu is het weer wat rustiger en dan vanmiddag wordt het weer wat drukker hier zo. We hebben vandaag 67 vluchten gepland staan, aankomend en vertrekkend. En in totaal reizen er ongeveer 10.500 passagiers vandaag via onze luchthaven.
7: Reizigers die vanaf Rotterdam vertrekken krijgen het advies om 2 uur van tevoren op het vliegveld te zijn. Niet later, maar ook weer niet eerder. Op het strand van Monster en Terheide is de gele vlag gehezen door de reddingsbrigade. Noordzee is op dit moment gevaarlijk, betekent dat. Op de stranden in Schravenzande, Den Haag, Wassenaar, Katwijk en Noordwijk wappert de waarschuwingsvlag niet.
6: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
9: Vanuit het zuiden komt er geleidelijk meer bewolking en in de loop van de middag is er ook kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met hagel. De wind komt uit zuid tot zuidwest, is matig, wordt later vanmiddag westelijk en de temperatuur ligt rond de 32 graden, maar zal in de tweede helft van de middag teruglopen naar 23 of 24 graden. Vanavond zijn er opklaringen, ook wat bewolking en ook vannacht is er een kleine kans op regen- of onweersbui. We hebben dan weer een zuidwestenwind, matig, en de temperatuur vannacht wordt niet lager dan 20 graden. Morgen zijn er enkele wolkenvelden, ook zonnige perioden, en bij een matige zuidwestenwind wordt het morgen ongeveer 25 graden. Donderdag, periode met zon, later wat meer bewolking en plaatselijk regen, het wordt dan 22 graden. Vrijdag zijn er weer perioden met zon en worden 23 of 24 graden.
7: Dankjewel Huub, en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Muziek aan Zee.

Zo'n fijne plaat om lekker hard te zetten. Yes, Owner of a Lonely Heart. De enige nummer 1 hit voor de band in de Verenigde Staten trouwens. En werd geschreven door een nieuw bandlid destijds, gitarist Trevor Rabin. Nederland behaalde de single in 1983 een tweede positie, dus helemaal niet slecht. Het nummer, net als het album 90125, wijkt af van de oude sound van Yes. Het was meer vervorming in de sound en er werd sterker gebruik gemaakt van synthesizers. En dat leverde dus een aardige positie op nummer 2. Daarvoor hoorde je nog Roy Orbison met Oh Pretty Woman. En nu ga ik verder met muziek van Coldplay in Muziek aan Zee. Altijd goed om te draaien, maakt niet uit welk nummer ik pak van ze. Dus hier is The Hardest Part.

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Coldplay in Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag. In een oude apotheek, in een klooster in Florence, in Italië. Daar is iets bijzonders ontdekt in de archieven. Er is een document gevonden. En dat document, daar staat een recept op. En dat lijkt op het recept van Coca-Cola. En het is eerder geschreven, zeg maar, dan het echte recept van de Coca-Cola die wij nu kennen. Dus bijzonder, toch?
1: Krijg nou wat!
0: De herstellende wijnelixer zou helpen tegen fysieke en mentale vermoeidheid, hoofdpijn en zwakte. En dat bevat dus dezelfde ingrediënten die enkele jaren later zijn gebruikt voor French Wine Coca. Dat is een Amerikaans medicijn dat later ook de basis vormde voor Coca-Cola. Ja. En dat was trouwens al in 1886. Dus wist jij dat de geschiedenis van dat drankje wat je misschien af en toe drinkt al zo lang teruggaat? Je hoort het natuurlijk in Muziek aan Zee, waar anders. Dit zijn The Cats, One Way Wind.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: In het tweede uur van Muziek aan Zee straks weer een fijne meedansplaat. En ik ga het hebben over een goed doel waar veel geld voor is opgehaald. Eerst het nieuws van 3 uur, André Kolen.
6: IJshockeyliefhebbers in Zoetermeer kunnen opgelucht ademhalen. Na weken van onzekerheid en oplopende spanningen is de kou uit de lucht. Sweet Lake Panthers kan komend seizoen toch in de Eredivisie spelen. Stichting Ice Sports and Events Zoetermeer en de club zelf hebben bekendgemaakt dat ze na intensief overleg een akkoord hebben bereikt. Gemeente Rijswijk waarschuwt inwoners voor het verhoogde risico op natuurbranden. Door de aanhoudende droogte kan een kleine vonk al voldoende zijn om brand te veroorzaken. De gemeente roept inwoners op om niet te roken in de natuur en ook geen sigarettenpeuken weg te gooien. Ook het maken van open vuur is niet toegestaan. En barbecuen is tijdelijk verboden in het Wilhelminapark in Rijswijk. En ook in Delft mag je niet barbecuen. Is tijdelijk niet toegestaan in de openbare ruimte. Op het strand van Monster en Ter Heide is de gele vlag gehesen door de reddingsbrigade. Dat betekent dat de Noordzee gevaarlijk is. De stranden in Schravenzande, Den Haag, Wassenaar, Katwijk en Noordwijk wappert deze waarschuwingsvlag niet. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
8: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland? Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Benny Nijman, waarom fluister ik je naam nog? En daarvoor Supertramp, Give a Little Bit, het tweede uur van Muziek aan Zee. Fijn dat je er nog bij bent. Kijk of we ons hoofd lekker leeg kunnen maken komend uur. Zeker als de meedansplaats komt rond 3:50. Denk er nog even over na welke dat gaat worden. Misschien wel weer een fijne zomers uit het buitenland. Verder heb ik nog nieuws over kunstkaarten die geld hebben opgeleverd voor een goed doel. En de fijnste muziek voor je gepland. Onder meer Lady Antebellum, Need You Now, maar ook bijvoorbeeld Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Altijd fijn ook om te draaien. Huey Lewis en de nieuws. Zometeen hier Stuck With You. En Tom Jones staat ook gepland. Dus dat belooft natuurlijk een feestje te worden. Verder praat André natuurlijk weer bij over het nieuws uit de regio. En weet Huub alles over het weer. Blijft het zo warm?
1: Altijd dichterbij.
2: Muziek aan Zee.
1: Dit is Radio West.
0: Dit is uit 1996. No Doubt. Don't Speak. Ik hou mijn mond.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op. En ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.
3: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Barry White. Let the music play. Dat was een mooie actie. Met kunstkaarten vorige maand. En die actie die heeft ruim 17.000 euro opgeleverd. 2 dagen lang konden kunstliefhebbers in juni terecht in C-Lab in Scheveningen. Er waren ruim 1000 kunstwerken te zien, de grootte van een postkaart, een kunstkaart. En die kon je uiteindelijk ook kopen. En die actie heeft nu ruim 17.000 euro opgeleverd. Dat geld, dat wordt weer geschonken aan het Blijft je bij kunstprogramma van Museum Beelden aan Zee. En dat is speciaal bedoeld voor mensen met dementie. In totaal werden er 462 kunstkaarten verkocht. Dus dat is toch mooi voor het goede doel. Wil je het hele verhaal nog eens teruglezen, dan kan dat op de website van onze mediapartner Den Haag FM. Dus kunstkaarten die ruim 17.000 euro hebben opgeleverd.

Stuck With You hoorde je van Huey Lewis en de Nieuws in Muziek aan Zee. Zometeen zit je vast aan André Kolen, want die praat je bij over het nieuws uit de regio. Stuck With André Kolen dus. Maar eerst nog klanken van Paul Simon op de 89.3 FM. Dit is Mother and Child Reunion. Muziek aan Zee.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Het is rond de klok van 3:30. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
8: Goedemiddag, Marjolein. Een 61-jarige man is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat in Den Haag. Politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Even voor 11:00 kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. En enkele minuten later volgde de melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. Politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg in Den Haag, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Maar vanochtend is er nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen, ontdekte onze verslaggever Liebe van Sloten.
9: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
8: Liebe van Sloten was dat. De gemeente Rijswijk waarschuwt inwoners voor het verhoogde risico op natuurbranden. Door de aanhoudende droogte kan een kleine vonk al voldoende zijn om brand te veroorzaken. De gemeente roept inwoners op om niet te roken in de natuur en zeker geen sigarettenpeuken weg te gooien. Ook het maken van open vuur is niet toegestaan en barbecuen is tijdelijk verboden in het Rijswijkse Wilhelmina-park. Ook in Delft is barbecuen tijdelijk niet toegestaan in de openbare ruimte. Door de aanhoudende droogte geldt een verbod in de stad, zo laat de gemeente weten. Op dit moment is daar fase 2 van kracht. In Delft mag normaal gesproken in de openbare ruimte worden gebarbecued. Daar is geen toestemming van de gemeente voor nodig. Maar het vuur mag dus geen gevaar, schade of overlast veroorzaken voor de omgeving. Het Nationaal Hitteplan loopt morgenochtend om 8:00 af, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het was sinds 3 augustus actief in het hele land. Het was de derde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan werd geactiveerd.
7: En dan het weer, dat krijg je van Huub Mizee.
10: Vanuit het zuiden komt er geleidelijk meer bewolking en in de loop van de middag is er ook kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met hagel. De wind komt uit zuid tot zuidwest, is matig, wordt later vanmiddag westelijk en de temperatuur ligt rond de 32 graden, maar zal in de tweede helft van de middag teruglopen naar 23 of 24 graden. Vanavond zijn er opklaringen, ook wat bewolking en ook vannacht is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. We hebben dan weer een zuidwestenwind, matig, en de temperatuur vannacht wordt niet lager dan 20 graden. Morgen zijn er enkele wolkenvelden, ook zonnige perioden, en bij een matige zuidwestenwind wordt het morgen ongeveer 25 graden. Donderdag, periode met zon, later wat meer bewolking en plaatselijk regen. Het wordt dan 22 graden. Vrijdag zijn er weer perioden met zon en worden 23 of 24 graden.
8: En dan is er nog verkeersinformatie en daarvoor gaan we naar de ANWB.
11: In de regio West staat een file op de N211 Den Haag richting Hoek van Holland. Tussen Wateringen en Wateringen-Noord is de vertraging 10 minuten.
8: Dankjewel Edwin en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan zee.

0: gevoelig tekst hoor, deze plaat van Lady Antebellum. 2010 was het een hit, Need You Now. En je hoorde ook nog Lionel Richie, You Are.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Die komt van Mr. Tom Jones. Ik dacht, laat ik dan van hem een hele fijne dansbare plaat gaan draaien. En ik heb het nummer Kiss gekozen, wat nieuwer nummer. Een cover van het nummer van Prince natuurlijk. Art of Noise nam het nummer op voor hun The Best Of album in 1988. En Tom Jones deed erop mee. En wat een fijne meedansplaat. Heb je zin om mee te doen? Hier komt ie.
2: You don't have to be beautiful to turn me on.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You van The Heart, hoorde je. Dat is een van de laatste platen, want we gaan alweer richting de 4 uur. Zometeen natuurlijk weer West Komt Thuis. En Bas is nog steeds met vakantie. Dat betekent dat je het weer met Olivier doet. En die doet dat echt prima. Mail hem ook even als je een leuke plaat hebt uit de jaren 70. Het is weer dinsdag, hè? Olivier@omroepwest.nl. Of stuur even een WhatsAppje naar de studio. 070-307-8080. Met jouw favoriete plaat. Veel plezier met hem. Morgen om 2 uur zorg ik dat ik er weer bij ben met de fijnste en een fijne Nederlands plaat. Dus tot morgen.
1: Muziek aan zee.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
4: Goedemiddag, het is dinsdag, eind van de middag. En dat betekent een nieuwe West komt thuis die officieel van start gaat. Het is 4:00, het nieuws uit onze regio krijg je van André Kolen.
5: Tientallen boeren hebben gisteravond gedemonstreerd langs de N207 tussen Alphen aan de Rijn en Wouwbrugge. Op het grasveld tussen de provinciale weg en de parallelbaan stonden zo'n 20 trekkers opgesteld, meldt mediapartner Studio Alphen. Aanleiding voor de demonstratie zijn de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. IJshockeyliefhebbers in Zoetermeer kunnen opgelucht ademhalen. Na weken van onzekerheid en oplopende spanningen is de kou uit de lucht. Sweet Lake Panthers kan komend seizoen toch in de Eredivisie spelen. Stichting Ice Sports en Events Zoetermeer en de club zelf hebben bekendgemaakt dat ze na intensief overleg een akkoord hebben bereikt. Het bericht van de gestolen pannakooi van het Statendaalderplein in Leiderdorp blijkt een misverstand. Enkele dagen geleden maakte de gemeente bekend aangifte bij de politie gedaan te hebben, omdat de kooi, die hun eigendom zou zijn, plotseling weg was. Onderzoek wijst uit dat de pannakooi is gedoneerd aan een middelbare school in Eindhoven. Meer nieuws straks om 4:30, nu het overige nieuws.
6: Robert Balters met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
19: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
20: Tot 7 uur, West komt thuis.

Ja, dit België begon helemaal niet als een liefdesverklaring aan België, maar juist als een vluchtlied. Henk Westbroek bedacht allerlei plekken om Nederland voor in te ruilen, maar concludeerde dat het eigenlijk overal ellende was. En toen bleef uitgerekend België over. Tja, van de regen in de drup als je het mij vraagt hoor. België van het goede doel. Goedemiddag, het is dinsdag 4 augustus. Je luistert naar het begin van een nieuwe West komt thuis. Bas, die is even een paar dagen nog pleitos, dus mag ik je tot 7 uur vanavond gezelschap houden. Olivier de Neve hier, hallo. En zowel jij als ik vallen met onze neus in de boter, want we hebben weer een hartstikke goed gevulde uitzending vandaag. Met onder andere een blik op toen. En dat gaat vandaag over studentenverenigingen. Collega Matthijs Snepvangers, die weet er inmiddels alles van. En straks gaan we ook weer de Radio West tijdmachine spelen, waarbij je kans maakt op hele fijne prijzen, mag ik wel zeggen. En daarvoor hoef je maar één vraag goed te beantwoorden. Nou ja, kind kan de was doen toch? We lijken wel gek hier joh bij Radio West. Eén vraagje en dan win je al prijzen. Nou ja zeg. En dan zou ik bijna nog vergeten dat ik ook nog bakken vol met lekkere muziek voor je klaar heb liggen. Met zometeen Neil Diamond hier op West. Maar eerst, ja je hoort ze al hoor. De trompetten die schallen al. Want ze komen van de Mavericks vandaan. Dit is Dance the Night Away op Radio West. Bij West komt thuis. Hier.

0: The Mavericks en Dance the Night Away hier bij West Komt Thuis.
1: Blik op toen.
0: Ja, vandaag in Blik op toen studentenverenigingen. Volgende week begint in Leiden namelijk weer de LSIT. Dat is de introductieweek daar voor nieuwe studenten. En voor veel eerstejaars is dat het moment waarop ze kennis maken met de stad, de universiteit en het verenigingsleven. En een deel van die mensen die daar dan die LSIT gaat lopen, die besluit dan lid te worden van een studentenvereniging. En die verenigingen maken al meer dan 200 jaar deel uit van de Leidse cultuur. Ze zijn vooral bekend van sociëteiten, tradities en bier, maar spelen ook een belangrijke rol op het gebied van serieuzere zaken als sport, cultuur en persoonlijke ontwikkeling. In de studio nu aangeschoven journalist Matthijs Snepvangers. Matthijs, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, we gaan even een duik in het verleden nemen. Bij die studentenverenigingen denk je natuurlijk al snel, hè, als mensen die niet lid zijn geweest, aan ja, van die mannen in een jasje en een dasje die de hele dag alleen maar bier aan het drinken zijn. Ja, waar komt dat beeld nou vandaan?
2: Ja, dus cultuur natuurlijk. Ja, de Minerva, dat is de bekendste studentenvereniging in Leiden. En ja, dat is een beetje dus elite. Dus die mannen die gingen al vroeg gingen ze met zo'n, je zei het net goed, dasje. Als je daar stropdas zegt, nee, dan dat mag niet. Het
0: wordt
2: is echt een das.
0: Ja, precies.
2: En juist lopen ze over straat. En het is het type beeld wat mensen nog steeds hebben van studentenleiden, van die brallende types. Ja. En dat krijg je moeilijk uit het geheugen, terwijl het merendeel van de studenten niet zo is.
0: Nee, precies. Nee, ja, het grappige is, jij zegt al van, je zegt het goed. Ik ben zelf ook lid geweest, niet in Leiden, maar in Rotterdam. En ook niet van het koor, hè, want dat is ook nog weer eens wat anders. Minerva is natuurlijk het koor. Dat is weer wat anders dan de andere verenigingen. Want Minerva is, ja, hoe is die vereniging eigenlijk ontstaan? Dat is de oudste dus.
2: Ja, je had op een gegeven moment had je zogeheten groensenaten. Dat waren ouderejaars. En die liepen dan gewoon een college, dit was rond begin 19e eeuw, liepen dan gewoon de collegebanken binnen. En dan pakte ze gewoon een eerstejaars die daar zat, die namen ze mee, die ontgroenden ze. En die ging weer terug, ja, nou, lid van dat senaat.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar op een gegeven moment, één iemand weigerde. En die werd toen, dat is rond 1839, werd in elkaar gemapt. En toen dachten ze, nou, dit moeten we ook niet hebben. We gaan ons verenigingen, of verenigen, we maken er gewoon een geheel van, dat we dat beter kunnen begeleiden. Ja, ja. En zo is Minerva ontstaan in 1839.
0: Ja.
2: Eigenlijk uit de groenvereniging die het een beetje serieus wilde aanpakken.
0: Zo kwam het uiteindelijk dat Minerva toch wel een hele grote studentenvereniging is geworden, ook voor Nederlandse begrippen.
2: Ja, meer dan 2000 leden volgens mij.
0: Ja, dat is een flinke bubse mensen en heel populair ook nog steeds. Ja. Nou, zijn er ook, is er ook concurrentie bijgekomen op een gegeven moment van Augustinus en SSR bijvoorbeeld. Ook van die Leidse verenigingen. Hoe kwamen die opeens tevoorschijn? Ja,
2: het was de tijd van de verzuiling. En dus ook bijvoorbeeld de katholieken die vonden niet bij Minerva, konden ze een plaats niet vinden. Dus richtten ze hun eigen vereniging op. Dat was Augustinus. Gereformeerden precies hetzelfde. Die waren meer op geloof gericht dan op de gezelligheid. Dus toen had je daardoor is SSR ontstaan.
0: Ah ja, dat klinkt niet per se gezellig als het op het geloof gericht is. Maar
2: nee. Ik moet wel zeggen, op nu zijn dat geloof telt helemaal niet meer mee. Alleen in naam zijn ze nog gelovig.
0: Ja, ja.
2: Dat hebben ze allemaal in de jaren 50, 60 hebben ze dat van zich af laten schudden.
0: Ja.
2: En zijn ze echt gezelligheidsverenigingen net als Minerva geworden. Ja. En je hebt er bijvoorbeeld ook Catena, die is helemaal los van regels.
0: Los van God.
2: Zo kun je het zeggen.
0: Ja.
2: Die hebben dat helemaal niet. Maar dat was in begin jaren 50 al.
3: Een andere gezelligheidsvereniging in Leiden is Catena. Sinds kort ook toegankelijk voor meisjes. Catena werd in 1952 opgericht als reactie op de gang van zaken in het koor. Het naoorlogse ideaal van één grote gezelligheidsvereniging was niet opgegaan. Steeds meer studenten voelden zich in het koor niet op hun gemak.
4: Catena onderschrijft in haar principes uiteraard die van een algemene studentenvereniging. En die zijn dan een algemene vorming te willen geven naast de studie. Een vorming die dus past bij de status van academicus.
0: Ja, ik hoor de biljartballen nog op de achtergrond volgens mij.
2: Ja, en je hoort deze man nog zo heel netjes praten, dus in lid van Catena.
0: Ja.
2: De video die erbij hoort, om 17:30 te zien in West Vandaag.
0: Ja.
2: Dan zie je ze ook nog helemaal in jasje, dasje daar zitten aan de bar. Dat is tegenwoordig niet meer bij Catena.
0: Nee.
2: Het is een vrij alternatieve vereniging.
0: Ja, alternatief is denk ik het woord inderdaad wat we daarvoor zoeken. Heel anders dan Minerva natuurlijk. Zo zie je ook dat elke vereniging weer zijn eigen profiel heeft opgebouwd. over die verenigingen, want er zijn er waarschijnlijk ook luisteraars die daar nooit lid van zijn geweest, die denken, joh, waar hebben we het allemaal over? Hoe is dat nou opgebouwd, zo'n vereniging, met jaarclubs, disputen, noem het allemaal maar op?
2: Ja, de meeste verenigingen hebben wel een jaarclub. Dat zijn allemaal mensen die bijvoorbeeld, die beginnen met studeren, die worden dan lid van zo'n studentenvereniging. Maar je hebt ook disputen, dat zijn ouderejaars. En die hebben een vereniging binnen de vereniging. En als je daar lid wordt, kan je als eerstejaars daar ook lid van worden. Hmm. Dan hebben ze ook allemaal verschillende namen. Bij de ene heet het Cordiaal, bij de andere heet het Lichting, bij de andere heet het Jaarclub. Elke vereniging heeft zo zijn eigen namen voor. Maar Jaarclub, zoals Minerva het doet, dat is wel de meest bekende naam.
0: Ja, dus meest gangbaar. Ja. Nou, dan weten we toch weer wat meer van de wondere wereld van de studentenverenigingen. En nou, ze bestaan dus al heel lang. Maar de kans dat ze nog wel lang blijven bestaan is denk ik ook best groot, of niet?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat denk ik ook. Dank je wel voor je toelichting, journalist en collega natuurlijk, Matthijs Snepvangers. Nou, dat was zo onze blik op toen. Nou, we blijven nog wel een beetje in het verleden. We gaan namelijk terug naar 1976. Naar deze zoete van Neil Diamond. Dit is If You Know What I Mean. Nu op Radio West, bij West Komt Thuis.

Onder deze keurige nieuw Diamond Ballad zit een behoorlijk ondeugende herinnering. Diamond die omschreef het als een terugblik op zijn tienerjaren, toen hij een relatie kreeg met een vrouw die stukken ouder was dan hij. Oh. Nou, zometeen het nieuws van 4:30 met André, maar eerst nog de Hollies. Dit is Sorry Suzanne.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Goedemiddag, het is 4:30 geweest. Je luistert naar Radio West. West komt thuis. En André Kolen die is gelukkig hier met het allerlaatste nieuws uit onze regio onder zijn arm. Toch?
6: Ja, ik zal het er even onderuit halen.
5: Ja, dat is wel fijn. Dat ik een,
6: ja, kan ik het ook lezen.
5: Ja, precies. Ja. André, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Olivier. Ja, de kou is uit de lucht. Nou ja, sterker nog, de kou gaat zometeen in de lucht. Maar
5: oh, wat een tease.
6: Ja, oh, dat gaat over ijshockey.
5: Oh.
6: Ja, het is voor je tweede is het kerst. Hè?
5: Dat is ook weer zo, ja.
6: IJshockeyliefhebbers in Zoetermeer, ja, die halen opgelucht adem. Na weken van onzekerheid en oplopende spanningen is de kou dus nu uit de lucht. Sweet Lake Panthers, die kan komend seizoen toch in de Eredivisie spelen. Ah. Stichting IJs Sports en Events Zoetermeer en de club zelf, die hebben bekendgemaakt dat ze na intensief overleg een akkoord hebben bereikt. En daarmee is er een einde gekomen aan de impasse die was ontstaan doordat ijsstadion Silverdome eerder aangaf geen ruimte te zien voor Panthers in de Eredivisie. Nou, beide partijen spreken nu in een gezamenlijke verklaring uit dat ze zich willen inzetten voor een duurzame, transparante en toekomstbestendige samenwerking. En ook blijft het behoud van kwalitatief en betaalbaar ijs in Zoetermeer een belangrijk uitgangspunt.
5: Nou, vind ik ook een belangrijk uitgangspunt. Soft ijs, ja,
6: van die dingetjes erop.
5: Moet wel betaalbaar blijven.
6: Van die sprinkeltjes erop.
5: Of hadden we het over iets anders? Nou ja.
6: Bij ontmoetingscentrum De Jojo in Sassenheim is een bankje geplaatst. Speciaal voor veteranen uit de Duin- en Bollenstreek. Bankje is een initiatief van politieke partij Tri Lokaal. Bollenstreek Omroep schrijft erover. Veteranen komen iedere maandagochtend bijeen in het ontmoetingscentrum voor onderling contact. En veteraan Jos Leenheer over waarom dat zo belangrijk is.
7: Nou, het is eigenlijk vrij simpel. De meeste veteranen vertellen thuis nooit iets over wat ze hebben meegemaakt. Er zijn dingen gebeurd waar je niet makkelijk over praat. En hier aan die tafel zitten lotgenoten. Je begrijpt waar die man het over heeft. En hier wordt niet geoordeeld, hier wordt niet veroordeeld. Hier zijn we met elkaar, voor elkaar. Steun je elkaar.
6: Ja, mooi. En vanaf nu kan dat onbevooroordeeld praten ook bij dat bankje. Dat blijft er ook staan, ook als het ontmoetingscentrum in de toekomst naar een andere locatie verhuist. Gistermiddag is er een fietser rond 4:00 gewond geraakt bij een aanrijding op de Monsterse weg. Dat is de N211 in Poeldijk. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van hectometerpaal 12,6. De fietser werd tijdens het oversteken geraakt door een witte BMW. De bestuurder van deze auto die reed na de botsing door. De fietser moest oversteken voor wegwerkzaamheden toen het ongeval plaatsvond. En de politie zoekt mensen die de aanrijding hebben zien gebeuren. Ook komt de politie graag in contact met mensen die mogelijk dashcambeelden hebben of meer informatie hebben over de bestuurder of de auto. En daarnaast zoekt de politie de omstander die direct na het ongeval eerste hulp heeft verleend aan de fietser. Deze persoon is nog niet gesproken door de politie. Woordvoerder benadrukt nog eens dat het verlaten van de plaats van een ongeval strafbaar is.
5: Ja, een dashcam, dat is tegenwoordig wel echt een lifesaver kan het zijn.
6: Het kan heel veel betekenen voor de betrokken partijen.
5: Precies, als kader van, in het kader van onderzoek en zo. Dat je dan toch beelden nog terug kunt vinden die je anders niet zou hebben.
6: Precies.
5: Heb jij een dashcam?
6: Ik heb geen auto,
5: dus ik zou niet weten
6: waar ik hem dan moet... Misschien Huub, heb jij een dashcam?
5: Komt die fietsen naartoe?
8: Ook niet.
6: Nee.
5: Wel een auto?
8: Ook niet.
5: Dat schiet dan ook niet op.
6: Heb jij een auto en een dashcam?
5: Ik heb een auto, maar geen dashcam nog. Ik overweeg dat wel om te gaan doen, want het is echt wel handig.
6: Ja.
5: En je hebt tegenwoordig ook auto's. Ja, dat zijn dan die duurdere elektrische auto's.
6: Ja, boven ons
5: noem maar even geen merknamen. Maar daar heb ik dus bij een vriend gezien dat hij, als er dan iemand langs loopt en die loopt daar verdacht langs, volgens de auto, dan worden daar dus opnames van gemaakt. En dan heb je dus een soort van, dan kan je dus terugkijken van, oh, liep die man toevallig met een sleutelbos even langs mijn auto bijvoorbeeld? Of reed die per ongeluk mijn koplamp eraf? Of dat soort dingen. Mijn spiegeltje. Dus dat is wel handig allemaal.
6: Ja, zeker.
5: Ja, je staat dus wel op de camera. Dus zelfs zonder half inbaar. Maar goed, dankjewel in ieder geval André voor dit nieuws. Dan gaan we naar het weer. En ja, het is al een beetje geteased natuurlijk, want de kou komt misschien in de lucht. Althans, ja, dat hoor ik net André zeggen.
6: Dikke truien weer.
5: Maar ik geloof André niet. Ik geloof jou wel. Dus vertel.
8: Nou ja, weet je, dat is het met de atmosfeer. Hier onder in de atmosfeer is het heel warm geweest vandaag. 32, 33 graden. Maar heel hoog in de atmosfeer kan het juist heel koud zijn. Hè? Min 50, min 60 graden. Dat weet je ook wel eens als je in een vliegtuig zit. Dan melden ze het wel eens. Dat betekent, als die kou wat naar beneden komt in de hoge luchtlagen, dan gaan die luchtstromingen aan het aardoppervlak omhoog. Want warme lucht gaat heel graag omhoog als daar koudere lucht boven zit. En dan ontstaan er stapelwolken. En dat is ook gebeurd, want een storing boven Frankrijk en België heeft inmiddels eigenlijk ook onze omgeving bereikt, zeker in Zeeland. En daar valt al hier en daar een bui. En andere buien komen nu boven de Noordzee tot ontwikkeling. En ook boven onze omgeving kan er zo dadelijk een bui vallen. Heel misschien met onweer, of zoals André ook al zei, met hagel. Want die bovenlucht is dus koud en dan kan er soms wat hagel mee naar beneden komen. We zien inmiddels al dat de wind bijvoorbeeld bij Hoek van Holland westelijk is geworden. Daar is het nu 26 graden, dus dat gaat ook afkoelen. Dat komt door die westenwind. Elders zal dat dadelijk ook gaan gebeuren. Dan wordt het uiteindelijk zo'n 24 graden. En dat is voor heel veel mensen wel wat aantrekkelijker. Want in het zuiden van het land, in Noord-Brabant, bij Volkel, is het toch weer 35 graden geworden. En zoals gezegd bij ons 32, 33 graden. Komende nacht zijn er opklaringen. Ook enkele wolkenvelden. Misschien komt er dus nog een enkele regen- of onweersbui voor. We hebben vannacht een zuidwestenwind. Die zal wat afnemen. En dan zal het vannacht nog niet veel koeler worden dan 20 graden. Een tropische nacht nog steeds. Dat was de afgelopen nacht ook, vooral in de grote steden. En morgen dan ziet het er toch wat aangenamer uit. Er zijn wat wolkenvelden, wat stapelwolken, maar er zijn ook zonnige perioden. Misschien een enkele bui, maar die kans is niet groot en veel zal het niet zijn. Een matige zuidwestenwind en dan morgen ongeveer 25 graden. Een heerlijke temperatuur.
5: Ja.
8: Donderdag, ja, daar doelde André denk ik op. Dan zijn er nog wel wat zonnige perioden, maar later meer bewolking. Een beetje regen misschien plaatselijk. En dan maar 21 of 22 graden.
5: Kijk, dat is wel echt een verschil met vandaag.
8: Dat is echt een enorm verschil. En wie weet moet er iemand een trui aan. Het zou zomaar kunnen. Maar goed, vrijdag kan die langzamerhand alweer uit. Dan komt er een nieuw hoge drukgebied boven het Engels Kanaal. We krijgen weer overwegend droog weer. Met zonnige perioden en 23, 24 graden. In het weekend lijkt het alweer zomers te worden met 25 graden. En volgende week komt de zomer weer helemaal terug, dan zal het weer grotendeels droog blijven. Af en toe weer een dag met 30 graden. Dus de zomer houdt nog steeds niet echt op.
5: Nee, die houdt stand en echt heel veel koeler, behalve donderdag dus, hoeven we ook niet op te rekenen.
8: Zo is het.
5: Nee. Nou ja, dat is voor de liefhebbers goed nieuws. Voor de mindere liefhebbers, nou ja, ik zie André alweer in zijn trui hier zitten. Hè?
6: Ja, ik vind het fris met die airconditioning.
5: Ja, die hebben we hier even aanstaan, ja.
6: Oh ja.
5: Ja, dat doen we speciaal voor jou.
6: Oh,
5: jij je trui ook weer een beetje kan gebruiken.
6: Ja, heerlijk.
5: Goed, dankjewel. Voor dit moment. En straks dan horen we je weer. En we kunnen wel lekker doorrijden in onze regio.
6: Ja,
5: dus geen verkeersinformatie.
6: Er hoeft ook niet gestrooid te worden. Dus dat treft.
5: Dat is fijn, hè?
6: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf gewoon luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: West komt thuis.

0: David Bowie kwam tijdens de opnames van dit nummer langs en stelde voor iets met onbeantwoorde telefoonberichten te doen. Nou, dat leidde uiteindelijk tot het beroemde gesproken stukje in het nummer, als ode aan gedumpt worden door iemand. The Look of Love van ABC op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Over een paar minuutjes dan gaan we weer een volkomen nieuwe editie van de Radio West tijdmachine spelen. En ja, we spelen het spelletje al een tijdje, maar ik leg toch nog heel even uit hoe het werkt. Is toch een fijn idee, hè? We gaan zo meteen de Radio West tijdmachine in naar het verleden. En dat kan elk jaar zijn in het verleden eigenlijk. En uit dat jaar heb ik dan 3 vragen voor je. En als je er eentje van goed weet te beantwoorden, als je met mij dus die tijdmachine ingaat, dan win je al echt een hele leuke prijs. Namelijk 4 kaarten voor het grootste zwanenmeer ter wereld. Op 28 augustus is die voorstelling dan in het World Forum Theater in Den Haag. Nou, dat zou toch mooi zijn. 4 kaarten, joh. Dan kan je zelf er naartoe, maar ook nog met 3 andere mensen. Heb je nou alle 3 de vragen goed, dan win je niet alleen die ene prijs, maar dan kom je ook nog eens mogelijk in de finale terecht komende vrijdag bij mij in West Komt Thuis. Dus nou ja, dat is helemaal leuk. Want dan maak je kans op een stoere zwarte Bluetooth party speaker. Ja, dat zou ook wat zijn. Daar kun je 12 uur lang Radio West mee luisteren, of muziek natuurlijk. Ter waarde van €365 is het. Nou, dat is toch mooi, hè? Dat kan je doen door mee te spelen. Althans, je maakt kans door mee te spelen. En dat doe je door te bellen met 070-390-5454. Dus 070-390-5454. Gauw bellen. En wie weet stappen wij dan zo meteen saampjes wel die Radio West tijdmachine in. Ik kijk er naar uit. Nu eerst nog Keizer en de Munnik. En kijk me na.
2: Toen ik merkte dat jij nieuwe schoenen zocht, heb

0: Keizer en de Munnik. Oftewel Simon Keizer en Paul de Munnik. En ja, dat zijn twee helften van andere bekende duo's. Hè? Van Acta en de Munnik. En natuurlijk van Nick en Simon. Je hoorde ze met Kijk Me Na hier op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Het is zover hoor. We gaan weer die tijdmachine in. En dat is een leuk tripje naar het verleden. Maar we doen het ook wel ergens voor. Hè? Namelijk voor mooie prijzen. In dit geval 4 kaarten voor het grootste Zwanenmeer ter wereld. Die voorstelling wordt 28 augustus gespeeld. In het World Forum Theater in Den Haag. Nou, dat zou toch wat zijn als je die zou winnen, toch? Marian van der Meij uit Den Haag.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, die wil je wel winnen dus.
2: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, dat lijkt
2: ik zat
0: ook.
2: Laatst te kijken om te gaan, want er wordt ook reclame voor gemaakt bij jullie. Mm-hmm. En toen vond die kaarten best wel duur, dus ik dacht, nou, ik ga een gokje wagen.
0: Ja, nou, gelijk heb je. Je hoeft maar één vraag zo meteen goed te hebben en dan zijn die kaarten al voor jou, dus dat zou hartstikke mooi zijn.
2: Is bekend hoor.
0: Ja, hoe gaat het met je, Marian?
2: Ja, goed hoor, ja. Die warmte, dus ik onderga het.
0: Je tolereert het, je ondergaat het, lijdzaam. En,
2: je kan er weinig aan doen, dus ik maak me maar niet zo druk.
0: Zo is het. En we hebben net van Huub gehoord, hè, onze weerman, dat het wel echt koeler weer gaat worden gedurende de middag en avond.
2: Ja, dus, klopt.
0: Nou ja, wat
2: het is nou ook
0: onderweg.
2: Betrokken, dus daarom. Misschien gaat het regenen, dat zou fijn zijn.
0: Ja, nou, we hopen erop. We gaan even een regendansje doen zometeen samen.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Zullen we ondertussen de tijdmachine ingaan, Marian?
2: Ik ben benieuwd.
0: Daar gaan we.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja. Dan zijn we opeens in 1991 terechtgekomen.
2: Ja, ik hoorde het. Ja.
0: Ja, en dat is de tijd van Show Must Go On, van Queen bijvoorbeeld.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, hè? Nou, we gaan kijken hoe jouw kennis van dat jaar is. Dus laten we het samen gaan doen.
2: Ja, oké.
0: Oké. Vraag 1. Het einde van het apartheidsbeleid is in zicht. En daarom komt er in 1991 een einde aan de economische sancties tegen welk land?
2: Zuid-Afrika.
0: Vraag 2. Maar liefst 20 schilderijen worden in april 1991 gestolen uit het Van Gogh Museum met een waarde van honderden miljoenen euro's. Ze worden binnen een uur teruggevonden in een auto die... Maar liefst 20 schilderijen worden in april 1991 gestolen uit het Van Gogh Museum met een waarde van honderden miljoenen euro's. Ze worden binnen een uur teruggevonden in een auto die vlakbij het museum geparkeerd staat.

0: een goed.
1: Zo!
2: Ja, ik hoop ze met al. Ja. Ja.
1: Nou, dat is niet gewoon goed. Dat is fantastisch.
2: Ja, ik ben heel blij. Maar ik ben vooral blij met die kaartjes.
1: Nou, inderdaad. Die heb je sowieso in de pocket. Want je was al met één vraag al binnen eigenlijk. Maar je maakt dus ook nog eens kans om die finale met mij te gaan spelen. Komende vrijdagmiddag. Dus rond deze tijd. Want dan zou je nog eens een Bluetooth party speaker ter waarde van €365 kunnen winnen.
2: Ja, ik ga opletten, want ik ben niet thuis. Dus maar ik hou mijn telefoon bij de hand.
1: Dat zou ik zeker doen, Marjan. Nou ja, je had het allemaal goed, hè? Zuid-Afrika inderdaad. Amsterdam, daar is het Van Gogh Museum gevestigd. En Gordon Heukenrot. Ja. Dat is inderdaad
2: heel
1: zijn naam.
2: Fijn. Ja.
1: Perfect. Nou, blijf aan de lijn. Dan ga ik het even met je regelen dat die tickets ook jouw kant daadwerkelijk op gaan komen. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag.
2: Heb je mijn gegevens niet?
1: Dat gaan we zo even checken. Zal ik dat maar niet op de radio roepen, toch?
2: Ja, ik blijf aan de lijn.
1: Nee, laat ik dat niet op de radio gaan roepen. Dat lijkt me niet de bedoeling.
2: Ik blijf aan de lijn.
1: Heel goed. Dankjewel, Marjan. En een hele fijne dag nog.
2: Doei.
1: Hoi, hoi. En ondertussen, als we toch in 1991 zijn, dan kan ik deze ook nog wel even draaien. Ik zag deze band afgelopen maand was het. Op North Sea Jazz. En dan speelden ze natuurlijk deze ook. Zonder Jocelyn Brown, maar wel met de hele band. Incognito en Jocelyn Brown. En Always There op Radio.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
0: You know.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Goedemiddag, West komt thuis, gaat zo weer verder. En dan gaat het onder meer over die ongelooflijke droogte. Het is 5 uur, het nieuws uit onze regio. Krijg je nu van André Kolen.
7: Het bericht van de gestolen pannakooi van het Statendaalderplein in Leiderdorp blijkt een misverstand. Enkele dagen geleden maakte de gemeente bekend aangifte te hebben gedaan bij de politie, omdat de kooi plotseling weg was. Onderzoek wijst nu uit dat de pannakooi is gedoneerd aan een middelbare school in Eindhoven. IJshockeyliefhebbers in Zoetermeer kunnen opgelucht ademhalen. Na weken van onzekerheid en oplopende spanningen is de kou uit de lucht. Sweet Lake Panthers kan komend seizoen toch in de eredivisie spelen. Stichting IJs Sports en Events Zoetermeer en de club zelf hebben bekendgemaakt dat na intensief overleg er een akkoord is. Gisteravond hebben tientallen boeren gedemonstreerd langs de N207 tussen Alphen aan de Rijn en Bouwbrugge. Op het grasveld tussen de provinciale weg en de parallelbaan stonden zo'n 20 trekkers opgesteld, meldt mediapartner Studio Alphen. Aanleiding voor de demonstratie zijn de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
9: In de regio West staat een korte file op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en de A15 is de vertraging 5 minuten.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut.
1: Welkom bij Zorgdrager.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Tot 7 uur, West komt thuis.

Hij is tegenwoordig wat minder goed bij stem. Maar ja, uit deze tijd kwam echt topmuziek van hem, hoor. 1 miljoen sterren van de Frank Boeijen Groep. Goedemiddag. Het is dinsdag 4 augustus. En de humor in dit programma is hier nog droger dan het weer buiten is. Olivier hier, fijn dat je er weer bent. Of nog bij bent bij deze West komt thuis. Bas die heeft even heerlijk vrij af van de radio. En dus mag ik nog lekker veel muziek voor je draaien. Onder meer van Neil Young en Diana Ross strakjes. Maar ook haal ik zo meteen verslaggever Mariette Overdiep in de studio. Want ja, die is inmiddels droogte-expert geworden hier bij Omroep West. De tuinders liggen inmiddels in de clinch met het Hoogheemraadschap Delfland. En ja, dat heeft alles te maken dus met die droogte en dat water. Nou, hoe dat precies zit, dat vertelt Mariette zo. En de kopstaartplaat, die is er weer bij. Oftewel een plaat die jij uitkiest op basis van het woord waarmee die begint. Straks vertel ik je wat er allemaal binnen is gekomen op het woord... Ja, wat is het ook alweer? Dan moet ik wel even kijken. Dan ben ik even... Dat moet ik even checken in mijn... Oh ja, Star, daar waren we gebleven. Ja, een nummer wat begint met Star. Ja. Nou, ik ben benieuwd waar je op bent gekomen. Dat gaan we zo meteen horen. En ga ik je ook weer vertellen op welk woord je mag aansluiten. Morgen natuurlijk, hè. Maar eerst... Eentje waar je sowieso blij van wordt. Dat kan niet anders, want deze komt met een 100% vrolijkheidsgarantie. En dat mag ook wel als het nummer zo heet. Dit is Shanice, and I love your smile.

0: Neil Young en Heart of Gold. En daarvoor Shanice en I Love Your Smile. Hier bij West Komt Thuis op Radio West. Tuinders zijn niet blij met de maatregelen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ja, ik zou zeggen, goh. Verslaggever Mariette Overdiep. Het is natuurlijk geen gebrek aan droogteverhalen op dit moment.
1: Ongelooflijk, hè? Ja.
0: En dus nu weer de soap van het Hoogheemraadschap van Delfland versus tuinders.
1: Dat klopt, want het Hoogheemraadschap heeft van de week aangekondigd dat er dus een sproeiverbod komt. Een onttrekkingsverbod heet dat officieel. En dat betekent dat er geen water meer uit kanalen, sloten en beken gehaald mogen worden. En ja, tuinders die recyclen wel een deel van hun water en die staan wel op een deel van hun water. Maar die onttrekken inderdaad nog steeds wel dat grondwater voor hun gewassen. En dan zijn vooral tuinders die op de grond kweken, dus dat zijn chrysanten, sla, courgettes, dat soort. Mm-hmm. Die zijn de lul, want die staan gewoon echt met die planten staan met hun pootjes in de grond.
0: Ja. Die droge grond.
1: Die droge grond. Dus die hebben echt water nodig. En de tuinders zijn een beetje aan het protesteren. Vinden ook dat ze een uitzonderingspositie mogen. Luister maar, hun vertegenwoordiger. Jacco Voijs, vertegenwoordiger van de glastuinbouw. Geen blijdschap, hè?
2: Nee, zeker niet. We zijn niet blij met de uitkomst van het Hoogheemraadschap Delfland.
1: Want?
2: Ja, nou ja, vanaf aankomende woensdag, dus vanaf vannacht, geen gebruik meer van oppervlaktewater. En dat is niet goed.
1: Welke gewassen hebben daar vooral last van?
2: Nou, we staan hier bij een chrysantentuiner, die heeft er last van. Dus chrysant, freesia, lysiantes, astromeria, maar ook courgette, radijs en sla. Die hebben hier allemaal last van.
1: Wat willen jullie nou? Want het watertekort is niet bedacht.
2: Nee, zeker. Het is geen geintje wat we hebben met elkaar. We hebben echt een watertekort. Maar wat wij willen is een uitzonderingspositie. En dat kan betekenen dat we zeggen, joh, we gaan 's nachts alleen nog maar beregenen. Waardoor we minder last hebben van de verdamping. Waardoor we minder verbruiken. Of we zeggen met z'n allen, we gaan kijken naar het effluent van Harnaspolder. En dat we dat water gaan gebruiken.
1: En dat is?
2: Nou, dat is water wat schoongemaakt is in Den Haag. Daar is alles al uitgegaan. En dat is helemaal schoon. En dat brengen we vervolgens op dit moment naar zee. En wij vinden dat in tijden van droogte, dan moet je ook gaan zeggen met elkaar, dat kan niet, dan moet je dat water ook gaan gebruiken.
1: Creatief denken.
2: Creatief denken.
1: Ja,
2: daar zijn we van.
1: Of dat nou zo simpel is, dat weet ik niet. Hij zei later of de record van ze kunnen vast ergens een andere waterklep opentrekken, dat het niet naar de zee gaat, maar naar de sloten.
0: Ja, maar het hele idee van een watertekort is nou toch juist dat het dan op een gegeven moment echt op is, dat er nergens meer water is.
1: Nou ja, hij beweert dus, het afvalwater van Den Haag zouden we in de tuinderijen kunnen gebruiken in de regio. Ja. Nou, die vraag hebben we natuurlijk uitgezet bij het Hoogheemraadschap.
0: Ja.
1: Vonden ze een hele moeilijke vraag, wordt vervolgd.
0: Gaan ze over nadenken.
1: Ja.
0: Oké. Nou ja, het is natuurlijk ook zo, we hadden het er gisteren al even over, want je bent inmiddels droogte-expert hier op Radio West, dat als deze tuinders hun zin krijgen en inderdaad de uitzondering worden, ja, wie, who's next, hè? Komt de volgende alweer.
1: Er komt de voetbalclub en dan komt, enzovoort.
0: Dus je kan daar misschien ook niet aan gaan beginnen, want dan hebben die maatregelen uiteindelijk ook geen zin, hè, als iedereen een uitzondering is.
1: Ja, nou, ik hoorde daar nog spannende andere dingen over.
0: Mm-hmm.
1: Dat hou ik even bij me morgen meer.
0: Oh, morgen meer. Wat een tease. Dankjewel, Mariette Overdiep, onze verslaggever, die dus alles van de droogte weet en het ook allemaal in de gaten houdt. En wellicht dan tot morgen. Je weet het nooit.
1: Yo.
0: Dankjewel.

0: Chef Special en C'est la vie hier bij Radio West. Bij Westen komt thuis. En daarvoor hoorde je nog Diana Ross en Chain Reaction. En in de tussentijd, ik sprak net met verslaggever Mariette Overdiep over het Hoogheemraadschap en de discussie met de tuinders als het gaat over de droogte. En ze vertelde net dat er nog geen reactie van het Hoogheemraadschap binnen was. Nou, inmiddels is die er wel. Het Hoogheemraadschap laat in een reactie weten dat het erg onwenselijk is om dat afvalwater, wat de tuinders voorstellen, om dat te gaan gebruiken. Want ondanks dat het schoongemaakt is, zitten er vaak nog medicijnresten en poepbacteriën in. Het is een laatste redmiddel, maar de mogelijkheid om dat water te gebruiken wordt op dit moment wel onderzocht. Nou, waarvan akte? Zometeen het nieuws van 5:30 met André. Tot zo.
1: Dan gaan we in gesprek met de bollensector van, hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. Nou, hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
0: Goedemiddag, het is 5:30. Je luistert naar Radio West. Naar West komt thuis om precies te zijn met nu het allerlaatste nieuws uit onze regio. Gelezen door die vakman André Kolen. André, goedemiddag.
11: Nou, vakman. Nou ja. Ik doe mijn best. Jij doet het ook niet slecht.
0: Oh, Olivier. Jeetje, wat een veer. Ik ga even, dus de afdeling veren in achtersteun,
11: ja,
0: hè?
11: Ja, precies.
0: Wat ben jij goed bezig.
11: Ja, jij ook,
0: Olivier. En laat het nu maar eens even horen.
11: Ja, ja. Even kijken, hoor. Hoe ging dat ook alweer? Ja, het gaat over een aanrijding.
0: Oh, dat is niet best.
11: Ja, is niet best. Fietser is gistermiddag rond 4:00 aangereden op de Monsterseweg in Koeldijk. Dat is de drukke N211. Het gebeurde ter hoogte van hectometerpaaltje 12,6. De fietser die wilde oversteken. Dat moest omdat er allerlei werkzaamheden waren. En werd toen aangereden door een witte BMW. En de bestuurder van die auto die reed door. Politie komt graag in contact met mensen die misschien dashcambeelden hebben van de aanrijding of meer informatie hebben over de bestuurder of de auto. En ze zoeken ook naar de omstander die direct na het ongeval eerste hulp heeft verleend aan de fietser. Maar die wil de politie nog een keer spreken. Is een belangrijke getuige natuurlijk. Een woordvoerder van de politie benadrukt nog maar eens dat het verlaten van de plaats van een ongeval strafbaar is. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg in Den Haag, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook door mensen van de politieacademie, want die ligt vlakbij dat station. Maar ja, vanaf vanochtend is er betaald parkeren ingevoerd. Maar enige onduidelijkheid, moet je nou wel of niet betalen? Nou, verslaggever Lieve van Sloten snapt het ook niet helemaal.
12: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
0: Maar dan ben je natuurlijk echt wel een sukkel als je dan gaat betalen. Als je weg kan rijden.
11: Als je kenteken wordt geregistreerd, krijg je alsnog rekening thuis. Ja, kan.
0: Kan, ja. Misschien ook niet.
11: Ja, ik heb er even verstand van, joh. Nee. Ik rijd geen auto, hè.
0: Nee, dat is net ook weer waar, ja. Nee, ik kan hier niet met autorijders over sparren hier in deze uitzending.
11: Nee, je hebt aan ons hele slechte.
0: Ja, maar, nou, ja, maar je houdt wel van betalen, toch? Daar ben je wel een kenner in.
11: Dan ontvangen vooral.
0: Oh, ontvangen, oké. Okay, ik zal met de baas bespreken hier.
11: Nou, dat heel graag, ja. Opluchting bij de ijshockeyliefhebbers in Zoetermeer. Na weken van onzekerheid en oplopende spanningen is de kou nu uit de lucht. Sweet Lake Panthers die kan komend seizoen toch in de Eredivisie spelen. De stichting Ice Sports en Events Zoetermeer en de club zelf die hebben bekendgemaakt dat ze na intensief overleg een akkoord hebben bereikt. Daarmee is een einde gekomen aan de impasse die was ontstaan doordat ijsstadion Silverdome eerder aangaf geen ruimte te zien voor Panthers in de Eredivisie. Ja, als je geen ijshockeybaan hebt, dat is moeilijk sporten natuurlijk. Ja. Nou, beide partijen hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven. En nou ja, ze zien toch ook wel in dat het behoud van kwalitatief en betaalbaar ijs in Zoetermeer belangrijk is. Nou ja, dat lijkt me niet meer dan logisch voor een ijshockeyclub.
0: Nee, precies. Nou, ik dacht eigenlijk dat we deze zomer door zouden komen zonder komkommernieuws over Panthers. En dan gaat het toch over de Sweet Lake Panthers.
11: Ja, maar dat is geen zwarte panter, hè?
0: Oh nee, dat is anders.
11: Ja, de zwarte panters, ik heb hem nog niet gezien. Jij wel?
0: Nee. Maar dat zou best wel kunnen dat er binnenkort weer eentje over de hei zou schrijven.
11: Ja, maar goed, er is zoveel nieuws. En ja, als die over de hei loopt, dan heb je kans dat hij natuurlijk brandwonden heeft. Daar gaat het nieuws over.
0: Dat is pas een echt zwarte panter.
11: Ja, en de lage, dat is waarschijnlijk een witte panter geweest. En die is zwart geblakerd. Maar ja, de waterstanden, de droogte, dat is vooral waar het over gaat.
0: Ja, dat is heel veel nieuws hebben we daarover.
11: Ja, misschien droog, misschien valt er wel regen.
0: Nou, als dat zou kunnen. Maar laten we het even horen van Huub Missé.
13: Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar is er ook nog kans op een enkele regen- of onweersbui. De wind wordt dan noordwestelijk, matig, zal later wat afnemen en de temperatuur wordt niet veel lager dan 20 graden. Morgen zijn er enkele wolkenvelden, maar ook perioden met zon. Er is slechts een hele kleine kans op een bui. En morgen hebben we een matige zuidwestenwind en wordt het ongeveer 25 graden. Donderdag zijn er perioden met zon. Later is er meer bewolking. Kan er ook weer hier en daar wat regen vallen. Het wordt dan 21 of 22 graden. En vrijdag zijn er perioden met zon en dan wordt het 23 graden.
0: Huub, dankjewel. En dan is er toch nog verkeersinformatie. Ik had er niet meer op gerekend. Maar
11: we moeten zoeken, hoor. We hebben Edwin laten zoeken.
0: Ja, Edwin Gerritsen bij de ANWB, die weet waar het vast staat.
14: In de regio West staat een korte file op de A4. Daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux is de vertraging 5 minuten.
11: Dankjewel Edwin. En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: West komt thuis.

Voor dit nummer, Adore You, werd eerst op een originele manier reclame gemaakt. Namelijk voor een mysterieus vakantieeiland genaamd Eroda. Er kwamen reisadvertenties, posters, sociale media en ook een complete website. Maar dat eiland bestond helemaal niet. Want Eroda is gewoon Adore achterstevoren geschreven. Adore You was het doel van die reclamecampagne. En die hoorde je net van Harry Styles natuurlijk. En daarvoor nog muziek van Maywood, Late at Night. Allemaal hier bij Radio West, bij West Komt Thuis. Waar we zo meteen alweer oprukken richting de kopstartplaat. Maar eerst nog Aretha Franklin en Spanish Harlem.

Way of the World hoorde je. Dat lijkt op een nummer dat voor een verzamelalbum uit de kast werd gehaald. Maar het was juist nieuw opgenomen voor haar greatest hits album Simply the Best. Dat was een van de drie nieuwe liedjes waarmee die plaat werd opgeleukt. Tina Turner was dat op radio. Dat voor een verzamelalbum uit de kast werd gehaald. Maar het was juist nieuw opgenomen voor haar greatest hits album Simply the Best. Dat was een van de drie nieuwe liedjes waarmee die plaat werd opgeleukt. Tina Turner was dat op Radio West.

in de titel. Nou, weer een hoop bijzondere en ook onverwachte antwoorden heb ik binnengekregen. Dus laten we daar eens even doorheen lopen. Romeo Sadlu, die stuurt mijn suggestie voor de kopstaartplaats, is Stars in Heaven van Terry Lex. Je hoort mijn overleden vrouw bij, want ze was en is nog steeds mijn ster. Ach, dat is toch mooi. Romeo, dankjewel voor jouw bijdrage. Piet van der Poel, die zegt: hoi Olivier, voor de volgende kopstaartplaat dacht ik aan een nummer dat meteen een bepaalde warmte oproept. Einstein, der deinen Namen trägt, van DJ Ötzi en Nick P. Het nummer werd in 1998 geschreven door Nick P, maar werd pas in 2007 echt een gigantische hit dankzij de duetversie met DJ Ötzi. En sindsdien behoort het tot de meest succesvolle Duitsstalige schlagers ooit. De tekst draait om een mooie, symbolische liefdesverklaring. Iemand schenkt een ster die de naam van de geliefde draagt. Een leuk detail is dat er meer dan 30 covers van bestaan, waaronder zelfs een Nederlandse. Een ster vernoemd naar jou van helemaal Hollands. Nou, leuk om te weten. Piet, dankjewel voor je suggestie, jouw Duitse suggestie. Tilly Vertuin die gaat er ook weer voor. Ze zegt: goedemiddag Olivier. Weinig sterren vannacht hoor, het was bewolkt. Maar jij zorgt dat er in West Komt Thuis sterren in het programma komen. Nou, wat een mooie woorden, zegt Tilly. Ze zegt er ook nog bij, haar suggestie natuurlijk, voor de kopstaart. Star of the County Down van de Irish Rovers. Leuke uitzending weer en alvast een fijne avond. Groeten van Tilly. Nou, wat Ierse muziek op Radio West. Dat stond niet op mijn bingo-kaart voor vandaag, maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Star of the County Down dus. En het liedje eindigt met het woord down. Dus de volgende plaat in de kopstaartplaat moet beginnen met het woord down in de titel. Nou, ik heb al meteen een paar leuke in mijn hoofd, maar het gaat erom wat jij natuurlijk wil. Dus jouw suggesties mag je alvast mailen naar mij. Olivier@omroepwest.nl is mijn adres. Dus liedjes die beginnen met het woord down in de titel. Mail ze naar olivier@omroepwest.nl. En wie weet draai ik dan morgen wel jouw keuze. Maar eerst, de kopstaartplaat van vandaag is dus Star of the County Down van de Irish Rovers. Met dank aan Tilly.

0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Goedenavond, West komt thuis, gaat zo verder met 70s at 6. Met jouw verzoekplaten uit de jaren 70. Maar het is 6 uur. Het nieuws uit onze regio krijg je eerst van André Kolen.
12: Een auto en een scooter zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Gouden Regenstraat en de Sportlaan in Den Haag. Twee personen, de opzittende van de scooter en de bestuurder, raakten gewond. Slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Scooter en auto raakten flink beschadigd. Gemeente Westland heeft zorgen over de economische en maatschappelijke gevolgen van het sproeiverbod dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangekondigd. Vanaf morgen mag in het kustgebied vanaf Den Haag tot aan Rotterdam geen water uit sloten, beken en kanalen meer worden gehaald. En dat raakt onder meer de Westlandse tuinbouw. Het Dakota-vliegtuig, een DC-3, dat als decorstuk diende in de musical Soldaat van Oranje, verhuist terug naar Aviodroom in Lelystad. De organisatie van de onlangs beëindigde musical heeft dat bevestigd. Jarenlang was het iconische Dakota-vliegtuig één van de grote decoraties bij de musical Soldaat van Oranje. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30, nu het overige nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan is er nog een klein beetje verkeersinformatie. Dat krijgen we van Edwin Gerritsen bij de ANWB.
6: In de regio West staat nog een file op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoppen Benelux is de vertraging 10 minuten. Dat is de nasleep van een auto met pech.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
18: Tot 7 uur. West komt thuis.
19: Dit

Dit was jarenlang niet eens een echt lied. Want de Doobie Brothers die gebruikten het als een soort lange jam tijdens optredens. En zanger Tom Johnston die verzon iedere avond ter plekke andere teksten erop. Dus het kreeg onzin titels als Rosie, Pig, Mosley en Parliament. En Johnston wilde hem eigenlijk niet voor het echt opnemen. Maar hun producer, dus de producer van de Doobie Brothers, die hoorde er wel een nummer in. En die vroeg ze zeer dringend om het te schrijven en er een trein in te stoppen. Want dat zou dan scoren. Nou, dat heeft die producer goed gezien hoor. Long Train Running hoorde je bij Radio West van de Doobie Brothers. Goedenavond, Olivier de Neve hier, want Bas is nog een paar dagjes vrij. Dus het radio maken, dat mag ik vandaag weer doen hoor. En dat vind ik helemaal niet erg. Het is dinsdagavond 4 augustus. Je luistert naar West komt thuis met zometeen nog een hoop moois voor de boeg. Straks gaan we bijvoorbeeld in zijn achteruit samen spelen, waarin ik een liedje achterstevoren laat horen. En als jij dan weet te raden welk liedje dat is en van welke artiest of band het komt, ja, dan maak je kans op een fantastische prijs. En het houdt ook niet op hoor, want het is vandaag 70s at 6. Oftewel, ik draai dit uur deze dinsdag uitsluitend platen die in de jaren 70 gemaakt zijn en zijn uitgekomen. Nou, heb je nou een leuk idee daarvoor? Laat me dan weten welk liedje je wilt horen en liefst ook waarom je specifiek dat nummer wilt horen. En wie weet, hoor je hem dan nog wel voor 7 uur vanavond voorbij komen. Dus liedjes uit de jaren 70 die jij wilt horen, stuur ze naar olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. Nou, dat ga ik meteen ook doen, want er kwam een verzoekje van Romeo Sadlu binnen. Die zegt, goedenavond Olivier, mijn verzoekplaat voor de jaren 70. Een nummer van een van mijn favoriete bands, The Cats. One Way Wind. Fijne avond en voor straks smakelijk eten van Romeo Sadlu. Nou Romeo, hier is die hoor, The Cats en One Way Wind.

Aangevraagd door iemand die zelf Donna heet. Ja, dan snap ik het wel hoor. Donna Summer en Could It Be Magic. En daarvoor The Cats als verzoeknummer van Romeo Sadlu. Die wilde graag One Way Wind horen. Allemaal te horen hier bij Radio West. Bij West Komt Thuis. Waar je nu je jaren 70 plaat mag aanvragen als je hem wilt horen natuurlijk. Dat kan door een mailtje te sturen naar olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. Met jouw favoriete jaren 70 plaat. Dat heeft Jos van der Toorn ook gedaan. Die zegt hallo Olivier, graag zou ik het nummer Angeline van Peter Koelewijn willen horen. Een nummer door hem zelf geschreven en uitgevoerd door Peter en zijn Rockets. Een lekker nummer met zomerse sferen dat ik al jaren niet meer gehoord heb. Nou, dat gaan we doen hoor. Zomerse sferen, dat trekt mij ook wel aan. Hier zijn Peter en zijn Rockets en Angeline.

Speciaal gedraaid voor Annemarie Keldenich uit Vlaardingen. Ze zei, ik zou graag Love Is All willen horen. Die met die zingende kikker dus van Roger Glover en Friends. Het is een leuk nummer met een hele leuke videoclip. Ook al is die dan niet te zien op de radio. Nee, dat klopt. Maar het liedje is toch ook fantastisch inderdaad. Ook zonder videoclip erbij. Annemarie, dank je wel. En ik ga gauw er nog eentje draaien tot het nieuws van 6:30. En die komt van Richard Schonens. Hij zegt, hoi Olivier, het is zomer. En ik krijg altijd zo'n zomers gevoel van het nummer Yellow River van Christy. Het nummer komt uit 1970, dus het zou moeten kunnen. Alvast bedankt en nog een hele mooie uitzending. Richard, hier is die. Christy, Yellow River.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
7: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Goedenavond, het is 6:30 geweest. Je luistert naar West Komt Thuis hier op Radio West. Tijd voor het regionieuws nu met André Kolen. André, goedenavond.
10: Goedenavond Olivier, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Een man van 61 is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat in Den Haag. Politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Even voor 11 kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. En even later werd dat gevolgd door een melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. Kinderen die een social media account hebben als ze jonger zijn dan 13 halen lagere cijfers dan kinderen die pas vanaf hun 13e op social media gaan. Blijkt uit onderzoek onder ruim 5000 Italiaanse kinderen. Deze universitaire hoofddocent noemt een paar mogelijke verklaringen.
11: Omdat het echt tijd kost. Dus in plaats van aan school zitten of andere dingen doen, zitten ze op sociale media. En het vraagt te veel van de hersenen van die kinderen. Waardoor ze ook dus minder ruimte overhouden, minder aandacht overhouden voor school.
10: Volgens de hoofddocent zijn de resultaten in lijn met het advies om kinderen onder de 13 niet op social media te laten. De gemeente Westland maakt zich zorgen over de gevolgen van het sproeiverbod dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangekondigd. Vanaf morgen mag in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam geen water uit sloten, beken en kanalen meer worden gehaald. Dat raakt onder meer de Westlandse tuinbouw. Partijen in de gemeenteraad zijn bezorgd. De lokale CDA-fractie spreekt van een drooglegging van de tuinbouw. En LPF Westland zegt geen water is funest voor de tuinbouw. Ondernemersorganisatie Glas Tuinbouw Nederland pleit voor een uitzondering. Groente- en bloementuinders die in de volle grond telen en afhankelijk zijn van water uit sloten zouden 's nachts wel water mogen oppompen. Er zijn steeds meer meldingen van fietsendiefstallen op en rond de boulevard van Katwijk. Komt door de drukte op warme dagen, waardoor het minder opvalt dat fietsen gestolen worden. Daarom gaat de gemeente een actie houden bij de boulevard om ervoor te zorgen dat mensen alert zijn en hun fiets beter beveiligen. Jinte de Mol Ouwehand van de gemeente Katwijk.
6: Het is belangrijk om je fiets eigenlijk altijd op slot te zetten. Dus ook als je denkt, ik ga me heel kort eventjes een winkel in het centrum. Zet hem gewoon vast. Probeer hem ook aan vaste objecten te zetten. Daarnaast is het belangrijk om altijd een tweede slot te gebruiken. En dat zijn denk ik wel de belangrijkste tips die je zelf kunt nemen.
10: Jinte de Mol Ouwehand was dat. De gemeente Rijswijk waarschuwt inwoners voor het verhoogde risico op natuurbranden. Door de aanhoudende droogte kan een kleine vonk al voldoende zijn om brand te veroorzaken. De gemeente roept inwoners op om niet te roken in de natuur en zeker geen sigarettenpeuken weg te gooien. Ook het maken van open vuur is niet toegestaan. En barbecuen is tijdelijk verboden in het Rijswijkse Wilhelmina-park. Ook in Delft is barbecuen tijdelijk niet toegestaan in de openbare ruimte. Door de aanhoudende droogte geldt er een verbod in de stad, zo laat de gemeente weten, waar op dit moment fase 2 van kracht is. In Delft mag normaal gesproken in de openbare ruimte worden gebarbecued. Daar is dan geen toestemming van de gemeente voor nodig. Maar het vuur mag geen gevaar, schade of overlast veroorzaken voor de omgeving. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
9: Dankjewel André. Tijd voor het weer dan. En dat krijgen we zoals altijd van Huub Mizee.
12: Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar is er ook nog kans op een enkele regen- of onweersbui. De wind wordt dan noordwestelijk, matig, zal later wat afnemen en de temperatuur wordt niet veel lager dan 20 graden. Morgen zijn er enkele wolkenvelden, maar ook perioden met zon. Er is slechts een hele kleine kans op een bui. En morgen hebben we een matige zuidwestenwind en wordt het ongeveer 25 graden. Donderdag zijn er perioden met zon. Later is er meer bewolking. Kan er ook weer hier en daar wat regen vallen. Het wordt dan 21 of 22 graden. En vrijdag zijn er perioden met zon en dan wordt het 23 graden.
9: Huub, dankjewel hè. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, dit vond ik wel even geinig. Ik draaide net Queen met Crazy Little Thing Called Love. En er kwam ook een verzoekje binnen van Ben Mol. Die stuurde Hadi Olivier, ik hoorde net jouw oproep om een 70s plaat te mailen. Wel nu, Johnny Cash met A Thing Called Love lijkt me niet verkeerd. Fijne uitzending van Ben Mol. Ja, toen dacht ik, ja, Crazy Little Thing Called Love van Queen. En daarna A Thing Called Love van Johnny Cash. Dat is een mooie combinatie. En dat was ook zo, al zeg ik het zelf. Je hoorde ze allebei dus op Radio West. Hier bij West Komt Thuis.
1: In zijn achteruit.
0: We gaan het weer spelen hoor. Een van de mooiste spelletjes uit de recente radiogeschiedenis, vind ik dan. En dat staat op het punt om te beginnen. In zijn achteruit heet het. Principe is eenvoudig, maar de uitwerking soms een iets grotere uitdaging. Ik laat zo meteen een stuk uit een bekend liedje voor de verandering achterstevoren horen. En als jij dan weet welk liedje het om gaat en van welke artiest of band het is, dan moet je gauw even bellen op 070-390-5454. Dus ja, als je het dan goed hebt en je haalt de uitzending ermee, dan win je een mooie prijs. Namelijk iets wat je echt niet in de winkel kan krijgen. Een tweetal Omroep West sokken. Ja, dat is toch leuk, hè? Nou, misschien in deze winters of deze zomerse nachten, die zwoele nachten, niet zo'n goed idee. Maar straks in een winterse nacht, oh, dan ben je er blij mee dat je ze hebt, hoor. Oké, licht uit, spot aan, want hier komt de opgave van vandaag. Welk nummer van welke artiest of band hoor je hier achterstevoren?

Nou, een bekend stemgeluid volgens mij wel. Maar ja, je moet er maar net op weten te komen. Als jij denkt te weten wie hoorde je en met welk nummer, stuur het dan in. Via, of nee, bel eventjes moet ik zeggen. Op 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En wie weet win jij dan zometeen wel die prachtige prijs. Draai ik ondertussen nog een verzoekje van Marcel Amt. Die wilde graag Man at Work horen. Met Down Under. Nou, Marcel, moet je eens opletten. Hier komt hij. Op Radio West. Bij West komt thuis.

0: een klein beetje vals gespeeld. Deze was namelijk wel in 1979 geschreven, maar kwam in 1980 uit. Dus eigenlijk had hij niet gemogen. Maar ja goed, Marcel Amt was zo overtuigend. Heb ik hem toch stiekem gedraaid. Maar nou, ik pas wel op hoor, volgende keer met Down Under in een 70s uur. Goed, dat viel me net eventjes op. Maar je kan nog steeds insturen, hè? Nog op het randje. Olivier@omroepwest.nl als je een verzoekplaat wil horen uit de jaren 70. En ik ben nu wel heel streng hoor.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, ik liet net het fragmentje al horen. Van In zijn achteruit, een bekend nummer, achterstevoren gedraaid. En ik ga nog één keer de opgave laten horen. Als je denkt het te weten, gauw bellen 070-390-5454... als je weet hoe het nummer heet en de naam van de artiest of band. Nou, hier komt nog één keer de opgave.

0: Ja, ja, ja, ja. Ik geef er ook nog een snipperhintje bij.
1: Snipperhint.
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, eens even kijken. Volgens mij weet John Martinez het uit Den Haag. John, goeie avond.
2: Goedenavond, Olivier de Neve. Ja. Nee, uit Balmond.
0: Oh, dat staat verkeerd in mijn administratie. Ja, maakt niet uit.
2: Ja, maar dat weet jij niet. Wij zitten in ons kot.
0: Oh, kijk, kijk, kijk. Oké, okay. Vandaar.
2: Wij zitten in ons kot.
0: Vandaar, vandaar. Ja. Ik hoor trouwens wat reflectie. Ben ik nog op de radio te horen? Of jezelf? Of heb je de radio?
2: Ja, we hebben gewoon DHB-radio.
0: Ja, zet hem even wat zachter als je wil. Dat is wat handiger.
2: Dus. Hij is uit.
0: Oh, hij is uit. Heel goed. Fijn.
2: Hij zat op de spiegel net, maar
0: ja, precies. Het gaat nu goed. Het gaat nu hartstikke goed. Zeg, John, je hoorde net een fragment van een bekend nummer. En jij dacht, ik weet het wel. Ik zou zeggen, ik heb hem net eigenlijk laten horen, de opgave. Dus ik wil eigenlijk gewoon van jou het antwoord weten. Wat denk je dat het is en van wie?
2: Nou, ik dacht eerst dat het Viola Wilms was, maar het is volgens mij Randy Crawford.
0: Oké, okay, met welk nummer?
2: Ja, volgens mij zat bij de Crusaders vroeger.
0: Ja.
2: En het nummer heet?
3: Streetlife,
2: volgens mij.
0: Streetlife. Nou, gaan we eens even kijken of dat goed is. Dat is hartstikke goed. Ja. Hoppakee.
2: Fijn hoor, leuk.
0: Ja, dat betekent...
2: En niemand die het wist.
0: Nou, er gingen wel wat lijntjes hier. Maar ja, jij was de eerste die belde. Dus ja, dan... Dan ben jij de gelukkige.
2: Of je echt met vakantie, natuurlijk ook.
0: Ja, nou, jij valt in de prijzen. Dus dat betekent dat die Omroep West Sokken jouw kant uit gaan komen, John.
2: Grappig.
0: Ja,
2: nou,
0: toch?
2: Nou,
0: dat wou ik ook zeggen. Hartstikke grappig.
2: Dank je wel.
0: Ja, graag gedaan. En leuk dat je belde. Bedankt voor het meespelen. Ga je nog een warme, hete avond tegemoet, John?
2: Ja, dank je wel.
0: Oké.
2: Okay. Hey,
0: oh, het valt mee. Oké. Okay. Oh, gelukkig.
2: De temperatuur is gezakt.
0: Oh, dat is fijn. Als het een beetje meevalt, dat is lekker. Nou, geniet ervan nog. En een fijne avond, hè?
2: Dank u wel. Bye
0: hoi, hoi.
2: Bye.
0: Dat was John dus. Even niet vanuit Den Haag, maar vanuit Warmond. Nou, dan hebben we dat ook maar helder. En ja, dit was een fantastisch nummer natuurlijk van Randy Crawford en de Crusaders. En dat had John helemaal goed gehoord. En ik ga hem nu ook gewoon draaien in dit 70s uur. Dit is Streetlife op Radio West. Bij West komt thuis.

0: En met een flink uitpakkende Randy Crawford en de Crusaders met Streetlife zijn we alweer aan het einde gekomen van deze West Komt Thuis van deze dinsdag. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, want morgen moet je het nog een dagje met me doen. Zometeen nog heel veel muziek op Radio West, de komende uren zelfs. En vanaf 6 uur morgenochtend weer West wordt wakker. Ik wens je daar ontzettend veel plezier mee. Fijne avond nog. En wat mij betreft heel graag tot morgen.
1: Not

0: dansen.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
12: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
11: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogstedt. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
14: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
15: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
0: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
9: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: jaren 80 zijn weer helemaal terug.
1: En wat doet u nou zo'n hele dag?
2: Ik doe dus dingen die anders niet gedaan worden, omdat niemand anders het doet als ik ze niet doe. Gisteren had ik paperclips nodig. Ik kom door paperclipsen. Circa 100 stuks. Iemand die nu gewoon aan het werk, zijn dagelijkse werk heeft op kantoor, heeft natuurlijk geen tijd om dat na te tellen. Maar ik wel. Dat doe ik dan. En wat blijkt? Het zijn 91 stuks. Maar dat is geen circa 100 stuks.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Dan gaan we in gesprek met de bollensector van hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. Nou, hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
7: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. En het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
6: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
8: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
6: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
10: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
11: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, zaterdag live op TV West vanaf 3 uur.

0: Dan gaan we in gesprek met de bollensector van hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. Nou, hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
8: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
7: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
9: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
7: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

0: Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.
1: Romantiek op West.

0: Dan gaan we in gesprek met de bollensector van hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. Nou, hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent

0: Assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
4: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spot drop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
3: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
5: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
3: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Dan gaan we in gesprek met de bollensector van hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. Nou, hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio

0: Bos wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Meer dan 100 Palestijnen die 3 jaar geleden omkwamen zijn begraven in Gaza. Het gaat om mensen van 1 familie die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen in 2023. Hun lichamen werden kort geleden gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Van Basten droeg de kist. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Ster.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden, binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Na de bestorming van Ceuta hoor ik mensen zeggen: wat hebben die Afrikanen toch in Europa te zoeken? Ga toch terug naar je eigen continent. Je kunt, naar aanleiding van Ceuta, ook zeggen: wat hebben die Spanjaarden eigenlijk nog in een exclave in Afrika te zoeken? Ga terug naar je eigen continent. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Het was weer warm weer vandaag, een warme dag. Code geel voor wat het waard is. Wen er maar aan. Want zelfs al wordt het CO2-probleem helemaal opgelost, gaan we naar nul uitstoot, dat zijn zoete dromen natuurlijk, dan nog zullen wij niet meer meemaken dat het gaat afkoelen. Aldus klimaatwetenschapper Bart Strengers, die is zometeen hier. Pas op met menstruatie-apps, want ze respecteren de privacy niet, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Lisa Volkers ontwikkelde zelf zo'n app in de hoop het allemaal beter te doen. En zij is zometeen ook te gast. Een oogserie met jonge denkers. Vanavond Annelies van der Meij. En daarin gaat het over feminisme en psychiatrie. Europa is verslaafd aan Palantir, groot grutter in defensiesoftware. Ze willen er vanaf, maar dat is lastig. Het is namelijk verslavend goed. De weerstand groeit, van beide kanten trouwens, want Palantir-baas Peter Thiel heeft een grote hekel aan democratie. Maar allereerst het nieuws van
1: dinsdag 4 augustus.
2: Het was in Noord-Limburg opnieuw een strijd tegen het vuur.
3: De wind komt uit het zuiden, maar hij flappert een beetje van zuidoost naar zuidwest. Dus dat maakt het ook lastig interessant van, van gaat de wind voor invloed zijn op de brand.
2: De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de natuurbrand zich uitbreidde.
4: De brand aan zich is niet onder controle, maar hij is wel onder controle binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben.
2: Onmisbaar in deze operatie zijn de twee Chinook-helikopters van Defensie.
3: Daar zit 7000 liter water per bucket in. En ze kunnen die 7000 liter water heel gericht op de natuurbrand uitgieten.
2: Mensen vinden het ook mooi om te zien.
5: Even ook weer kijken, de helikopters even kijken.
6: Ja, dat is wel mooi om te zien natuurlijk. Wat leuk is het niet.
7: Ja, het is heel anders dan op televisie. Ja. Het is geweldig om het mee te maken.
2: Intussen maken de veiligheidsregio's zich zorgen.
8: Wat we zien is, met zo'n grote brand als nu in Limburg, en met ook de risico's die we hebben in de verschillende regio's, ook op nog natuurbranden, dat de grenzen van de capaciteit wel bereikt zijn.
2: Er is een tekort aan alles.
8: En dan hebben we het over mensen, maar ook gewoon over brandweerauto's en over de spullen die we nodig hebben. Dus dat is wel heel belangrijk.
2: Spanje kreeg vorige week veel kritiek na de bestorming van Schiereiland Ceuta door Marokkanen. Maar vandaag kwam de EU juist met lovende woorden.
9: Europe, I think, has definitely passed this test. Security at the border was resolved quickly.
2: De EU-commissaris voor Migratie benadrukte tijdens een spoedoverleg dat het aantal asielverzoeken in Europa daalt, maar dat beelden soms sterker zijn dan cijfers.
9: Of course, the events from Ceuta show that dramatic images beat actually the best statistics. And that's also one of the learnings.
2: Fans van voetbalclub NEC hadden de afgelopen dagen de tijd van hun leven in Athene. Voor het eerst in 18 jaar werd er weer Europees gespeeld.
10: Dat je dit met je familie mee mag maken. En we genieten van dit speciale moment. Je krijgt er zo hoog het kippenvel van.
2: 1300 Nijmeegse fans waren naar Griekenland afgereisd. Ook investeerde Marcel Boekhorn. Hij werd door de fans bedankt. NEC nam het vanavond in de Champions League op tegen Olympiakos Piraeus.
11: Hoor even het publiek. We zitten dus in Griekenland en die Grieken die zijn niet blij. Want de nummer 2 van Griekenland speelt tegen de nummer 3 van Nederland en het wordt 0-0.
2: Dat lukte niet.
12: Een unieke ervaring en hopen dat we met een mooi positief resultaat naar huis gaan natuurlijk.
13: Ja, we gaan zeker een overwinning schreeuwen, dat is wel zeker de bedoeling.
2: We raken er al bijna aan gewend, het was weer een warme dag.
14: Heet ook inderdaad, mag je het voor mij rustig noemen, want het was weer 34 graden in het binnenland.
2: dan denk je niet meteen aan kerst.
14: Ja, dat is best wel gek. Het is een beetje error in je hoofd, maar ja, het is niet anders.
15: Ja, het is een beetje tegenstrijdig, maar het is wel heel erg leuk.
2: In Halsteren, in Brabant, zijn ze in het tuincentrum begonnen met het opbouwen van de kerstshow.
15: Nu bezig met gewoon echt de kersthuis in de schappen zetten. En vanaf volgende week gaan we echt de dorpen bouwen. Nou, binnenkort komen de kerstbomen en dan gaan we ook echt de kerstbomen optuigen.
2: Het gaat om 17.000 vierkante meter aan kerstspullen. Daar zijn ze nog wel even mee bezig. En daarna?
14: Thuis heb ik er niet meer zoveel zin in. Tegen de tijd dat het maar kerst is, dan ben ik er wel een beetje klaar mee.
16: Heb je zelf dan ook nog zin om een kerstboom thuis te zetten?
15: Nee. Mag ik dat zeggen of niet? Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is alvast gelezen door Ismael de Bruin. Ga je gang.
17: Wie hitste de duizenden jongeren in Marokko op om naar de Spaanse exclave Ceuta te zwemmen? De Marokkaanse regering houdt het op mensensmokkelaars die met verdraaide informatie over de uitspraak van een Spaanse rechter een exodus veroorzaakten. Deskundigen vinden dat geen sterk verhaal, schrijft Trouw. Een hoogleraar migratie zegt: mensensmokkelaars vragen geld. Wie al zijn spaargeld heeft uitgegeven, laat zich niet terugsturen. Toch gebeurde dat.
2: Ook zou de Marokkaanse grenswachten hebben weggekeken. Voor de hoogleraar van de Oxford Universiteit is het glashelder. Het is een poging van een land buiten de EU om de migratiecrisis te gebruiken als onderhandelingstroef in andere kwesties. Als je Europa wilt raken, verdelen of tot wanhoop wilt brengen, stuur er dan 75.000 migranten op af. Succes verzekerd. Leiders geven elkaar de schuld en populisten en Rusland maken er propaganda mee.
17: De aandeelhouders van de grote Nederlandse verfabrikant AkzoNobel stemmen morgen over een fusie met het Amerikaanse Axalta. Als ze akkoord gaan, dan verliest het bedrijf een groot deel van de Nederlandse identiteit. Overnames kwamen in de geschiedenis van AkzoNobel veel voor. Zo is het Groningse bedrijf Sikkens er ooit in opgegaan, bekend van de verf, en natuurlijk Nobel, het Zweedse chemiebedrijf van Alfred Nobel.
2: AkzoNobel behoorde tot de belangrijkste Nederlandse bedrijven van de vorige eeuw. Het voornemen is om nu samen te gaan met Axalta en dat leidt tot reuring onder de aandeelhouders, schrijft de Volkskrant. Een beursanalist zegt: je loopt het risico dat beslissingen over een paar jaar vooral in de VS worden genomen. Als er bezuinigd moet worden, is dat slecht nieuws voor Nederlandse fabrieken.
17: De lijst met gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen, volgens minister Van den Brink, wordt langer en langer. Eerder waren het er 10, nu zijn het er 24. Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om een bepaald aantal asielzoekers op te nemen, maar veel gemeenten voldoen niet of maar gedeeltelijk aan die plicht. En een van die gemeenten is Oldebroek in Gelderland, meldt het Nederlands Dagblad.
2: De verantwoordelijk wethouder daar weigert zich te voegen naar de spreidingswet. Wij wijzen deze benadering van het Rijk af, zegt hij. Asielopvang op een goede manier vormgeven kan alleen als er draagvlak, draagkracht en serieuze participatie onder de inwoners zijn. Niet door iets van hogerhand door te drukken.
17: Aan de oevers van het Nuldernauw in Zeewolde zijn maar liefst 4200 scouts neergestreken voor het evenement waar ze al 4 jaar naar uitkeken. Het Nationaal Waterkamp. De jonge waterscouts komen uit het hele land, schrijft de Telegraaf. En ze doen dus vooral activiteiten op het water, zoals zeilen, roeien en kanoën.
2: 800 vrijwilligers hebben veel tijd gestoken in de organisatie. In het water is bijvoorbeeld voor 1,5 kilometer aan stijgers aangelegd. Daar zijn 80 sleepboten afgemeerd. Vrijwilliger David kijkt vooral uit naar het grote eindfeest met alle deelnemers samen. Dat geeft een mooi gevoel.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: geweest.
1: Hannah May was dat. Het nummer heet Déjà Vu. De hitte, de branden in eigen land, maar in heel Europa. Ja, drukt ons met de neus op de feiten. Klimaatverandering is daar en het verandert ook ons leven. En we moeten eraan wennen, want is het allemaal nog wel te keren? Waarschijnlijk niet. Klimaatdeskundige Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving is hier. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, als iemand nog twijfel had of als het iets leek in de verre toekomst, ooit een keer klimaatverandering, dan voor mijn gevoel is dat dan nu wel echt voorbij. Het is nu wel hier en een realiteit.
2: Ja, nou ja, dat zei ik net al. Het is al een tijd zo natuurlijk dat we zien dat het klimaat echt verandert. Maar deze zomer is het voor heel veel mensen heel zichtbaar door die verschrikkelijke branden. Dat is helder. Ja, nu dus ook in Nederland.
1: En de droogte en de hittedoden.
2: De droogte en de hittegolven. En alle andere zaken. Het smelten van gletsjers, ijskappen, noem maar op. En dat gaat natuurlijk gewoon verder. En we zien het om zijn gebeuren. Ik was zelf ook nog in Zwitserland dit jaar. Dan zie je hoe enorm de gletsjers zijn afgenomen. De Aletsch Gletscher bijvoorbeeld. Dat is gewoon 200 meter vanaf inmiddels van de bovenkant. En dat zie je ook echt in het landschap. En dat is wel indrukwekkend, vind ik.
1: Het gaat nu hard. Verbaast het u nog? Of volgt het eigenlijk keurig de modellen en de voorspellingen?
2: Eigenlijk volgt het heel aardig de voorspellingen zoals we die in de afgelopen 40 jaar hebben gezien. Vanaf de tijd dat de eerste IPCC-rapporten verschenen, zijn er verwachtingen, scenario's gemaakt van temperatuurstijging die we in de toekomst zouden zien. En dat is heel aardig uitgekomen.
1: IPCC, dat zijn die klimaatpanels, hè?
2: Ja, het Intergovernmental Panel on Climate Change. En die rapporteren iedere 6 tot 7 jaar. Met een dik rapport, of eigenlijk 3 dikke rapporten over de stand van het klimaat. En ook wat de gevolgen zijn en wat we er eventueel aan kunnen doen. Mitigatie. Ja,
1: ja die eigenlijk al decennia hiervoor waarschuwen. Maar ja. Laten we niet omkijken naar het verleden en daar bitter over doen, hoe verleidelijk dat ook is. Mm-hmm. Is dit het scenario voor de toekomst?
2: Nou ja, dat hangt natuurlijk ook veel af van hoe we al dan niet onze fossiele brandstoffen gaan verminderen, het gebruik daarvan. En dus de CO2-uitstoot die daarmee samenhangt. En andere broeikasgassen, methaan en lachgassen, zijn ook heel belangrijk. Maar ja, we hebben nu al wereldwijd zo'n 1,4 graden opwarming. Dat gaat zeker nog meer worden. De 2 graden wordt heel moeilijk om daar binnen te blijven. Het wordt waarschijnlijk wel 3. En dus ook alle gevolgen die daarmee samenhangen. Vorige week ook weer het bericht over de koralen bijvoorbeeld. We zien steeds meer hittegolven, ook in de zee. En dat heeft enorme impact op ecosystemen, maar ook op de mens. Die natuurlijk last heeft van die hitte steeds meer. En de bosbranden, natuurbranden zullen ook in Nederland toenemen. 24 mei dit jaar kwam er ook een rapport uit van het PBL, waarin werd aangegeven dat als de klimaatverandering doorgaat de komende decennia, dan verdubbelt het aantal branden in Nederland. Hè. Dus ook daar zullen we dat steeds meer gaan zien.
1: Dus ja. Ook daar wennen we aan. Nou, even een beetje fictief scenario. Stel dat lukt om alle CO2-uitstoot uit te bannen en dat we teruggaan naar helemaal nul. Geen enkele uitstoot.
2: Ja.
1: Totaal niet realistisch scenario, maar gedachte-experiment.
2: Ja, nou ja, niet realistisch in die zin dat dat wel de bedoeling is natuurlijk. Liefst deze eeuw. En daar wordt ook heel veel over vergaderd in alle klimaattoppen. En,
1: misschien ben ik pessimistisch, maar volgens mij zijn we nu nog bezig met de toename van uitstoot verminderen.
2: Nee, dat klopt. Er is een enorme gat tussen wat nodig is en wat er feitelijk gebeurt. En er is dus een enorme afname nodig in die emissies. Maar om terug te komen op je vraag, als we morgen stoppen met de uitstoot, dan betekent dat de temperatuur niet gaat dalen. Hè? Want het klimaatsysteem is traag en zal nog doorgaan met, nou ja, wellicht nog enige opwarming of in ieder geval of stabilisatie. Als je de literatuur erop naslaat, dan laten de meeste modellen of een kleine opwarming nog zien of een temperatuurdaling. Maar grosso modo zal het dan afvlakken.
1: Hoe lang duurt zoiets voordat dan het klimaat zich weer aanpast?
2: Nou, de temperatuur zelf zal vrij snel stabiliseren en misschien zelfs iets afnemen, want de CO2-concentratie zal afnemen omdat de oceanen CO2 blijven opnemen. Tegelijkertijd zie je dat ze minder warmte opnemen. Dat werkt weer tegen de aerosolen die de zon tegenhouden. Die worden dan ook minder. Dat leidt weer tot meer opwarming enzovoort. Dus de balans daarvan is ongeveer een stabilisatie. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere effecten die een veel langere tijdschaal hebben. En dan moet je dus denken aan die gletsjers bijvoorbeeld. Die hebben honderden, zo niet duizenden jaren nodig om weer te herstellen. Zeespiegelstijging of ook oceaanstromingen die aan het veranderen zijn. Die gaan ook niet zomaar weer naar een oude normaal. Dus daar is veel en veel langer voor nodig om dat weer terug te krijgen naar het klimaatsysteem zoals we dat, nou, laten we zeggen, begin vorige eeuw hadden.
1: Zouden we dan in dat scenario hier in dit leven nog meemaken dat het weer gaat afkoelen?
2: Afkoelen? Nou ja, dat is al heel optimistisch.
1: Ik word 120, hè?
2: Ja.
1: Ik vermoed van
2: niet. Ik bedoel, kijk, als het klimaatbeleid mondiaal heel succesvol wordt en we werkelijk op die nul emissies uitkomen, dan kun je je voorstellen dat het enigszins stabiliseert. Maar ja, dan zitten we ook alweer richting eind deze eeuw. Hè? En eigenlijk wil je ook negatieve emissies hebben, dat je netto dus CO2 uit de atmosfeer haalt om afkoeling te realiseren met enig tempo. Dus mijn inschatting zou zijn van nee, dat gebeurt niet meer in jouw leven en ook niet in mijn.
1: Nou zijn al die effecten wel grappig, want ik las dat de schonere lucht,
2: ja,
1: de lucht op zich is schoner,
2: ja.
1: Dat het ook weer zorgt voor extra opwarming.
2: Nou, het is eigenlijk omgekeerd. De vieze lucht zorgt voor minder opwarming doordat het effect van de broeikasgassen wordt gemaskeerd.
1: Hè? Dus die luchtvervuiling hielp een beetje.
2: De luchtvervuiling weerkaatst de aerosolen en het sulfaat, weerkaatst het zonlicht. En in de jaren 70 was de lucht nog behoorlijk smerig in Europa. En dus werd een deel van de opwarming die we anders gehad zouden hebben gemaskeerd door die luchtvervuiling. Maar ik bedoel,
1: wel een grappig onverwacht effect.
2: Ja, ja, klopt. En ook effect heeft het op wolkenvorming, die ook een enorm belangrijk zijn in het hele klimaat. En ook een onzekere factor trouwens. Maar dat is inderdaad iets wat meespeelt. Dat wil dus niet zeggen dat je dan maar moet vervuilen. Want luchtvervuiling heeft natuurlijk heel veel schadelijke gevolgen voor de gezondheid. En dat wil je dus niet. Dat is natuurlijk evident. Maar het heeft wel dat koelend effect op het klimaat, zeker.
1: Ja. Maar je kunt wel zeggen, tot nu toe ja, gaat het niet echt geweldig met het tegengaan van CO2-uitstoot. Zou veel meer moeten zijn,
2: ja.
1: Had meer moeten geweest zijn.
2: Ja,
1: wat is dan nu het scenario voor ons klimaat in de toekomst? Je leest wel eens het woord wat vroeger Zuid-Frankrijk was, maar dan heb ik me toch moeite om me dat voor te stellen.
2: Ja, dat zijn ook lastige vergelijkingen, omdat natuurlijk het niet alleen maar gaat over de temperatuur nogmaals, maar ook juist over de extreme bijvoorbeeld. Hè. Dat is dat we natuurlijk nu ook zien. Iedere graad opwarming leidt tot hittegolven die 3,4 graden warmer worden. Dus in de extreme. Maar je ziet wel dat het klimaat dat wij nu hebben, dat overeenkomt met wat het in Noord-Frankrijk was begin vorige eeuw. Hè. Dus je ziet al heel duidelijk dat die klimaatzones opschuiven. Alleen gaat dat gepaard met ook patronen die veranderen in neerslag, in extremen nogmaals. En dat is minstens zo schadelijk kan dat zijn.
1: Dus het is eigenlijk een ongewis experiment waar we in belang zijn.
2: Ja, het is heel lastig om precies aan te geven wat de gevolgen zullen zijn. We kunnen natuurlijk wel grosso modo aangeven, oké, Middellandse Zeegebied wordt een stuk droger. In het noorden van Europa wordt het natter. Ook in Nederland worden de zomers natter bijvoorbeeld en warmer. Dus dat soort patronen kun je aangeven. Maar hoe het precies uitpakt, dat weten we niet. Als bijvoorbeeld de golfstroom afzwakt of zelfs stopt, heeft dat natuurlijk een enorme impact op het klimaat in Europa. Dan wordt het een stuk koeler zelfs. Dus allemaal dat soort regionale effecten op een exacte plek zijn heel lastig om te voorspellen hoe dat er precies uit gaat zien.
1: Dank Bart Strengers, klimaatdeskundige en van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.

0: Cold Comfort van Glenn Hansard. Hij overleed onlangs bij een motorongeluk en werd vandaag in Dublin begraven onder grote belangstelling. En Mabele Man, hij was ook wel eens te gast op deze zender. Heeft nog wel eens hier in de studio liederen gezongen. En was een zeer aardige man. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde vandaag voor menstruatie-apps waarmee veel vrouwen hun cyclus bijhouden. Lisa Volkers, voormalig hoofdredacteur van Linda Meijden, was al langer gefrustreerd over die apps en bouwde er daarom maar zelf een samen met haar vriend. Goedenavond, Lisa.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, allereerst, wat zijn dat voor apps? Wat doen ze precies voor de mensen die niet menstrueren?
1: Ja, nee, het zijn menstruatiecyclus-apps waarbij je dus je menstruatie kan tracken. Dus eigenlijk kan bijhouden wanneer je ongesteld wordt, wanneer je volgende ongesteldheid gaat zijn. Maar ook waar je symptomen in kan tracken. Dus bijvoorbeeld heb je vaak hoofdpijn voordat je gaat menstrueren, et cetera. Zodat je je lichaam beter leert kennen.
0: Heeft dat jou geholpen toen je voor het eerst die apps ging gebruiken?
1: Nou, de eerdere apps die ik gebruikte niet per se. Mijn eigen app daarentegen wel. En dat was ook eigenlijk een frustratiepunt waar ik dus tegenaan liep. Toen ik zelf op zoek ging naar een goede cyclus-app om dus meer te leren over mijn eigen lichaam. Toen vond ik vooral dingen die niet klopten. Dus ze waren bijvoorbeeld allemaal best wel agressieve roze, mega girly ingericht. Alsof vrouwen eigenlijk alleen maar kunnen tracken als er bijvoorbeeld glitter omheen zit. En ja, dat vond ik zelf al niet fijn. Daarnaast zit heel veel achter betaalmuren. Dus ik kon eigenlijk alleen maar mijn menstruatie tracken. En ik wilde juist mijn lichaam ook echt beter leren kennen. En wat die cyclus met mij deed.
0: Maar je kreeg de hele tijd een pop-up voor je creditcard.
1: Precies, ja. Je wordt heel erg gepusht naar betalen voor meer features. En toen ik erachter kwam wat die apps natuurlijk met jouw data ook doen, ja, toen werd ik pas echt boos.
0: Maar het idee is, want je hebt bepaalde klachten die terugkeren in je cyclus. Ik noem maar wat, hoofdpijn of stemmingswisselingen of buikpijn. Precies. Of dat soort dingen. En als je dat beter kan plaatsen, doordat je het bijhoudt met een app, dan helpt dat.
1: Nou, dat helpt natuurlijk best wel mentaal. Ik weet dat ik hiervoor gewoon best wel vaak, de week voordat ik ongesteld werd, was ik best wel emotioneel. Ik had echt momenten dat ik dacht, oké, ik moet mijn hele leven omgooien. En eerder koppelde ik dat totaal niet aan mijn cyclus. Dus als ik dan een week later ongesteld werd, toen dacht ik soms, oké, vandaar dat ik vorige week zo emotioneel was. Maar toch viel dat kwartje niet. En op het moment dat ik het echt ben gaan tracken en ben gaan bijhouden en dus letterlijk kon zien in een app van, oké, dit is het dus. En dat de app tegen mij vertelde, Lies, je zit in je luteale fase. Het is helemaal niet erg, dit heb je altijd. Dat helpt mentaal gewoon wel heel goed, ja.
0: Maar dan geef je best wel intieme data weg aan de app.
1: Precies, ja. Nou, en daar gaat het dus ook vaak mis bij andere apps.
0: Wat doen zij met die data?
1: Nou, ze kunnen het verkopen of delen met adverteerders. En waar ik met name heel erg boos om werd, was dat vooral de data van zwangere vrouwen, dat schijnt echt een goudmijn te zijn voor adverteerders. En toen ik bijvoorbeeld las dat in Amerika, in staat als Texas, met nog een strenge abortuswet, dit soort data ook uit deze apps letterlijk tegen vrouwen kunnen worden gebruikt in de rechtszaal. Toen was het wel echt klaar voor mij.
0: Een abortus zou je ook kunnen invoeren, want dat heeft natuurlijk invloed op je cyclus. Dus dat zou iets kunnen zijn.
1: Een mogelijke zwangerschap, et cetera. Een mogelijke zwangerschap, et cetera. Ja, dat kan je allemaal uit die data herleiden.
0: Dus het wordt heel mooi roze vormgegeven en het is om vrouwen te helpen en nou ja, al dat soort dingen.
1: Tegelijk
0: is het keiharde handel en wordt jouw data gewoon verpatst. Ja, aan adverteerders of misschien aan anderen.
1: Ja, dat is eigenlijk inderdaad wat er helaas gebeurt.
0: Toen dacht je, ik ga het zelf anders doen. Wat ben je toen gaan doen?
1: Ja, dus eigenlijk samen met mijn vriend Diederik ben ik toen een privacy-first alternatief gaan bouwen. En wat dat dan anders maakt is dus dat wij gewoon niks van onze gebruikers verkopen. Sowieso in onze onboarding, dus als je de app opent, moet je een aantal dingen natuurlijk invullen, zodat een cyclus-app kan werken. Dus bijvoorbeeld hoe lang je ongesteld bent, wanneer je voor het laatst ongesteld bent geweest, et cetera. Maar wij hoeven gewoon zo min mogelijk van je te weten. Dus we vragen eigenlijk niks dat niet te maken heeft met je cyclus. En dat is al wel iets heel anders dan andere apps bijvoorbeeld wel doen. Die vragen heel veel, die willen heel veel informatie over je weten. Wat sowieso al vraagtekens bij mij, ja, waardoor ik vraagtekens kreeg eigenlijk. En ja, wij willen dus echt gewoon die Europese tegenhanger zijn van al die partijen die dus wel je data verkopen en ja, vrouwen gebruiken als een verdienmodel.
0: Wat is dan jullie verdienmodel?
1: Wij hebben een abonnement, Period Plus. En dan betaal je voor €3,49 betaal je extra voor features. En dat is eigenlijk ook om ons basismodel ja, te supporten, zodat dat gewoon gratis kan blijven, ook voor vrouwen die het ja, niet kunnen betalen.
0: Nou heeft de autoriteitspersoongegevens gewaarschuwd. Pas op met dit soort intieme informatie. De hele wereld wordt tot een app gemaakt. Je hebt ook calorie-apps, je hebt hardloop-apps, je hebt beweeg-apps, je hebt ademhalings-apps. Alles kan je in een app stoppen.
1: Ja.
0: Ik maak me nou een beetje zorgen of die wereld wel veilig is.
1: Ja, nee, dat snap ik helemaal. Je kan wel veel zien in bijvoorbeeld de App Store of de Play Store. Hè, hoe de bepaalde app die jij wilt downloaden met jouw data omgaat. Maar veel mensen doen dat niet. Veel mensen scrollen niet helemaal naar beneden waar die informatie staat. Maar dat is sowieso een goede tip.
0: Zeg je dat we eigenlijk ons bewuster moeten worden? Dat we misschien te goed van vertrouwen zijn?
1: Ja, dat lijkt me sowieso beter nu in 2026, ja.
0: Maar zeggen van ja, gebruik die apps maar helemaal niet. Dat is ook weer zonde, want het biedt wel uitkomst, zoals je net zelf ook vertelde.
1: Nou ja, kijk, het is voor iedere vrouw hè, wat die fijn vindt. Je hebt verschillende privacy alternatieven. Ook, je hebt ook apps die het helemaal de storage op hun telefoon houden. Die zijn ook supergoed als jij het fijn vindt om het gewoon bij te houden in je agenda. Met pen en papier, dat werkt ook. Voor mij en veel vrouwen om mij heen heb ik gewoon gemerkt dat het fijn is om het echt te tracken in een app. Omdat dat je ook bepaalde inzichten kan geven met het bijhouden. En het kan je bepaalde tips geven. Dus ja, het werkt wel heel fijn natuurlijk.
0: Heb je eigenlijk door het zo goed bij te houden en er zo mee bezig te zijn gemerkt dat de invloed van een cyclus veel groter is dan je altijd dacht?
1: Ja, 100%. Ik denk dat ik hiervoor, ik ben nu 30... eigenlijk nooit zo daarover nadacht. En ik hoorde wel eens van vriendinnen dat ze praten over bepaalde dingen in hun cyclus, dus bepaalde fases, en dat ze daar zich in gingen verdiepen. Maar het was allemaal toch een soort abracadabra. Je leert die dingen niet op school. Dus ja, het heeft mij echt heel erg geholpen om mezelf veel beter te leren kennen en ja, veel meer dingen, eigenlijk wat ik net al noemde, mentaal ook te koppelen aan mijn cyclus. Ja, waardoor ik zeker beter in mijn vel zit.
0: Dus die apps zijn goed, maar pas op voor de privacy, zoals de autoriteitspersoonsgegevens vandaag nogmaals waarschuwde. Lisa Volkers, dank je hartelijk. Voormalig hoofdredacteur van Linda Meijden en bouwer van een app voor de cyclus.

0: Hooverphonic, Mad About You. Met een paar drukken op een knop kun je met de software van het Amerikaanse Palantir van achter je bureau een vijandige tank bombarderen of een voortvluchtige crimineel opsporen. En dus weten ook Europese veiligheidsdiensten en defensieorganisaties het bedrijf feilloos te vinden. Maar volgens critici zijn we allemaal te afhankelijk en zelfs verslaafd geraakt aan Palantir. Wat is het voor bedrijf? Sebastiaan Brommersma, journalist, volgt het bedrijf al een tijd. Goedenavond, Sebastiaan.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ik las dat ze een buitenaards goed kwartaal hadden, volgens de CEO Alex Karp. Die maakte de cijfers bekend en hij kon niet stoppen met glunderen. Gaat het echt zo goed met ze?
1: Nou, het is wel een vakman als het op grootspraak aankomt. Maar ze hebben financieel gezien uitstekend kwartaal achter de rug. Dat is zeker waar.
0: Maar dat geldt voor de hele defensieindustrie. Het zijn goede tijden voor oorlogsmaterieel.
1: Ja, dat is zeker waar. En als je ook gaat kijken naar hoe die cijfers allemaal zijn opgebouwd. Ze hebben hun winstverwachting naar boven bijgesteld. Dus daar zijn alle beleggers natuurlijk heel erg blij mee. Maar als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat met name ook wat betreft de Amerikaanse overheidscontracten, dat daar echt een enorme groei in zit. Ik zeg, geloof ik dat het 90% was gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar of zo. Dus daar zit heel veel zit daar. Oorlog loont, zeker.
0: Wat maakt hun software zo verleidelijk? Wat doen ze precies?
1: Als je wil beginnen bij wat ze doen, dan komen we straks bij het tweede deel uit. Kijk, het is eigenlijk het bedrijf dat is geboren in de nasleep van 9/11. Het idee daarbij was dat er veel info was, ook over de daders van die aanslag, maar dat die niet aan elkaar geknoopt kon worden en op de juiste plek terecht kwam. En toen ontstond er eigenlijk een behoefte aan technologie om orde in al die chaos te scheppen en ervoor te zorgen dat patronen konden worden herkend, netwerken werden blootgelegd en dat al die informatie op de goede plek terecht kwam. En met het blote oog lukte dat niet. Dus technologie was daarvoor het antwoord. En de software van Palantir, die is eigenlijk, dat is precies wat zij doen. Zij scheppen zeg maar orde in die chaos en leggen patronen bloot. Dat doen ze in de particuliere sector, maar ook bij defensie, in de opsporing en bij veiligheidsdiensten. Om ervoor te zorgen dat al die informatie hier, die er is, dat daar chocola kan worden gemaakt.
0: Zij zoeken de speld in de hooiberg.
1: Nou ja, niet eens per se, maar het is meer gewoon dat als jij met die data iets moet. Hè? Er zijn gigantische hoeveelheden data die er nu rondzwerven overal, die binnen worden gehaald in deze domeinen. Soms kun je door de bomen het bos niet meer zien. En je wil juist zorgen dat je die data ook goed gaat gebruiken. Dus als je bijvoorbeeld je verplaatst naar een slagveld, dan komt ook gigantisch veel informatie op een commandant af. Al het oorlogsmaterieel dat er is, dat hangt tegenwoordig vol met sensoren. Er komt informatie uit satellieten. Er is uren en uren aan beeldmateriaal uit drones beschikbaar. Er zijn waarnemingen op de grond, inlichtingen, noem het allemaal op. Ja, dat is veel te veel voor mensen om allemaal te kunnen verwerken. En daar wordt dus kunstmatige intelligentie voor gebruikt. En Palantir is daar echt een voorloper in om tools te bouwen die dat goed kunnen en die commandant voor te schotelen wat die nodig heeft.
0: Ja, ik las dat de VS in 96 uur tijd 5000 bommen heeft gegooid op Iran. En daar heb je dus software voor nodig om al die doelen te scannen.
1: Ja, kijk, die technologie is steeds verder doorontwikkeld. Hè, en die herkent nu eigenlijk zelfstandig waar een vijand zich bevindt. En die kan vervolgens ook meteen herkennen, in wat voor voertuig zit hij eigenlijk? Wat voor munitie hebben we nodig om dat voertuig uit te schakelen? Vervolgens meerdere plannen voor te schotelen aan een commandant om dat ook te doen. En dan kan die commandant vervolgens met een paar muisklikken die vijand in één keer plat bombarderen. Dus het tempo waarmee al die informatie wordt verwerkt en wordt omgezet in een concreet actieplan en ook het uitvoeren van dat plan, dat is echt in een paar muisklikken is dat voor elkaar. En dat verklaart ook waarom het zo snel is gegaan, ook in Iran. Want daar zijn dit soort technieken heel, heel zwaar ingezet.
0: Maar daar is ook een meisjesschool gebombardeerd omdat de informatie verouderd was.
1: Ja, klopt. En dat is dus waar ook het grote probleem zit. Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk dat gebeurt. En het codewoord bij al dit soort technologie, dat is eigenlijk alleen maar snelheid. We willen zo snel mogelijk iets identificeren, het vastleggen, op een knop kunnen drukken om het vervolgens uit te schakelen. En daar zit dan wel een menselijke persoon uiteindelijk aan de knop. Hè. Die zegt op dit moment in ieder geval nog, ja, we gaan bombarderen. Maar die is niet in staat om in te schatten hoe zo'n model van een Palantir eigenlijk tot zijn conclusie komt. Van, wat voor data ligt daar eigenlijk onder? Is er bijvoorbeeld nog bepaalde data gemist? Is die data nog wel actueel? Hoe gaat dat algoritme en die kunstmatige intelligentie, hoe gaat die daarmee om? Dat moet je in een split second, moet je dan vervolgens gaan beslissen. Ja, weet je, ik ga het allemaal eens eventjes helemaal uitpluizen, terwijl de hoeveelheid gegevens die erin zitten eigenlijk niet voor het menselijk brein te bevatten zijn. En dan vervolgens een goed overwogen afweging maken van, wil ik dit doen, ja of nee? Nou ja, die persoon die dat voorgeschoteld krijgt, zo'n aanvalsplan, die gaat 9 van de 10 keer gewoon op die knop drukken.
0: Die vertrouwt op de machine. Nou werd er ook wel gezegd, naar aanleiding van die meisjesschool, dat pleit juist voor betere software, dus meer software. Ja, je kan ook zeggen, je moet niet meegaan in deze technieken, maar ja, dan doet de vijand het wel. Dus in defensie is dat nooit een argument. Dus het is best een ingewikkelde discussie. Maar Europa huurt op grote schaal Palantir en geeft dus ook gevoelige informatie aan dat bedrijf.
1: Nou, oké, ik denk ten eerste dat je moet afvragen, toch moeten we mee inderdaad in deze vaart. Hè? Je kan zeggen, vijanden doet het dan misschien wel. Nou ja, ik weet niet of je daar altijd door moet laten leiden. Daarnaast kun je ook nog aanvragen, als je bepaalde technologie gaat zitten, wie gaan we daar vervolgens voor inschakelen om dat voor ons te bouwen? En dan moet je je ook afvragen, is dit nou het bedrijf waarmee we dat uiteindelijk zouden willen doen? Ik denk dat dat wel vragen zijn die eigenlijk de afgelopen jaren heel erg zijn overgeslagen. En dat we gewoon maar zijn doorgegaan. Waardoor we in grote mate ook afhankelijk zijn van dit bedrijf. Omdat ze in kritieke punten in ook de Europese infrastructuur en ook de Nederlandse militaire infrastructuur terecht zijn gekomen.
0: Ja, maar Alex Karp noemde ik al. Peter Thiel is de andere oprichter. Die zegt vrij openlijk dat hij niks heeft met democratie. Dat hij het een verouderd systeem vindt. Hij heeft ook eigenlijk niks met Europa. Vindt hij ook een niet functionerend gebeuren. Het zijn niet per se onze vrienden, deze mensen.
1: Nee, precies. Maar dat is ook de spijker op zijn kop. Alleen daar hebben we jarenlang niet naar willen kijken. Kijk, ook omdat natuurlijk de verhoudingen met de VS die zijn veranderd. Zeker ook in de tweede termijn van Trump. Maar je noemde Peter Thiel, maar Alex Karp, de CEO, dus die de dagelijkse leiding in handen heeft en ook een van de grondleggers is. Ja, die zegt ook gewoon hardop dat hij bepaalde culturen superieur vindt aan anderen. Dus anders gezegd, hele culturen zijn inferieur aan wat hij als het liggend voorbeeld vindt, namelijk het Westen en vooral Amerika. Het is ook iemand die meerdere keren heeft aangegeven dat hij helemaal prima vindt eigenlijk dat er slachtoffers vallen als gevolg van het gebruik van een software. Ook burgers. Daar ligt deze man echt niet wakker van. En de banden met het Witte Huis zijn heel kort. Peter Thiel, mentor van vicepresident J.D. Vance. Er zijn een heleboel mensen in het Witte Huis die investeren ook in Palantir. Het hele bedrijf en de grondleggers die dragen echt dat hele America First idee uit. Wat Trump aanhangt. Hè.
0: Kortom, er zijn wel goede redenen om er vanaf te komen. Europa wil er vanaf. Iemand vergeleek het met een verslaving aan Coca-Cola vanwege de suiker. Kan Europa er vanaf? Zou het lukken om eigen software te bouwen?
1: Nou, het wordt wel lastig. Kijk, als je de vraag nu stelt, ook bij Defensie bijvoorbeeld, dan is het van wat maakt ze nou zo goed? Dan zeggen ze in eerste instantie niet per se de software. Dat kunnen andere partijen kunnen dat ook. Maar waar Palantir beter door is, is ten eerste de ervaring die ze hebben in dit domein. Want ze doen dit al veel langer dan andere partijen. En daarnaast dat ze goed zijn in de weergave. Het ziet er allemaal uit als een soort videogame en dat is lekker makkelijk gebruiken. Alleen dan moet je wel afvragen, oké, weet je, als Palantir zich op deze onderwerpen onderscheidt en je wil dat er een volwaardig alternatief wordt, dan zul je andere Europese alternatieven ook echt de kans moeten geven om die ervaring op te bouwen. En zolang je dat niet doet, blijf je dus maar verslaafd aan die Palantir-cola. Want er komen geen alternatieven op de markt op deze manier.
0: Het is helder, journalist Sebastiaan Brommersma. Dank je wel over het grote succes en de verslaving aan Palantir. Dank je hartelijk.

0: De toekomst van 3J's. En dat sluit goed aan bij de oogserie over jonge denkers. Want we kijken vooruit en we kijken terug. Annelies van der Meij is hier bezig met een onderzoek, een PhD... aan de faculteit der geesteswetenschappen... waar ze onderzoekt hoe feministen in de jaren 70 actie voerden... tegen psychiatrische diagnoses. Goedenavond, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank. Leuk om er te zijn.
0: Wat waren dat voor acties en wat waren dat voor diagnoses?
1: Nou, in de jaren 60, 70 was er een bredere beweging tegen de psychiatrie gaande. Dus daar deden feministen aan mee, maar daar deden bijvoorbeeld ook... sommige mensen vonden de psychiatrie ook racistisch of bourgeois of homofoob. Dus bijvoorbeeld homoseksualiteit was toen nog een psychiatrische stoornis. Daar werd tegen gedemonstreerd.
0: Dat stond in het diagnostisch handboek, hè? Dat het een perversiteit was. En die kwam dan omdat je een afwezige moeder had gehad, geloof ik.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja, dat soort problemen. Dat was dan heel psychoanalytisch ingestoken, inderdaad. Maar feministen die hadden het dan bijvoorbeeld over hysterie. Dus de geschiedenis van de psychiatrie, die had vrouwen eigenlijk eeuwenlang of decennia lang weggezet als irrationeel en zwak en eigenlijk van het minst of geringste al van slag. En dat zou dan door hysterie komen en dat zou in je lichaam zitten. Dus ook het idee dat het vrouwelijk lichaam eigenlijk inherent ziekelijk was. Dus daar kwamen feministen bijvoorbeeld tegen in opstand.
0: Dat is wel interessant hoe de medische wetenschap en de psychiatrie eigenlijk wordt gebruikt om vooroordelen of maatschappelijke oordelen in stand te houden.
1: Ja, precies. Dat is precies waar feministen tegen ageerden. En dat is ook iets waarvan je nu ook nog zou kunnen zeggen van... De psychiatrie doet dat nog steeds.
0: Op welke manier doen ze dat nog steeds?
1: Nou, een diagnose is eigenlijk een manier om afwijkingen van de norm te labelen. En daar is altijd een politieke strijd rondom gaande. Want welke afwijkingen label je dan? En wat noem je een stoornis? En wat noem je normaal? Dus dat is vandaag de dag ook nog steeds een vraagstuk.
0: Dat is bijvoorbeeld dat rouw in de DSM, in het diagnostisch handboek komt.
1: Ja,
0: terwijl je ook kan zeggen, rouw is niet een stoornis. Dat hoort gewoon bij het leven, er is iemand dood.
1: Ja, precies.
0: En je hebt verdriet.
1: Ja, precies. Of bijvoorbeeld ADHD zou je het ook bij kunnen zeggen. Dat is ook een diagnose die vaker en vaker mensen krijgen. Terwijl je dan ook zou kunnen zeggen, dat zijn menselijke eigenschappen. Afgeleid zijn of slordig zijn, chaotisch zijn. Wanneer is het nou een label waardig en wanneer
0: is gewoon een karakter,
1: gewoon onder persoonlijkheden en gebreken en talenten die iedereen heeft.
0: Hoe speelt het feminisme hier een rol in? Krijgen vrouwen andere diagnoses nog steeds dan mannen?
1: Nou, vandaag de dag hoor je heel veel feministen die het hebben over onderdiagnose. Dus juist dat vrouwen niet zo vaak bepaalde diagnoses krijgen als mannen. Dus dat hoor je dan bijvoorbeeld bij ADHD en autisme. Dat vrouwen daarin een soort inhaalslag te maken hebben. En daar klinkt eigenlijk het idee in door dat het goed is om een diagnose te krijgen. Dat het een soort vorm van emancipatie is om een diagnose te krijgen.
0: Mensen zijn ook vaak heel blij met hun diagnose. En dan zeggen ze, alles valt op hun plek, ik begrijp mezelf beter. En dan passen ze hun leven daarop aan.
1: Ja, precies. Dat het een enorme opluchting is, inderdaad. En dat het wordt gezien als een vorm van erkenning. Maar daarin zit dus precies een heel groot verschil met de feministen van toen. Want voor hun was niet het probleem onderdiagnose, maar overdiagnose. Dus toen was het idee veel meer, er wordt te veel gediagnosticeerd. En ook het idee dat een diagnose een soort stigma is, of een stempel waar je niet meer van afkomt. Dus dat beeld van een diagnose als iets negatiefs naar iets positiefs, dat is helemaal gekanteld.
0: Dat is wel interessant. Hoe sta jij daarin? Vind jij dat toch een goede ontwikkeling? Of denk je van, goh, het gaat toch weer over normaliteit die wordt opgedrongen?
1: Ja, ik neig wel iets meer naar dat tweede, dat we er kritisch over moeten blijven. Maar ik vind het wel heel dubbel, want ik begrijp ook dat mensen, dat diagnoses mensen heel erg kunnen helpen. En ook dat beeld van een diagnose als een vorm van erkenning en opluchting, dat is ook best wel selectief. Dus dat hoor je bij bepaalde diagnoses, bijvoorbeeld ADHD of autisme. Maar er zijn ook diagnoses die mensen helemaal niet zo fijn vinden om te krijgen en die ze wel degelijk nog steeds ervaren als een stigma.
0: Welke zijn dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld bij borderline hoor je dat wel vaker.
0: En borderline wordt volgens mij vaker bij vrouwen gediagnosticeerd.
1: Ja, dat is wel heel lang het idee geweest. Ook dat een hele seksistische diagnose was. Dus dat vrouwen die heel lastig waren, die diagnose eerder kregen. Terwijl ze misschien bijvoorbeeld een trauma hadden of iets heel naars hadden meegemaakt. waar hun gedrag een normale reactie op was. Maar ik hoorde wel dat... Ik ben daar geen expert op dat gebied, maar ik hoorde wel dat borderline nu ook vaker bij mannen wordt toegepast. Dus dat het wel rechtgetrokken is.
0: Dat het aan het gelijktrekken is.
1: Ja, precies.
0: Ja, de vraag, de jaren 70 vraag, blijft natuurlijk als een kind heel druk is. Ja, is die dan gewoon lastig voor de docent? Heeft de docent een probleem?
1: Mm-hmm.
0: Of moet het kind een diagnose krijgen?
1: Ja,
0: en wat is de normaliteit eigenlijk?
1: Ja, precies. En ook, wat is het beste om dat voor dat kind en ook om het gedrag van dat kind aan te passen, zodat je het krijgt hoe je het wil hebben?
0: Met medicatie of op een andere manier, zodat jij een lekker bruikbaar kind krijgt.
1: Ja, precies. Want diagnoses zeggen ook vaak iets over wat je wel of niet moet accepteren of aanpassen. Dus bijvoorbeeld iemand die altijd te laat is, dat vinden mensen dan vervelend en slordig. Maar als diegene dan diagnose heeft, dan denken mensen, oh, dan begrijp ik het, diegene kan dat niet anders. Dus daarmee brengen we eigenlijk een scheiding aan tussen mensen die we wel verantwoordelijk houden voor hun gedrag en mensen die we niet helemaal verantwoordelijk houden voor hun gedrag.
0: Je had vroeger ook frigiditeit. Dat was ook een psychiatrische diagnose. Een vrouw die geen zin had in seks, die was frigide.
1: Ja, precies. Ik ben bijvoorbeeld ook in mijn onderzoek feministen tegengekomen die zich heel erg verzetten tegen de diagnose vaginisme. En dan zeiden ze, dat is eigenlijk een nieuwe vorm van frigiditeit. Een vrouw die geen seks wil hebben, daar plakken we maar een label op, die ziek. Terwijl misschien wil die vrouw dat wel gewoon niet.
0: Misschien heeft ze gewoon geen zin.
1: Nee, een vrouw die geen seks wil hebben, daar plakken we maar een label op, die ziek. Terwijl misschien wil die vrouw dat wel gewoon niet.
0: Misschien heeft ze gewoon geen zin.
1: Ja, precies. Maar dat was dan wel ook weer heel controversieel. Want wat vond die vrouw?

0: worden. Want je merkt wel dat als je in de geschiedenis duikt, dat dingen altijd veel complexer zijn dan je in eerste instantie dacht. Dus ik begon mijn onderzoek bijvoorbeeld heel erg met het idee van, nu zijn feministen heel erg voor diagnoses en vroeger waren ze heel erg tegen diagnoses. Maar naarmate ik die geschiedenis in ben gedoken, zie ik ook alweer dat het allemaal complexer is en dat er golfbewegingen in zijn geweest. En dat de ene feministische beweging het ene vond en de ander weer het andere. Of bijvoorbeeld als je kijkt naar de diagnose PTSS, dan hebben feministen, dus post-traumatic stress syndrome, dan hebben feministen zich juist heel erg ingezet dat vrouwen die diagnose kregen, bijvoorbeeld omdat ze een trauma hadden door seksueel geweld. Dus dan werd de diagnose ook juist aangegrepen als iets goeds en ingezet voor feministische doeleinden.
1: Dus het is ook weer niet zo zwart-wit. Hoe kijk jij naar de toekomst? Wat zie je eigenlijk gebeuren en hoe zou je het zelf graag voor je zien? Kritischer op de psychiatrie, op diagnoses?
0: Ja, ik hoop dus wel dat we een soort nieuwe kritiek op de psychiatrie gaan zien. En ik denk, als ik hoopvol ben, dat dat ook wel gaat gebeuren. Want af en toe hoor je ook wel van die kritische geluiden. En bijvoorbeeld, je hebt nu ook de opkomst van de neurodiversiteitsbeweging. Ik weet niet of je dat kent.
1: Ja, dat het juist goed is om autistisch te zijn, of dat je dat moet vieren, dat iedereen zijn functie heeft in de samenleving.
0: Ja, precies, dat er verschillende soorten breinen zijn en dat we dat kunnen vieren als een vorm van menselijke diversiteit. En dat vind ik heel dubbel, want in die term neuro zit natuurlijk nog steeds heel erg dat idee dat het in je hersenen zit.
1: Oh ja, het klinkt interessant. Dank je wel en ik wens je veel succes, Annelies van der Meij. Dank je hartelijk. En dit was het Oog. Morgen, dan zit hier Rob Tripp en voor nu een hele warme nacht.
2: Dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
2: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
0: En theatermaker Paul Hanen over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
3: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
4: Paul Hanen is ongeloofwaardig als boze meneer.
3: Als je dus en heel boos wordt, ja, en daarna meteen zeggen we het ziet er goed uit.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: NPO Radio 1.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte.

0: Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Amersfoort Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje Kattux.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In Westwordwakker op Radio West.
4: I...

0: 89.3 FM Radio West.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sprooiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sprooiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog één keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en op.

0: opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Nou, dat vind ik een hele leuke. Noem een romantische gewoonte die pas getrouwde stelletjes hebben. Zo, dat weet je nog heel goed. Het is pas geleden dat je getrouwd was.
2: Nee hoor, 10 jaar.
1: 10 jaar, en nog weet je het?
2: De bruid over de drempel dragen.
1: Hey? Noem een romantische gewoonte die iedere avond hebben we dat gedaan?
2: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.